disco. It ain't no country club either.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is jou.
3: Ja, vrienden, vrijdag, blijdag met een zonovergoten weekend voor de boeg.
4: Woep woep, mijn corrigerend badpak ligt al klaar voor de 35 graden.
3: Oh, maar de speedo ook alweer aan.
4: Het is al 6 van onze Grim.
5: Goedemorgen, de hervorming in het Franstalig onderwijs is rond. Poetin staat open voor een gesprek met Zelensky en in Niger sterven 49 mensen van de dorst. De besparingen in het Franstalige onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Dat betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Rusland wil rond de tafel gaan zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïense president Zelensky en daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. En intussen blijft Rusland doorgaan met aanvallen. In Kherson, in het zuiden van Oekraïne, is een dode gevallen bij een Russische droneaanval. Dat melden de Oekraïense autoriteiten. Het slachtoffer is een man van 75. En in Niger, in Afrika, zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar vielen in het midden van de woestijn in pannen. En de bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. 2 passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker wat drama's als dit. Afwisselend wolken, zon, buien vandaag. Temperatuur rond een graad of 19. Huh? Morgen begint het droog.
3: 19?
6: Ja.
3: De 35 dan net.
5: En nadien buien ook morgen dus bij 22 graden.
4: In één van de twee licht. Maar wie?
3: Wie zal het zijn? Oh, verkeerd begrepen. We waren zo enthousiast over dat weekend. Horen we dat 19 graden en buien tevoorschijn komen. Ah.

0: 6 over 6 geworden met Europe.
1: Sven en Anke.
2: Ja, je had nog een rechtzetting te goed. Het klopt niet van 35 graden waar wij het net over hadden. Grim had gelijk. Ja, het wordt nu echt een mega zonovergoten weekend. Dat is goed, want ja, leerlingen moeten studeren voor de examens in middelbaar. Studenten moeten leren voor hun examens aan het niveau van de hogeschool. Ja. Och, we zijn allemaal in die tijd geweest. Dan was ik altijd heel blij als het zo'n beetje zo van dat grijs weer was. Maar het maakt me ook zelf niet uit eigenlijk, want ik zit heel de zaterdag binnen trouwens. Ik heb dat nog niet gezegd.
0: Binnen speeltuin of wat?
2: Nee, niet naar de binnen. Dat was vorige week zaterdag voor het verjaardagsfeestje van de zoon. Nu zijn het de dansshows van de dochter. Dat is een hele zaterdag in een parochie/cultureel centrum.
0: Maar je gaat naar één show toch kijken?

0: ga je in Amsterdam zo'n weekendje. En ik ga naar Den Haag. Het is mijn verjaardagsweekend. Ik heb geen DJ-sets op staan. Dus ik ga naar mijn goede kameraad Sjaak, die in Den Haag woont.
1: Sjaak de Pastoor.
0: Sjaak de Pastoor, die ik al ken van mijn studententijd. Ja. En de plannen van Grim, eigenlijk. We spreken nooit over de weekendplannen van Grim. Maar beste luisteraars.
1: Die zijn sensationeel dit weekend.
0: Die heeft me daar iets verteld.
2: Dit weekend, het hoogtepunt van mijn weekend, is vanmiddag eigenlijk.
0: Ja, wat ga je gaan doen, Grim? Vertel het nu een keer.
2: Ik heb sinds kort een nieuwe fiets, een koersfiets.
0: Ja, maar wacht. Ik wil dat meteen al even plaatsen. Hè. Grim is zo'n man die ook de 50 over is.
2: Ja.
0: En die zijn lichaam perfect in vorm wil houden.
2: Ja.
0: En die dan zwaar over investeert in een lichtgewicht van een fiets. Hey, dat is wel, hè?
2: Ja.
0: Ja, waarschijnlijk een dure fiets.
2: Lichtjes overdreven.
0: Lichtjes overdreven. En, maar je gaat naar een professionele afsteller van je fiets.
2: Een bikefitter vanmiddag.
1: Ik wist niet eens dat bestond.
0: Ik ook niet.
2: Tuurlijk.
0: Wat is een bikefitter?
2: Kijk, die koersfiets is al op mijn maat. En nu wil ik daar ook goed op zitten.
0: Ja.
2: Ik wil een goede fietspositie voor meer comfort tijdens het fietsen. En dat maakt dat ik minder kans heb op blessures, hogere prestaties.
0: Ja, hogere prestaties.
2: Meer stabiliteit op de fiets. Ik wil echt goed op mijn koers
0: dus
2: zitten.
0: Je zadel goed afstellen, dat is dan voor een stuk. Ja.
2: Inderdaad.
1: Alleen het zadel?
2: Nee, zadel, stuur, de klikpedalen. De schoenplaatjes, noem maar op.
1: Oh ja, maar ik dacht dat dat al gedaan dan, want je zegt die fiets is al op maat.
2: Is al op maat.
1: En dan wordt dat niet tegelijkertijd gedaan.
0: Wacht eens, die man die dat doet, leg eens uit wie dat is, Grim.
2: Ah, Frederik Top. Uit Aegem in Oost-Vlaanderen.
0: Ja.
2: Die werkt voor Bora. Dus de ploeg van Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Die man heeft met Roglic een paar jaar geleden de Vuelta gewonnen. En die gaat mij vanmiddag dus perfect op mijn koers fietsen. Dus
0: als die gaat trainen daar
1: hoge ambities.
0: In Pajottenland. En Remco is daar toevallig bezig. Die ziet daar dan zo'n Grim voorbij zoef

0: dat nu goed gezien, zeg. Producer Sander, ben jij net een chocoladewafel in de automaat gaan halen?
1: Dat is van dat vroege opstaan. Heb je zo goesting in zoete rotsmoed?
0: Ah, mijn timing klopt aan geen kanten, jongens.
1: Zo.
0: Ja, ik moet een bericht uit de krant voorlezen. Het is een onderzoek, een nieuw onderzoek van Cienzano. En dan komt jij zo met een smile binnen met een chocoladewafel. Dat gaat hier fout gaan. Ik voel het nu al.

0: Volgens Graziano zijn 50,8% van de Vlamingen te dik. Meer dan de helft heeft overgewicht. En daarnaast kampt 16,7% met obesitas. Dat zijn volgens dat onderzoek voornamelijk mensen die beslissen om 17:15 om een chocoladewafel uit de automaat te gaan halen.
1: Ik ben 100% schuldig. Ja.
0: Maar dat is toch 50,8? Dan denk je, maar ik moet iets zeggen. Ik denk dat wij allemaal in ons team overgewicht hebben. Zelfs onze heel sportieve Grim. Ik ook. Jij ook, Anke.
2: Heb ik overgewicht?
0: Ja, je hebt overgewicht.
2: Wat zeg jij nu? Ik heb zeker geen overgewicht.
0: Zeker overgewicht.
2: Maar ik heb, ik heb geen overgewicht.
0: Ik ben op de weegschaal. Kijk,
2: wat zeg jij nu al? Maar jij hebt ook geen overgewicht.
0: Ja, wel, ik heb overgewicht. Ik ben 1,75 meter.
2: Ja.
0: En ik weeg 80 kilo.
2: Ja.
0: Ik denk dat dat volgens dat onderzoek zit jij gewoon knal in de categorie overgewicht. Licht overgewicht zal erbij staan.
2: Oh.
0: Maar zodra je, eigenlijk, als je 1,80 meter bent en je weegt 88, is dat te overgewicht volgens
2: dat
0: onderzoek.
2: Sorry, maar ik ben eigenlijk altijd beledigd dat je zegt dat ik overgewicht heb. Was dat een mopje nu of dacht je dat echt? Maar we zijn even groot. Bij mij staat er geen 8 voor. En ook geen 7.
1: Amai. Mij staat er ook geen 8 voor.
0: Ja. Maar weet je wat blijkt? Overgewicht komt vaker voor bij ouderen en bij laaggescholden.
2: Ja.
0: En ook opvallend is ook dat mannen vaker bewegen dan vrouwen. Dat snap ik niet. Waarom zijn onze vrouwen zo inactief, Anke?
2: Inactief?
0: Ja, wij bewegen meer dan vrouwen.
2: Dat is misschien omdat wij heel veel aan onze kop hebben de hele tijd. En daarom dat wij ook zwaarder zijn. Hè? Onze hersenen, hè, die moeten die mentale load, hè, van onze kinderen en van het werk en gezag van collega's en zo de hele tijd meedragen. En dat maakt het verschil op de weegschaal.
0: Ja,
2: sommigen hebben zware botten en sommigen hebben zwaar hoofd van al die 7 van anderen.
0: Ja, dat is waar. Wij mannen moeten nooit het gezag van vrouwelijke collega's meemaken. Daar heb je het punt. Juist.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
8: Kaap, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
9: Kijk, die
8: zijn
9: in mijn
8: gas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
7: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazette van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Hier Pipa de kat.
10: En Bobby de hond van Maxizo.
11: Hallo. Hallo! Beste katten en honden.
10: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
11: De dierenwinkel met de lage prijzen.
10: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
11: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
10: Ze zal het wel doorkrijgen.
11: Tot binnenkort.
7: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
12: Goh,
11: maar wat?
12: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
15: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
14: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
15: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
16: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
17: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
18: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
19: Peugeot. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: Goedemorgen allemaal. I got you, I feel good op deze vrijdagochtend. En jullie hopelijk ook allemaal.
1: Ik heb een anti-verveeltip, want misschien heb je dit weekend wel een familiefeestje, een vroeg vadersdagfeestje, een laat moederdagfeestje, een communiefeestje, een trouwfeestje. En wou je waterspelletjes doen? Maar ja, dat gaat nu niet door. En ook het springkasteel gaat niet door, dus ik heb een tip.

0: zal het nu al verklappen. De ontspanningstip van vandaag is Chinees poepen.
1: Wat zeg je nog eens?
0: Chinees poepen.
1: Chinees poepen?
0: Chinees poepen.
1: Ga even uit, dat wordt een goede tip zo meteen.
0: Ik zie zo meteen alles uit de doeken.
1: Na het nieuws van 6:30 met Grim.
2: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalige onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Gisteren kwamen leerkrachten en leerlingen daartegen op straat in Brussel. Dat protest liep helemaal uit de hand. Bushokjes werden vernield, steps in brand gestoken en politie en hulpdiensten bekogeld met verkeersborden en vuurwerk. Afwachten wat dat vandaag gaat geven. De Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky willen praten met elkaar. Zelensky had de voorzet gegeven met een open brief aan Poetin en die laatste wil daarop ingaan. Concrete details over waar en wanneer zijn er nog niet. Poetin zegt wel dat Zelensky naar Rusland moet komen. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Kwalinski. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Kwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon en wolken, ook een bui vandaag en temperaturen tot 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien bij 22 graden.
1: Heb je al gehoord van Chinees poepen, Grim?
2: Nee, maar ik ben bijzonder geïnteresseerd.
0: Het gaat traag alleen richting Brugge op de E403 tussen Moorsele en Roeselare. Verlies je 5 minuten.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. 6:30. Een tip voor een...
0: ja, lekker ingevuld leven. Chinees poepen.
1: Ja, maar wat is dat nu?
0: Dat is echt een aanrader. De rode duivels, die doen het allemaal. Die Chinees poepen erop los.
1: Wat denk je? Oké.
0: Ja, echt waar. Ik verzin het niet. Het staat vandaag in de krant. Het is hun favoriete hobby.
1: Ja?
0: Tijdens, ja, als ze op afzondering zijn, hè.
1: Is het een soort van spel of iets van een computerspelletje of zo?
0: Nee,
1: is het, zoiets?
0: Het is een oldschool kaartspel.
1: Oh,
0: Chinees
1: had ik
0: poepen.
1: Ik heb er nooit van gehoord.
0: Ik ook niet. Is er, iemand die thuis Chinees poept? Laat het eens weten via de Joe-app. Ja. Ja, dat is een favoriete spel. En daarnaast, ze hebben twee favoriete spellen.
1: Chinees poepen.
0: Chinees poepen.
1: En?
0: Kan het niet genoeg zeggen. En dubbel kingen.
1: Dat is bekend, kingen. Kingen is... van dubbele kinnen?
0: Nee, kingen van koningen.
1: King van koningen, dubbel kingen.
0: Dubbel kingen.
1: Is dat Limburgs?
5: Ik denk dat echt... we gaan kingen.
0: Ja, we gaan kingen. Ja, wij zeggen dat altijd, we gaan kingen. Maar die Chinees poepen, dat klinkt natuurlijk sappiger. Dat is een soort van bridge.
1: Oké.
0: Je hebt zo bridge, dat is echt zo denken.
1: Ja?
0: Maar dat Chinees poepen is zo de minder denkvariant.
1: Ja, voor
0: dat
1: de rode duivels, ja, ik snap
0: meer
1: het.
0: Meer ambiance, maar ze mogen het niet voor geld doen. Hè.
1: Ah, ja.
0: Want in 94 is het dus helemaal fout gelopen met rode duivels op 2K. In Amerika was dat toen.
1: Spelen,
0: ja, en toen waren er echt een paar sukkels in de groep die heel veel centen kwijt waren. Is de bondscoach, heeft die moeten ingrijpen en gezegd, sorry, maar al die rekeningen terug op nul.
1: Ja.
0: En iedereen was kwaad op elkaar. Ja, dus nu is het gewoon voor de fun.
1: Ik vind het wel grappig, want ik heb het nooit graag gedaan, kaartspelen, nooit. Maar mijn ouders, die doen dat nog elke dag. Dan gaan ze met z'n tweeën en ze houden het ook allemaal bij met streepjes op papier.
0: Ja.
1: Wie hoeveel te goed heeft aan wie.
0: Maar heb jij dat al gedaan? Want ik dacht vroeger dat ik kaarten ook niet zo fijn vond.
1: Ja?
0: Maar als je één keer bezig bent, dat is echt heel fijn, kaarten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Haal even uit.
0: Maar ja, ik weet het, het is echt super fijn. Je moet toch gewoon een kans geven?
1: Ah, ik moet je hobby's kiezen, ik poep al genoeg.

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
3: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
2: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
3: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
2: Ah, ja?
3: En daardoor veel minder potten verf, hè?
2: Ah, bon.
3: Ja.
2: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Oh, roséweken.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
13: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Wienerberger.
16: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
17: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
17: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
19: Ja. Dit is Nieuw bij Joe.
20: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
19: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

0: Och, het was een zoete inval deze week. We hebben zoveel bezoek gehad. En Aaron Blomaert en Zoe Levi, ben ik het weer vergeten. Levi, hè, zijn ze toch?
1: Ja,
0: Levi?
1: Zijn ze zelf, ja, inderdaad.
0: Die waren er ook, die hebben dat live gezongen. Kan je nog altijd herbekijken op joe.be.
2: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
1: Ah, ik doe het met veel plezier. Doe ik nog eens een eerbetoon aan die originals van K3. Het zijn de absolute prijsbeesten die dit weekend voor het laatst in de AFAS-doom gaan staan met een allerlaatste concert. En er staat een heel boeiend interview met Miguel Wils in de krant. Dat is de man die al die eerste liedjes heeft geschreven. En eigenlijk ook de liedjes daarna bijna allemaal. Zeker van die originals. En hij vertelt heel veel toffe dingen in de krant. Hij zegt bijvoorbeeld over deze concertreeks. We gingen samen zitten. Zouden we dat doen? En hoeveel concerten zouden we kunnen uitverkopen? En de wildste gok rond de tafel van één iemand die zei, ik ga eens een keer zot doen, ik denk dat we er meer dan 10 gaan doen, ik denk dat we er 11 gaan kunnen vullen van die sportpaleizen. En iedereen zei, zot, 11, dat kan echt niet. En hij zei, op een bepaald moment ging die ticketverkoop los en mijn dochter van 16, vertelde dat de leerkrachten de les stillegden omdat zij per se tickets wilden kopen voor die concert in de AFAS-doom. En zei Miguel, toen wist ik, er is iets aan het gebeuren. En ja, de geschiedenis is duidelijk. 48 concerten in totaal. De meisjes, zegt hij, verdienen daar hopelijk heel veel geld aan. Studio 100 verdient daar massaal veel geld aan. Hij zegt, ja, ik sta daarbij en elke avond met heel veel voldoening ben ik er ook bij. Ik verdien daar niet zo ontzettend veel aan die shows, want het is voor die meisjes vooral en terecht, zegt hij. Maar hij stelt iedereen gerust. Hij is echt ook wel een prijsbeest. Hij heeft al die originele liedjes en die worden nog zo vaak gedraaid en ook bij optredens. Alleen al had een journalist berekend aan die concertreeks van 48, zou hij €400.000 aan auteursrechten verdiend hebben.
0: Oh.
1: €400.000. Ach. En hij zegt, ja, met alle liedjes die hier constant gespeeld worden, ik zit in een zetel, ergens is er een radiostation dat een liedje speelt, of iemand die thuis op Spotify opzet, ka-ching, ka-ching, ka-ching. Hij zegt, ik ben niet super, super, super rijk, maar alleen maar met die liedjes moet ik nooit meer werken. Ja. Plus, zegt hij, als ik dood ga zijn, gaan mijn kinderen ook nog altijd tik, tik, tik, tik, tik de rekening zien stijgen.
0: En daarom gaan we nu geen liedje draaien van Geld genoeg.
3: Good times, great music.

0: onze cowgirl Dasha en Austin. En je weet het, over 2 weken hebben we personeelsfeest hier in het thema cowboy. Hè?
1: Is dat zo? Allee, vooruit.
0: Ja, dus, zie dat je iets hebt. Hè.
1: Dat zal ik doen, ja. Zeg, goedemorgen allemaal. Het is vrijdagochtend. We gaan niet lullen gaten vullen straks 9:15. Als je €500 wil winnen, kan je meespelen. Doe je naam even door te sturen via de app van Joe. En voor de rest gaan we de jaren 90 induiken met onze goede vriend Kurt Rogiers. Het heeft iets van toen nog eens aan te kondigen voor nu, binnenkort. En niet te vergeten, om 9:00 beginnen we aan de finale dag van onze 90's Top 500. De allerbeste nummers uit die periode, die krijg je vandaag deze vrijdag te horen.

0: weer bijna weekend, beste vrienden. Als je dan Baker Street van Gary Rafferty mag draaien, dan droom je toch al een beetje weg naar die zaterdag- en zondagochtendgeur van de bakker die verse croissantjes en koffiekoeken heeft gebakken. Zo, voor mij een bakkerij wandelen, dat is toch altijd feest, hè? Dat is toch altijd zaal. Heb je er een dicht in de buurt bij jou?
1: Ja, tegenover ons.
0: Een verse, warme bakker.
1: Wouters, bakkerij Wouters in Hasselt.
0: Goeie bakker.
1: Hele goede bakker. Oh, maar moet er op tijd bij zijn, hè? Ja.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Yes, vandaag begint de 90's Top 500 een uurtje vroeger om 9 uur. Dus wij mogen meedoen. We beginnen met nummer 92 straks. Dat is Céline Dion.
0: Oh, goed.
1: Ja, pour que tu m'aimes encore. Maar dat is voor over 2 uur. Dus eerst het nieuws van 7 van Grim.
4: Goedemorgen. Groen licht voor de besparingen in het Franstalig onderwijs. Flexijobben is populair en een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze het daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Dat betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk dat van de vermiste Liana is. Dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Collega Katrien Sales.
5: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
4: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Intussen heeft Rusland laten weten dat het rond de tafel wil zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. En daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden is nog niet duidelijk. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andrieva en de Poolse Maja Gwalinski. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andrieva is pas 19. Gwalinska heeft het zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Die finale wordt morgen gespeeld trouwens.
0: Het was ook een bijzondere voetbalfinale. EK-finale voor onze Belgische U17-ploeg. Met trainer Sven Vermand gaan die naar de finale. Dat is ook historisch. Heel goed. Frank, je hebt ook een historisch mooi juni weer voor ons in petto voor vandaag en het weekend, hè?
6: Ja, was het maar waar. Nee, helaas. Dus te fris voor de tijd van het jaar. Niks aan te doen vandaag. Dus temperatuur rond 18 graden. Het is wisselvallig met dus in de loop van de dag weer wat buitjes die kunnen ontstaan. Op dit moment heel plaatselijk is dat al het geval. En die gaan zich verspreiden over heel het land. Tegen het eind van de dag wordt het dan wel droog en zonniger in het westen van het land. En vanavond gaan dan de meeste buien uitsterven. Morgen hebben we dan al redelijk snel veel wolken vanaf het zuidwesten. Eerst wat lichte regen, na de middag wat fellere regen. Eventueel zoals ook met een donderslag bij een frisse 17 graden. Zondag is daarmee toch de betere dag. Dan blijft het zo goed als droog. Na de middag misschien ook wat zon. Het is dan ook een fractie zachter tot 20 graden.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. Verliezen 10 minuten. 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. En 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
0: Het is vrij.

0: voor onze Kastare heeft geschreven. Ook een allemaal. Dus ja, die draaien we nogal heel graag hier.
1: Sven en Anke.
0: Ah, ik ben heel boos als ik de beelden zie en de foto's van de schade die is aangericht in Brussel. Ongelooflijk. Het is een puinveld, niet normaal. Het was een protest van de Franstalige leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in Brussel. Die trouwens zijn goedgekeurd de voorbije nacht. Ze hebben er 14 uur over gedebatteerd, maar ze zijn er toch voor gegaan. Daar zitten wel wat dingen in, ja, die die leerkrachten echt niet leuk vinden. Hè. 2 uur meer lesgeven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen, het inschrijvingsgeld wordt verhoogd. Maar ja, er zijn ook gewoon enorme financiële putten in Wallonië, dus overal moet er bespaard worden. Alleen als je dan ziet wat er gebeurt met dat protest, ongelooflijk. Nu, de gasten die je in beeld ziet, die de grootste ellende hebben aangericht, het spijt mij, maar ik geloof niet dat het de grootste supporters zijn van onderwijs. Ik denk dat ze zelf niet hun best gedaan hebben op de schoolbanken. Ze zagen er niet uit als voorbeeldleerlingen.

0: Mm-hmm. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen.
1: Ja.
0: Mocht die niet opgeven, want die zijn jong, stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
2: Ja, afschuwelijk.
3: Inderdaad. En van Conor Rousseau gaan we naadloos over naar Temptation Island. Want daar zat iedereen op te wachten, hè, lieve vrienden.
2: Waar zat iedereen op te wachten?
3: Ja, op een vervolg, want ik ben toch degene die jullie update over Temptation Island.
2: Ah, ja,
3: want jullie kijken er allemaal niet naar.
2: Nee.
3: Dus ik ook zelf ook
4: jij wel,
3: niet.
4: Sander, jij
5: ik vroeg me vanmorgen af, hoe zou het nog zijn met Temptation Island?
2: Ja, ik vroeg me eigenlijk ook af in de badkamer.
3: Het was gisteren op streams de reunie-aflevering.
2: Dat we
3: weet
2: dat
3: al,
2: gemist hebben,
3: ja,
2: zegt Sander.
3: Te zien, zijn ze nog samen, ja of nee? Vier koppels, drie zijn nog samen. Maar één was ook een beetje samengezet voor de show.
2: Ah,
3: de andere drie zijn nog samen. Maar één koppel had verzwegen dat ze een kind hadden.
2: Ja.
3: Die zijn nog samen. En één koppel was dan per ongeluk toch al zwanger op voorhand. Die zijn ook nog samen. En dan, en daar wil ik het over hebben, Rey en Morena.
2: Dat was die vrouwenvriendelijke uitspraak.
3: Rey is degene die daar van alles heeft gezegd. Mm. Van dat hoort bij vrouw zijn, het hele huishouden. En die Morena mocht toch ook niet op de social media zitten en dit en dat. Die zijn vroegtijdig vertrokken uit het programma.
2: Okay.
3: Maar nu dacht je van, nou, maanden later zijn die nog samen.
2: Mm-hmm.
3: Spoiler alert. Ze zijn nog samen.
2: Ben ik blij.
3: Nog verschillende updates. Morena mag terug op de socials.
2: Okay.
3: Ja, ze mag terug op Instagram zitten. Het huishouden is nog altijd haar taak. Maar ze zegt, dat gaat nooit veranderen, maar dat is oké.
2: Okay.
3: Ray zegt, ze seks erop los. Niet normaal.
2: Dank u voor de informatie.
3: Niet normaal. Zij zegt, Ray is het voor mij. En hij zegt, Morena is het voor mij. Dus ze hebben elkaar volledig opnieuw gevonden. Maar natuurlijk, Ray zou Ray niet zijn als hij niet uit het programma zou gaan with a bang. Hij wou nog even een prachtige quote nalaten. Zijn erfenis eigenlijk aan Temptation Island. Hij wou de verleidsters op het eiland nog even heel hard dissen. Dus de vrouwen die hem moesten verleiden. En daarom wil ik nog even deze quote meegeven.
6: Voor mij was het geen temptation. Want ja, die verleiders. Op zo'n meisjes oefende ik toen ik 14 jaar was.
7: Oeh. Wat dit?
8: Die ook zonder schaamte toch?
9: Hij is de roodste klootzak dat ik ooit heb gezien.
10: Oké, ik wil wel luisteren wat ze zijn.
11: Dat is een heel vrouwonvriendelijke uitspraak, dit.
12: Ik ben eerlijk.
13: Wat jij grappig?
12: Ja, ik vond een oprecht niks.
13: Oké.
12: Sinds wanneer zijn de koppels lekkerder dan de verleiders of verleiders?
14: Excuseer.
15: Alsjeblieft, man.
14: Excuseer.
15: Je verstand zit in je kont, man.
3: Hey, ja, het verstand zit in zijn kont, hoorde je nog op het einde. Ja, dat moeten we hem wel nageven. Hij heeft toch wel voor wat entertainment gezorgd, Ray.
2: Ja, als je dat nu hoort, Sander, dan hebben we toch weer geniale televisie gemist.
4: Alle marginalen mogen nu terug naar Genk en naar Maasmechelen.
2: Kom maar.
3: Een beetje dimmen, hè.
2: Lionel Richie is dit.

0: misschien ben jij wel de man I need. Of the woman. Of the both. Want we zoeken nog iemand voor onze quiz om 9:15 met niet lullen gaten te vullen. Zo vlak voor het weekend. €500. Wil winnen? Dan kan je jezelf nu al aanmelden via de Joe-app. Gewoon even meedoen. Laten zeggen van, hey, ik wil meedoen. Dan kan je voor het weekend €500 winnen. Heb je je rijmpjes al gemaakt?
1: Nou, rijmpjes zijn allemaal gemaakt. Ja,
0: en moeilijk vandaag.
1: Super moeilijk, zoals elke week.
0: Kunnen mensen zich nog voorbereiden op deze moeilijke quiz?
1: Alleen maar toppers gaan meer dan €50 verdienen, denk ik.
0: Ja?
1: Nee, dat moet okay. Het is goed te doen. Het is goed te doen.
0: Nu inschrijven via de Joe-app.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
2: David Bowie forever. Vanaf morgen exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold. Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Dit is Joe.
12: Met Sven.
11: En Anke.

0: 90s all the way deze week op Joe. Maar we hebben onze 80s vitamintjes ook nog nodig af en toe, hè? Born in the USA van Bruce Springsteen.
1: Over een goede twee uur is het zover, beste vrienden. Dan knalt hij los de finale dag van de 90s top 500.
2: De 90s top 500.
1: Dit is Joe. En dan mogen we ook een uurtje meer presenteren in de ochtend. Want het wordt een hele grote feestdag. Maar dat is de voorbije week eigenlijk ook al het geval geweest met behoorlijke ongewenste intimiteiten gisteren in de vorm van Joyce de Trog en Anke Buckings over mij heen toen ze gingen playbacken van doe me zacht, doe me goed, doe me langs alle kanten.
0: Ja.
1: Dus ik vond het speciaal, ik heb de beeld nog gezien. Ik sta zo rood als een tomaat, man. Dus,
0: oh.
1: Ja, ik vond het heel speciaal allemaal.
0: Ja, maar ergens vind je dat toch een beetje fijn.
1: Nee,
0: hè?
1: Ik vind het eigenlijk echt niet zo fijn.
0: Oh.
1: Nee, ja, maar je zegt dat altijd.
0: Ik denk altijd, hij durft het niet eerlijk zeggen.
1: Nee, dat is zo Bart de Pauw die zei, eigenlijk vonden ze die sms'jes ook wel eigenlijk fijn.
0: Dat vind ik een beetje een hele kort door de bocht vergelijking.
1: Ze vonden het wel leuk, hoor. Ik zag het aan hun oogjes. Dat is nog een genote. Hier is Anke de Pauw. Jo de Porter, die heeft niet op het eerste.
0: Ik meld dit aan HR.
1: Ah, wel, maar het is goed. Nu weet je het. Nu gaat je het nooit meer doen, zo van mij heen kruipen. Jij meldt het aan HR.
0: Ja.
1: Ik meld het aan HR. Jo de Porter was ook in de studio. Die heeft liefde op het eerste gezicht mee moeten playbacken. Ook half tegen zijn goesting, maar heeft het wel gedaan. Alle debaatsen hier en Willy Sommers, die kondigde aan dat 10 om te zien in een heel groot concert 90s gewijs naar de AFAS Dome komt op 13 november. En wij mogen daar straks tussen 8 en 9 tickets voor weggeven. Maar misschien wel het mooiste moment deze week was Aksana Kunnels van Def Dames Dope. Die mocht naar haar antwoordapparaat bellen. En dat was iets speciaals, hè, Anke?
0: Dat was iets heel emotioneel. Iets wat ze heel graag kwijt wou. Wij wisten van tevoren ook niet wat het ging zijn. Het was met veel traantjes achteraf en heel veel luisteraars die daar zo mooi op hebben gereageerd, dat we dachten, we gaan dat gewoon nog eens laten horen. Iets dat Aksana tegen zichzelf wou zeggen in de 90s.
3: Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you. Verspil geen minuut en zeg iets liefs na de tuut. Kus, kus.
4: Hey, lieve Aksana. Ik heb gehoord dat het niet zo goed gaat met jou. Je hebt verdriet, schat, omdat je geen mama kunt worden. En ik weet dat je daar heel veel om huilt, maar het universum heeft wilde plannen met jou. Doordat je nu geen kindjes kan krijgen, ga je een fantastische carrière kunnen uitbouwen. En weet je, ook al ben je vandaag intens triest, je gaat op latere leeftijd een geweldige man leren kennen. En je gaat twee superlieve pluszonen er gratis bij krijgen. En je grootste wens om oma te worden, die gaat ook in vervulling gaan. Met een lieve kleindochter die onvoorwaardelijk veel van je houdt. En je gaat beseffen op je 56ste dat je magisch leven al hebt gehad. Dus droog die tranen en zet je gangsterface op. En go get yourself, girl, into the future. Ik zie je graag, lieve zoon.
0: Wij zien Aksana allemaal doodgraag.
1: Ja, wat een fantastische vrouw. Emotioneel, recht voor de raap en nog altijd keiveel energie. Ze gaan ze nog eens draaien met Def Dames Dope. Ain't nothing to it. Come on.
0: Woehoe.
1: En handjes in de
0: party. Here we go. Dope.

0: Stef, Dame, Zoop, Ain't Nothing To It en Geert Stuurt, die kwamen vroeger bij ons in de frituur, die dames. Uh-huh. Altijd leuk om hen te mogen bedienen in onze frituur, de Fritness.
1: De Fritness.
0: Maar ook goed, de beste naam ever voor een frituur.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Zometeen het cijfer, heel benieuwd wat dat weer gaat zijn. Eerst en eerst nog van 7:30 van Grim.
2: Goedemorgen, het is afwachten hoe Franstalig België gaat reageren op de nieuwe besparingen in hun onderwijs. Het parlement heeft daar vanmorgen vroeg het licht voor op groen gezet. Het gaat onder meer over het afschaffen van de vaste benoemingen en meer uren werken zonder opslag. Het protest daartegen gisteren in Brussel liep helemaal uit de hand. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers en dat zijn er 14% meer dan in 2024. De grootste groep is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of een supermarkt. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros, die gaat tussen de Russische Mira Andrieva en de Poolse Maja Gwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andrieva is pas 19, Gwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag en temperaturen rond een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien bij 22 graden.
0: File op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je een kwartier. En nog 10 minuten vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Het cijfer van de dag.
1: Ach ja, heel veel cijfers straks in onze finale dag van de 90's Top 500. Maar wij doen het deze ochtend met de 15 die tevoorschijn komt, Anke.
0: Yes.
1: 15% van de mensen gaat er in de loop van zijn leven wel eens mee te maken krijgen. 15%.
0: Oké, ik vraag altijd, in ons team is het al zover?
1: Ik weet het niet. Ik heb het denk ik nog niet meegemaakt voorlopig. Grim, ook nog niet meegemaakt.
0: Ik ook niet?
1: Nee, ik weet dat eigenlijk niet. Misschien wel. Ja, Sander ook, bij je weten. Maar misschien
0: 15%
1: wel.
0: Maakt het mee? In ons land of wereldwijd?
1: 15% van de mensen.
0: Oké, is het leuk? Ben je blij als je het meemaakt?
1: Nee, je bent er niet blij mee. Het is niet zo fijn.
0: Iets aan je lichaam, iets van de gezondheid?
1: Het heeft iets met de gezondheid te maken, ja, inderdaad. En er zat eigenlijk een tip daarnet in het nieuws van Grim.
0: Oh shit, ik heb niet geluisterd.
1: Ja, maar je moet wat aan de nachtigen. Ik zag het al.
0: Ik was echt totaal niet bezig met Grim zijn nieuws.
1: Oké, dan heb je de hulp van de luisteraars echt nodig.
0: Doe
1: dat
0: toch.
1: Is een van de drie onderwerpen in ons nieuws.
0: Oh.
1: Daar zitten zeker mensen die daar... Ik denk dat het percentage daar hoger ligt. Het kan bijna niet anders.
0: Oh, nu voel ik mij... Oh, ja, dan doe ik even niet mee.
1: Maar doe jij de oproep dan even, helder?
0: Ja, oké. Wie heeft wel geluisterd naar het nieuws van Grim? En kan mij even helpen? En ook gewoon iedereen helpen. Wat zou het mogelijke antwoord zijn? 15% is het al tegengekomen in zijn leven. En het is niet zo heel leuk. En
1: nee, het is niet leuk.
0: Het is met dat dik zijn. Van,
1: nee, dat staat niet in het nieuws.
0: Sorry Grim, dat ik niet had geluisterd.
1: Ja, maar ja. Dus help Anke een klein

0: eerlijk gezegd, de weersvooruitzichten voor vandaag en het weekend ziet er niet zo goed uit. Maar het zonnetje is een beetje aan het proberen hier in Vilvoorde. Misschien ook waar jij zit. En dan is dit soort muziek erbij toch ideaal. ABBA op vrijdagochtend met Gimme, Gimme, Gimme. Ja?
1: Het cijfer van de dag.
2: Gimme hoor.
0: Er is ook niet zoveel hulp eigenlijk van de luisteraars vandaag.
3: Niemand heeft heel goed naar het nieuws van Grim geluisterd, of was die tip gewoon heel vaag?
0: Nee, ja, Sander, was hij te vaag. Ja, maar dat had wel met iets uit het nieuws te maken.
4: Ik denk omdat wij weten wat het is, dat wij het weten, maar anders...
3: Oké, wacht, ik ga overlopen wat de luisteraar denkt.
0: Ja, is goed, perfect, ja.
3: Jurgen stuurt erectiestoornissen.
0: Dat in het nieuws, Grim?
3: Nee. 15% is wat de mensheid overkomt.
0: Nee, ik vraag het aan Grim, heb je het echt niet vermeld in het nieuws, maar hij houdt het been stijf. Dus ik denk het niet dat het erin zat.
3: Nierstenen, kolieken, armoede, hartaanval, burn-out. Nee. Volgens mij is het dat, nee?
0: Nee.
3: Een rustoord is duurder geworden. Nee, zat gisteren het nieuws.
0: Nee.
3: Psychische problemen. Kelly stuurt 15% van de mensen kan niet lezen of schrijven. Jan stuurt 15% van de mensen kan het niet uitstaan.
0: Ga helpen.
3: Dat twee personen van het andere geslacht in de personal space komt dansen.
0: Nee.
3: Ja, dat is iets wat wij ook gisteren hebben gedaan. Wat helpt dan?
0: Ga helpen, ja. Het ging over het laatste bericht in het nieuws.
3: En
0: daar sprak Grim over de vrouwenfinale op Roland Garros.
3: Okay.
0: En ik zeg dat 15% van de mensen er ooit mee te maken gaan hebben. Maar ik denk daar, op dat toernooi, zullen er veel meer mensen zijn die er mee te maken hebben.
3: Elleboog. Je wijst naar je elleboog. Een tennis-elleboog.
0: Een tennis-elleboog, Anke. 15% van de mensen krijgt te maken met een tennis-elleboog.
3: Ah, ja.
0: En niet 15% van de mensen tennis.
3: Ah, ja, dus je kunt ik heb eigenlijk nog nooit van zijn leven geweten wat een tennis-elleboog is.
0: Jawel.
3: Dus nu ben ik heel blij dat ik het zo meteen al ga ontdekken.
0: Expert Alexander van Tongel gaat het ons uitleggen en hoe je het kan vermijden.
3: Oh ja, want dat wordt een prachtig gesprek.
1: Vanavond bij VTM. K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM 2 is Ryan Reynolds op geheel eigen wijze de Hitman's Bodyguard. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruis.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Kanku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag. Carrefour.
9: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Info op Volkswagen.nl.

0: soundtrack van de 90s filmklassieker She's All That. Kiss Me van Sixpence None the Richer.
1: Het cijfer van de dag.
2: Dit weekend in Parijs. Ongetwijfeld volle tribunes, heel veel ambiance, zinderende finales op Roland Garros. Hopelijk zonder tenniselleboog. 15% van de mensen krijgt in zijn leven daar wel eens last van. Wat is dat eigenlijk? Wat heeft het überhaupt met tennis te maken? Alexander van Tongel is schouder- en elleboogchirurg in het UZ in Gent. En die hangt aan de lijn. Goedemorgen, Alexander. Wat is een tenniselleboog eigenlijk?
3: Goedemorgen. Een tenniselleboog, daar zijn de pezen die de polsschelpen strekken eigenlijk overbelast. En die pezen zitten aan de buitenkant van de elleboog. Uh-huh. En door herhaalde bewegingen kunnen er kleinere beschadigingen ontstaan. En het is meestal geen ontsteking, maar het is door slijtage en overbelasting van die peesweefsels dat pijn begint te doen.
2: Ja, heeft dat echt met tennissen te maken? Hebben die daar veel last van? Dat is natuurlijk heel vaak beweging vanuit die elleboog moeten doen.
3: Ja, want het is eigenlijk slechts 5% van onze patiënten zijn eigenlijk echte tennisspelers. De meeste patiënten zijn mensen die veel overbelastingsactiviteiten doen, zoals boardbeiders of schilders op kappers. Mm. Maar de naam is eigenlijk afkomstig omdat in de jaren 1880 is het tennisspel veranderd van binnenspelen naar buitenspelen. En daardoor is de techniek van het tennisspelen veranderd en zagen ze veel meer tennisspelers die pijn begonnen te krijgen. En daardoor is de naam tennisselleboog ontstaan. Nee. Maar eigenlijk komt het dus heel weinig voor bij tennisspelers.
0: Maar dus dan heb je eigenlijk, als je dat hebt, wat is dat dan? Want luisteraars zeuren, dat doet enorm veel pijn. Dus dan heb je pijn, is dat een zeurende pijn die blijft zitten? Of is dat als je je arm strekt? Hoe moeten wij ons dat inbeelden?
3: Wel, de pijn zit vooral aan de buitenkant van de elleboog en kan uitstralen naar de onderarm. Het is vooral pijn bij grijpen of tillen of draaien, zoals een fles openen of een sleutel omdraaien. En ook pijn bij het strekken van de pols. En die beweging kan natuurlijk aanwezig zijn als je voor de backhand doet bij het tennissen of ook bij het padellen. Kan ook pijn geven.
2: Heeft het ook iets met leeftijd te maken? Wordt het wat frequenter als je wat ouder wordt?
3: Ja, het is vooral tussen de leeftijd van 35 en 55 jaar. Bij jonge mensen komt het vaak minder voor, omdat de pezen op dat moment nog minder gevoelig zijn voor de overbelasting.
2: Ja, dat is een slijtage waar allemaal doorheen moeten op een bepaalde leeftijd.
0: Och, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben al heel mijn leven bezig met mijn elleboog niet te vermoeien. Dus
2: Ze zijn
0: ook zo fit als iets. Echt, ik heb ellebogen van iemand van 16 jaar.
2: Nou, hoe voorkom je dat je een tennis-elleboog krijgt, Alexander?
3: Vooral de goede houding, zeker bij computerwerk. Als bijvoorbeeld altijd de pols maar gestrekt is door de muis vast te houden, moet je maken dat je wat meer ergonomisch zit. Als je werkt, moet je het met pauzes doen. Probeer ook je onderarmspieren goed te trainen, goed te stretchen. En vooral natuurlijk langdurige overbelasting proberen te voorkomen. Ja, ja. Maar dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan.
2: Dat is zo. En is dan een operatie nodig als je er echt last van hebt?
3: Heel zelden. Eigenlijk, we weten dat 90% van de gevallen geneest binnen het jaar.
2: Okay.
3: Dus het is echt heel zelden dat er een operatie nodig is. Dus als het meer dan een jaar aanwezig is, wat hij dan doet, is dat slecht stukje pees die wat scheurtjes toont, dat neem je dan weg.
2: Het is echt vervelend, hè, dat er weinig operaties nodig zijn, want u verdient daar uw boterham mee. Het elleboogchirurg.
3: Ah, nee, gelukkig niet. Dus het is niet echt nodig om rap een elleboogchirurg te contacteren voor een tenniselleboog.
0: Oké, dus maar ja, we kunnen het vermijden als we niet tennissen, ons niet te fel vermoeien met heffen en niet te veel aan onze muis zetten.
3: Okay. Ja,
0: dan kunnen we het vermijden. Dat heb ik geleerd uit dit gesprek.
2: Ja, ja. Alexander van Tongel, dank u wel voor de uitleg. Ja, je bent ook luisteraar van ons programma, dus je kon zo'n opmerking wel verwachten en je wist dat. Het is altijd aan te komen. Ja. Goeiedag en een fijn weekend gewenst.
0: Dankjewel.
2: Te veel aan de muis.
0: Ja, maar dat is toch letterlijk een samenvatting.
2: Ja, zeker.

thing to everyone.

0: vrijdagochtend. Dan is het leuk om dit soort muziek te draaien op de radio. Bob Sinclair met volle enthousiasme en de Love Generation.
1: Gisteren hadden we Camille aan de lijn, die had groot nieuws. Er komt in de kerstvakantie een wintercircus in Hasselt. En vanaf maandag 15 juni geven we tickets weg in de ochtend en in de avond op Joe. Maar als je zo lang niet kan wachten, straks om 10 uur begint de ticketverkoop voor dat wintercircus op www.clubcamille.be. Dan ben je sowieso al overtuigd, dan heb je ze al, hè.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Nog een uurtje voor de finale dag van de 90s Top 500. En iemand die al sinds de 90s groot is, ook op televisie, is Kurt Rogiers. Die is met iets leuks nieuw bezig zometeen. Maar we gaan het ook hebben over zijn nostalgische herinneringen aan de jaren 90.
5: Het nieuws van 8 van onze Grim.
6: Goedemorgen iedereen. Nieuwe cijfers over spijbelen in ons onderwijs. Flexijobs zijn populair. En het is zo goed als duidelijk waaraan bultrugwalvis Timmy gestorven is. Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen uit het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Genee. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grieles.
7: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste en halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
6: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel. Nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Dat betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogt. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een 10-tal jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast voor de Duitse kust en werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee na een gigantische reddingsoperatie, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andrieva en de Poolse Maja Kwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andrieva is pas 19. Kwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild. De acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt.
5: Hey Frank, hoe nat worden wij vandaag?
8: Wel, we gaan toch af en toe wat nat worden, hè? Want de buien die vanaf het zuidwesten uiteindelijk over ons land gaan trekken, dat is nu al plaatselijk het geval. Maar in de loop van de dag gaan ze zich verspreiden over heel het land. En dan aan het eind van de dag wordt het weer wat droger en zonniger in het westen van het land. Het is nog altijd fris, 18 graden, ook in het weekend overigens. Gaat het niet echt warm worden, zeker morgen niet, met 17 graden. Veel wolken, af en toe wat gedruppel, na de middag zelfs wat feller regen. Daarmee zondag toch een betere dag van het weekend. Dan houden we het zo goed als droog, met wolken, af en toe wat zon. En dan eventueel nog net temperaturen rond 20 graden.
5: File richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen verlies je 10 minuten. 10 minuten ook op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Antwerpse Ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem is de weg afgesloten. Daar verlies je 5 minuten. 10 minuten vertraging op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde. En nog richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 10 minuten.

0: Ja, dit was ook jaren 90 hoor. Helemaal aan het begin. Maya Condeels, nee, na, na, na.
1: 90's Top 500.
0: Nog 53 minuten duiken erin. De finale dag van onze 90's Top 500. Een hele dag vol heerlijke muziek en ook veel nostalgische momenten. Want we kijken graag terug naar allerlei dingen die voor ons fijn en belangrijk en leuk waren in de jaren 90. Zoals bepaalde televisieprogramma's. Ik zal nog eens een tune van een programma van toen opzetten. Wat zou dit hier nu weer zijn? Welk programma was dat? Kurt Rogiers, een goedemorgen.
2: Hi, Kurtie.
3: Goedemorgen, fijn dag, Anke.
2: Hallo.
0: Medisch Centrum West in de jaren 90. Wat is eind jaren 80 gestart? Was jij een kijker toen, ja. Kurt?
3: Ja. Ik herinner mij dat ik samen met mama echt met vers gewassen haar, net uit bad, mee mocht kijken naar de avonturen van de dokters en de verpleegkundigen natuurlijk van Medisch Centrum West. Absoluut, absoluut.
0: Oh, wacht. Even aan het rekenen hoor, Kurt. Natte haren, die is een 88 gestart. Jij bent van 1990.
3: Ja, ik was...
0: Zat je op je 17e met natte haartjes in de zetel bij mama maar op de schoot?
3: Natuurlijk. Niet op haar schoot, maar wel naast haar samen naar Medisch Centrum West te kijken. En het leuke is,

0: zou hebben voor Ingrid.
1: Ja, maar Ingrid, die is er nu niet bij. Hè. Je bedoelt de Ingrid van vroeger, hè?
0: Ja, dat is Annemiek Verdoren.
1: Ja. Maar ja, ze hebben zo wel wat, tussen aanhalingstekens, oude krokodillen er terug bij gesleurd. En dat is heel leuk, want op onze set staat ook Carrie Tersen. Ja. Hou vast, dat is echt heel leuk, zeggen ze aan.
0: Ja, dobbelsteen.
1: Heel wat luisteraars gaan die niet kennen, maar ja, dat zijn toch allemaal iconen uit mijn kindertijd. En dat is heel fijn om die nu echt tegen te komen op een set. Hè.
2: Dat jij als jonge snaak mag tussenstaan, dat is toch ongelooflijk.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ik trek die gemiddelde leeftijd naar beneden. Ja. En dat gebeurt niet vaak niet meer.
0: En is dat dan nog altijd zoals in de jaren 90 dat je dan zo ineens zo het fotocopielokaal induikt of zo het injectienaalde lokaal om dan daar zo te foefelen met een collega?
2: Tuurlijk.
1: Ja, de tijden zijn wel een beetje veranderd natuurlijk. Ziekenhuizen van vroeger zijn niet meer dezelfde ziekenhuizen van nu. En dat geldt ook wel voor Medisch Centrum West. We hebben natuurlijk, je kan dat nu niet meer doen. Een verpleegster in het was ook het
0: bezemhoofd. Dat mag niet meer.
1: En daar, ja, je moet daar toch een beetje voorzichtig nu mee zijn.
2: Spijtig,
1: Kurt. Ja, het zijn andere tijden. En deze volwassen man van 50 plus heeft zich daarbij neergelegd. En ik ga daar ook absoluut niet over zeuren. Het is misschien ook maar goed zo.
2: Ja, maar je hebt in de loop van je carrière bij veel neergelegd, hè, Kurt? Maar dat je allemaal gelegen hebt, jongens. En dit hier, ja, dat, hier is het mee begonnen eigenlijk allemaal toch voor jou op televisie. Met Wittekerke in de jaren 90.
1: Ja, absoluut.
2: Wanneer was dat precies?
1: Ik denk dat ik in februari 96 voor het eerst over het strand van Wittekerke heb gelopen.
2: Och, ja.
1: Oh, dus dat is nu exact 30 jaar dat ik voor VTM werk.
2: Oh my, ongelooflijk.
0: Ja, jongen, echt, ik ga het allebei niet vergeten. Ik ga Medisch Centrum West niet vergeten, maar ik ga Snijers en Wittekerke ook niet meer vergeten. Ik zie dat nog altijd staan achter een toog. En zo met die mooie krulletjes. En ach, jongens, wat
2: rustig,
0: tijden.
2: Rustig.
1: I know.
2: Hij staat nu op de set van Familie vandaag, zeker, hè?
1: Ja. Wij zijn nu ook begonnen aan, aan het derde seizoen van Medisch Centrum West in Nederland. Dus meestal sta ik dan op dinsdag en woensdag op de set in Nederland. En dan maandag, donderdag, vrijdag hier. Maar volgende week en de week nadien is dan donderdag, vrijdag Nederland. Dus het zijn drukke, pittige tijden.
2: Ja, dat
1: is
2: heel
1: leuk.
2: Zoals in je hoogdagen van Costa was er toen ook. En dan moest je ook van hop naar her, van Holland naar hier.
0: Eigenlijk, jij bent niet zo van, jij moet niet zo nostalgisch terugblikken op de 90's. Want jij beleeft de 90's nog elke dag.
2: Is zo.
1: Ja, en over een paar jaar ben ik gewoon in de 90's.
0: En
1: dan kan ik het altijd
0: zeggen. En met deze mooie gaan we afronden.
2: Zondag, de eerste aflevering van het tweede seizoen van Medisch Centrum West. Met onze goede vriend Kurt Rogiers. Om 9:05 op VTM te zien. Veel plezier met je opnamedag vandaag, Kurt.
0: Tada. Dankjewel.
1: Bye.
3: Good times, great music. Sven en Anke. Dit is Go. She's crazy like.

0: Natalia, de ochtend van Joe met Riding By. Goedemorgen.
1: De ochtend van Joe.
2: Sally, een vraagje. Wanneer is de laatste keer dat jij nog eens in de New York Times stond?
3: Dat is toch ook alweer 25, 30 jaar geleden.
2: Dat jij nog eens in stond?
3: Ja.
2: Oké, en Poppy Thijs staat er nu in.
3: Nee, maar ik heb wel in heel veel internationale kranten
2: gestaan. Heb je echt al eens in de krant gestaan? Dadelijk is ik was een mopje, maar dadelijk heb je er echt eens in gestaan.
3: Maar ik heb toch ooit een brief naar Gorbachev geschreven?
2: En toen stond je in de New York Times?
3: Alle kranten in de wereld hebben
2: dat. Jij bent toch een vervelende om een mopje mee uit te halen.
3: Sorry, ja. Dat
2: was de bedoeling dat je zei vorige week en dan was het van haha, nooit.
3: Ik was toen ook op de BBC en in de Pravda.
2: Ja,
3: sorry jongens.
2: Oh,
3: ja.
2: Okay. Sander, wanneer is de laatste keer dat jij nog eens in de New York Times
4: nog
2: stond?
4: Nog nooit aankijken.
3: Ja. Ah, juist antwoord.
2: Ja, Pommelien, Thijs stond er dus van de week
3: in. Ja, wel goed hè.
2: Ja, maar ja, de New York Times, vindt heel raar dat Pommelien Thijs een mega popster is in België, maar alleen in de helft, in de bovenkant van het land.
3: Ja, maar dat is omdat wij hier Nederlands spreken en daar Frans.
2: Ja,
3: jongens,
2: ja, want die denken van, wat is, ja. En Pommelien heeft gereageerd in de krant en ze zegt, it is what it is.
3: Het
5: hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezoute recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo!
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
12: Zeg, de Vos.
13: Ja, Lemmes.
12: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
13: Oei, wat doet hij er zo op?
12: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
13: Ja, en?
12: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Taylor Swift en Opal Light.
1: The 90s, the 90s. Top 500.
2: Jee, nog een half uurtje en dan gaan we verder met de finale van de 90s Top 500. En Sven en ik, wij mogen ook eens meedoen, een uurtje. En we draaien onder andere Jump for Joy van Two Unlimited.
0: Ja, dat is goed.
2: Enorm naar uit. Het was echt een topweek. We hebben veel levende 90s legendes over de vloer gekregen. Dat was echt fijn. Onder andere Willy en Anne, die hadden supergroot nieuws over het muziekprogramma van de 90s. 10 om te zien.
3: Wij speelden al een tijdje met het idee, weet je nog Willy, toen we in het Sportpaleis stonden. Hoe fijn was dat?
4: Dat was fantastisch.
3: Ja.
4: Geweldige ervaring, hè.
3: En aangezien mensen houden van nostalgie op dit moment, hè, kijk naar de K3, de OG's.
2: Top, hè.
3: Wat een succes is dat. Dachten wij van, als wij nu eens 10 om te zien, back to the 90s, naar de Afasdoom brengen.
2: Oh.
3: En jawel, het is gebeurd!
4: Ja. Op vrijdag 13 november.
3: Vrijdag de 13e. Scary.
4: Maar dat komt goed, Ja.
3: Dus dat zijn eigenlijk allemaal artiesten uit de jaren 90 die we op ons podium samenbrengen. Het is geen 10 om te zien zoals we die klassiek kennen. Geen hitparade, geen top 10 of zo. Het is eigenlijk in concertvorm.
2: Ja, met optredens. De namen die al bevestigd hebben voor 10 om te zien in de Afasdoom zijn X-Session, Isabella A, Luc Steno, Leopold 3, Pop in Wonderland en Toast.
0: Toast van Ik Schreeuw Het van de Daken. En wij hebben een ideetje, want wij mochten tickets weggeven vandaag, nu, eigenlijk, as we speak. 5 duo tickets voor die 13e november in de Afasdoom. Voor die 10 om te zien, Back to the 90s. Ja, en we zaten zoeken naar een formule en toen dachten we, Toast, ja, die zijn zo bekend van de fantastische heet Ik Schreeuw Het van de Daken. Mm-hmm. We proberen goed te maken. Maar dat is van heel lang geleden, maar die heeft nog hits gescoord, Yves Segers en zijn Toast. Het is veel veranderd in zijn leven natuurlijk, want tegenwoordig heeft hij liever een worst dan een saté en vindt hij een beetje gay heel oké.
2: Okay. Ja.
0: Dat is, komt hij ook heel erg vooruit.
2: In de 90's.
0: Ja, dat was hij nog voor de meisjes, hè?
2: Ja, veel.
0: Hij had er heel veel.
2: Heel veel.
0: Weet je wat we gedaan hebben? We gaan zijn hit Meisjes nog draaien in 1992. Hier is hij. Je mag meezingen, maar een van de meisjes hebben wij eigenlijk een beetje weggebiept. Een beetje verstopt in het liedje. En als je de naam van dat meisje, een van de liefjes van toen, van Yves Segers doorstuurt via de app van Joe, dan maak je kans op zo'n duo-ticket voor de Afasdoom.

0: Jesus. Lang geleden, hoor. Ik wil alleen maar jou.
1: Ja,
2: oh, wat een topnummer is dat toch, joh.
1: Ja. Je mag de naam van het weggezapte meisje doorsturen. En je kan tickets winnen voor 13 november in de Avasdoom. Die 10 om te zien, 90s editie.
2: 8:30 nieuws met Grim.
3: Goedemorgen. Vorig schooljaar verloren net geen 9000 leerlingen hun schooltoeslag. Dat is een extra financiële steun voor het gezin wanneer die het niet zo breed hebben. De reden van die intrekking? Problematisch spijbelen, dus meer dan 30 halve dagen onwettig afwezig zijn in de klas. Volgens het CLB helpt het niet of amper om het probleem aan te pakken door die schooltoeslag in te houden en moet het grondiger. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. De grootste groep is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of een supermarkt. En bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal open gesneden. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag bij zo'n 19 graden. Morgen begint nog droog, nadien buien bij 22 graden.
2: Je verliest 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Ook op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook nog 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen.
1: Laten we afspreken dat je nog een kleine 2 minuten de naam van het weggezapte meisje mag doorsturen via de app. Zo zijn de mensen die digitaal aan het luisteren zijn ook niet benaderd.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: finale dag van de 90s Top 500. En die van 10 om te zien zijn ook helemaal op die 90s boot gesprongen met in de AFAS Dome op 13 november. De hele grote show 10 om te zien Goes 90s. En wij mogen daar tickets voor weggeven. Enfin, ze zijn weg ondertussen. Het meisje wat er niet meer bij hoorde bij Toast was dit hier. Elle.
1: Ja, och, 1000 miljoen mensen hebben Michelle doorgestuurd. 5 winnaars, 5 mensen mogen in duo gaan naar de AFAS Dome, naar 10 om te zien. En het zijn Wendy Rullens, Hanne Govaerts, Milan Isenbaert, Rune Dont en Bert Verstrepen. Jullie worden allemaal nog afzonderlijk gecontacteerd voor de praktische afspraken.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En mijn gast van deze week is Clara Kleinmans. Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Dus ik ben kickboxlessen gaan.
4: Maar dat is toch zalig?
3: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
5: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleinmans.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, rosé-weken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Go Yellow!
14: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Dus ook voor klanten.
14: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Een hele goede morgen, dag Tiana Petiels uit Wellen.
1: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Hallo, hey. Zegt Tiana, jij gaat een culinair weekend tegemoet.
2: Oh.
0: Ja, dat ja, spreekt tot de verbeelding direct als ik dat zeg bij Sven. Maar het is een culinair weekend, Sven, naar mijn mug.
2: Nou, wat ga je doen?
0: Vertel maar, Tiana.
1: Zaterdag gaan wij een spelletjesavond doen met de neven en de nichten. Iedereen brengt een eigen plank mee, zeg maar, met van alles op.
0: Ja.
1: En een kleur. En onze kleur is oranje.
0: Ja,
1: en
0: maar,
1: het andere zijn
0: Tiana, ik moet even onderbreken, want Sven snapt die trend niet. Maar dat wordt heel vaak gedaan bij mensen, bij mijn vriendin en ik, wij doen dat ook. Dat iedereen zoiets meeneemt in een kleur. Snap je?
2: We doen eten in een kleur?
0: Ja, dus iedereen heeft een kleur rood. Tiana heeft nu oranje en ze doen een tapasavond. Dus wat ga jij dan meenemen in oranje stijl, Tiana?
1: Aperol.
0: Goed.
1: Zonder twijfel. Nootjes. Ja, Doritos is ook oranje. En dan ga ik groentewraps maken. Die zijn ook oranje. En dan daar van alles tussen.
0: Ja, dat snap je.
2: Het was een heel culinair weekend.
0: Maar dat is toch, dus iedereen moet dan een tapasplank meenemen in een andere kleur.
2: Amai. Dat zal gezellig zijn voor die paars heeft gekozen.
0: Jongen.
2: Of ik heb zwart gekozen. Ik ga de toosten laten aanbranden.
0: Ja.
2: Dat is niet erg. Allee, leuk. Maar,
1: en
2: dus...
1: mijn nicht heeft het echt zwart gekozen.
2: Heeft echt zwart gekozen?
0: Oh, maar stuur maandag eens foto's door, want dan wil ik wel zien van elke plank wat het geworden is.
2: Goedworst.
1: Dat zal ik doen.
0: Zeg, maar, en dan zondag is ook nog eens een speciaal foodtruck festival of foodfestival in Tongeren.
2: Oh, dat is leuk.
1: Ja, klopt. Ja, buskespreuven.
0: Oké, maar dat is ook allemaal met zo buskespreuven.
2: Wat betekent dat?
0: Ja, wat betekent dat, Tiana?
1: Ja, dat zijn eigenlijk zo kleine hapjes allemaal. Dan kun je bij de lokale restaurants, die gaan er dan staan en dan maken die per restaurant twee dingen. En dan kun je daar gaan proeven wat ze allemaal in de aanbieding hebben.
0: Veel in Limburg, dat is altijd bufkes.
2: Ja, in Leuven was dat hapje tapje, dat weet ik nog vroeger. Maar een bufke is zoiets dat je kunt boeven. Zo, ja, een bufke en preuven is dan proeven waarschijnlijk.
0: Ja.
2: Oké, vertaald voor de rest van de bevolking eigenlijk. Ja. Dankjewel. Hey, wij gaan spelen. Je kan €500 winnen. Het enige wat jij moet doen is mijn rijmelarij goed aanvullen met de actualiteit. Heb je die wat gevolgd deze week?
1: Ik hoop van wel.
2: Oké, dan is het goed. Dan gaan we ervoor. En je moet snel reageren, hè? En goed rijmen, hè? Dat weet je. Dan gaan we. Oké. In The Voice was het team van Koen beste van de klas, want de grote winnaar, dat werd...
1: Bas.
0: Oh.
2: Ja. Het was net goed.
0: Oké.
2: Wat een financieel... Ah. Ja, je moet net iets sneller reageren, want het was net iets te laat.
1: Ja.
2: Wat een financieel godsgeschenk. Thibaut Courtois werd de nieuwe investeerder bij...
1: Genk. Top.
2: Tegen Kroatië sloegen de Rode Duivels meteen lekker toe met goals van Tielemans en...
1: Lukaku.
2: Ja. Waar heeft de VRT dit ingenieuze idee toch weer gehaald? FC De Kampioenen wordt deze zomer nog eens...
1: herhaald.
2: Wij vonden dat zelf een schitterend idee, dus deden we een take van de week samen met...
1: DDT.
2: Ah, die kwam echt wel te laat, die DDT. Die kwam te laat. Willy Sommers en Anna de Baatselier vertelden over een grote droom. Op 13 november is er een 10 om te zien Goes 90s in de...
1: Afwasdroom.
2: Hij zei echt afwasdroom, hè? Ja. Ik hoorde
1: maar we
0: keuren alles goed wat erop rijmt.
2: Ja, afwasdroom.
1: Ik ben nog in het Sportpaleis, hè?
2: Ja. Maar het was goed, het is goed. Joyce de Trog was ook te gast en wilde een nieuwtje kwijt. Tegenwoordig kun je bij haar terecht voor het ontwerpen van een... website. Oké. Er klonk ook een prachtige boodschap van hoop op het 90s antwoordapparaat van Axana van...
1: Def Dames Doop,
2: ook te laat. Ook Jo de Poorter kwam langs, vol enthousiasme. Maar playback, dat vond hij toch geen spek voor zijn...
1: Back.
2: Yes. En de finale dag van de 90's Top 500 wordt vandaag nog een heerlijke muzikale reis. Met prachtige platen en cadeautjes uit ons...
1: Prijzenpaneel.
2: Ja!
0: Hij heeft dat zeer goed gedaan, Tiana. Je had 3 antwoordjes niet geraden, dus dan blijft nog over 7 juiste antwoorden. 7 × 5 is €350.
2: Hey.
1: Mooi, mooi.
0: Ja. Want jij bent net mama geworden en je zei, ik heb nog wat spulletjes nodig. Dat snap ik wel.
1: Ja, klopt.
2: Goed weekend gewenst. Laat je maar eens culinair gaan met beufjes preuven en al die andere dingen. Goed weekend, hè. Dag.
1: Dankjewel.
3: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan.

0: Meegenieten van de Police van hier tot overal in de wereld. Every breath you take. Erik heeft een berichtje gestuurd. Onze geliefde zender Joe met topmuziek aan de Turkse Riviera. Bedankt Joe, dat kon in de jaren 90 niet. Hè. Toen was er nog geen internet om overal in de wereld via de app van Joe te luisteren naar onze muziek. Fijn dat dat wel kan tegenwoordig.
1: En om 9 uur gaan we verder met die 90s lijst. En wat zit erin jongens? Too Unlimited en Jump for Joy. Philippe Robrecht en Magie draaien we. The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. En beginnen doen we met Celine Dion, Savas. Wow.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Een meezingtip is dat de lyrics open van Pour que tu m'aimes encore van Céline Dion. Dat je compris tous les mots. Dat je dat kan doen, hè. Na het nieuws van 9 krijgen we dat liedje. Eerst het nieuws van Grim.
3: Goedemorgen, witrook bij Volvo Cars in Gent. Een record aantal leerlingen verloor de schooltoeslag en een domper voor Trump. De vakbonden en directie van toeleverancier Plasman werken aan een akkoord. Door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil, omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, kan de staking stoppen. Het is nog niet zeker of en wanneer dat zal gebeuren. Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag, omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen uit het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grieles.
4: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden om te horen van, ja, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
3: Die schooltoeslag is er ook enkel voor kwetsbare gezinnen, dus zij worden harder getroffen. En in Washington in de VS wordt de naam van president Trump van de gevel van het Kennedy Center gehaald, op bevel van een rechter. Het Kennedy Center is een belangrijk cultureel centrum dat Trump naar zichzelf wilde vernoemen, het Trump Kennedy Center. Maar dat mag dus niet. Medewerkers moeten zijn naam ook verwijderen uit alle officiële communicatie en documenten. Vandaag een afwisseling van zon, wolken en buien bij een 19 graden. Morgen begint nog droog, nadien valt er een bui bij 22 graden.
5: Ja, wat is dat toch met die Trump, hè? Is dat we hier nu de Anke Joe Studios zouden noemen?
2: Ja, maar dat, dat vind ik wel goed.
5: Ja, dat vind je wel goed, ja. Ja.
2: Gewoon Anke in de ochtend of zo. Zou ook grappig zijn, hè?
5: Ja.
2: Allee, het gaat langzaam op de Brusselse bindering tussen Stroomweek en Machelen. Verlies je 10 minuten. 5 minuten richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. Ook nog file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
5: Vrienden, we mogen! Joepie!
0: Dit is de 90's Top 500.
6: Met Sven en Anke.
5: Oh ja! Ja, de hele week zijn we al een klein beetje jaloers op al onze lieve, fijne collega's die de hele dag lang alleen maar die fantastische 90s platen mogen draaien. Die hebben zeer goed gestemd, maar wij mogen er ook een uurtje in draaien.
2: Eindelijk, want je zei een klein beetje jaloers. Ik vond de collega's al bijna niet meer leuk, zeg dat zij dan wel mochten doen en wij niet. Maar vandaag wordt alles goed gemaakt en zeker met dit openingsnummer van de finale dag van de 90s Top 500. Ik heb de lyrics openstaan. Jij ook, Svenny?
5: Nee, jij bent beter in playbacken dan ik, maar doe maar volle bak.
2: Silly Dion, pour que tu m'aimes encore.
0: De 90s Top 500.
7: Good times, great music, it is Joe.
0: Nummer 92.

0: Als je binnenkeek in de studio, jongen, jongen.
1: De 90's top 500.
2: Ik zal de best of op Instagram zetten. Mag dat, Heidi?
3: We zijn dus controleren op voorhand.
2: Maar wat een fitnessnummer is dit, zeg.
0: Ja, het was de moeite. Onze twee dames hebben meegekweeld. Volle bak in de studio. Heidi begint om 10 uur aan haar deel van de 90's finale dag.
4: Wow.
5: Het weer met Frank.
0: Dag Frank, het gaat spontaan beginnen regenen, denk ik.
4: Oh.
0: Kan bijna niet anders.
4: Wel, het was op veel plaatsen nu nog droog, maar stilletjes aan.
0: Als je
4: kan de buien eraan komen, zal het regenen. Dat is zo, nee. Maar ja, op dit moment inderdaad, de meeste buien zijn voor de Ardennen. Anderzijds ook in het westen van het land heel plaatselijk al. Maar de verwachting is dat die zich meer en meer gaan verspreiden over heel het land. Dus dan wordt het wisselvallig met tussendoor ook droge momenten. De zon die zich wel eventjes laat zien en dan aan het eind van de dag, dan zou het in het westen van het land toch net wat beter moeten worden. Dan blijft het daar droog en dan krijgen ze daar ook net iets meer zon. Maar echt warm zal het niet zijn vandaag. Hè. 16 graden aan de kust, 18 graden kan het nog worden in het binnenland.
0: En het weekend ook niet, Frank? Mogen we daar ook weinig verwachten?
4: Ja, toch wel. Zeker morgen. Hè. Morgen het zijn eigenlijk twee storingen die over het land trekken. Eentje, warmfront, dat ligt eigenlijk in de ochtend over ons land. Dus dat geeft veel wolken. Mogelijk ook een enkele verdwaalde regendruppel. Het is vooral het koufront. Hè. Als dat doortrekt, dat is iets actiever. En dan mag je toch weer wat intenser regen verwachten. Al dan niet, ook zelfs met een donderslag. En de temperaturen klimmen niet veel hoger dan 17 graden morgen. Daarmee is zondag de betere dag. Alles relatief natuurlijk. Hè. Verwacht niet direct een prachtige zonnige dag. Dat nu ook weer niet. Er zijn redelijk wat wolken. Velden. Soms wat zon in de ochtend, misschien zelfs ook wat gemiezer, is eventueel nog mogelijk. Maar als de zon een beetje doorbreekt in de namiddag, dan kan het misschien nog net 20 graden worden.
0: Ja, ik heb eigenlijk een terrasje geboekt. Zondagmiddag, mijn verjaardag vieren met de ouders om 5 uur. Dat zal niet evident worden, zeker, hè?
4: 5 uur in de namiddag. Ja. Dat zou nog moeten meevallen, denk ik.
0: Oké.
4: 20 graden dan, dus en als de zon doorbreekt, moet dat toch wel lukken.
0: Dat is goed. Volgende week, Frank, wat krijgen we dan vanaf maandag?
4: Ja, wisselvallig nog altijd. Morgen, tenminste maandag, 22 graden, dus wel iets zachter met 's ochtends nog wat droog en wat zon, maar na de middag gaat het regenen. Dinsdag zitten we alweer op 17 of 18 graden, is dus dan weer een pak frisser met buien en ook woensdag buien. Donderdag misschien eventjes wat droger, graad 21 aan het eind van de week, dus wel iets zachter. Maar vrijdag bijvoorbeeld komt er alweer een regenzone aan, dus blijft een beetje kwakkelen.
0: We zijn er nog niet aan de zomer. Nee. Kijk.
2: Er is wat er is.
0: Dankjewel Frank, groeten.
4: Ja.
2: Doei.
4: Ja,
5: de 90's top 500.

0: die komen we nog eens tegen vandaag. Oasis, hoger in de lijst met Wonderwall op deze finale dag. Maar dit nummer erin gestemd door Philippe de Kok, die zegt prachtig nummer over loslaten. Werner, die zegt een van de beste nummers van Oasis. En ook Koen Bogaert, maar dat zijn heel veel mensen die gestemd hebben erop, zijn gek van dit nummer. Don't Look Back in Anger.
1: In 1995 lag er nog op een nachtkastje naast je bed een digitale wekkerradio en een pakje sigaretten. Dat hoor je zo meteen. Nummer 90, Het is een nacht van Guus Meeuwis en Vagant.

0: momenteel heel klein beetje achteruit. 7 plaatsen, maar nog altijd stevig in de top 100 uit de jaren 90. Op nummer 90, Guus Meeuwis en Van Gant. En het mooie Het is een nacht.
1: En voor de grote fans van Guus Meeuwis en Van Gant, op 13 augustus komt hij naar het Drijversfestival in Lievegem. Dat is echt een top festival. Dat is echt een topper die dag. Ja, wie je er wel moet bijpakken die dag als je dan gaat, is Senornelis.
0: Ja.
1: Ja. Die gaat all the way 80's draaien.
0: Ik ga 80's draaien, ja. Dat is inderdaad. Ja, je moet hem even.
1: Hoort erbij, één pakketje.
0: Maar hij is nog jaren 90 hier, hè.
2: Dit is Joe.
3: De 90's top 500.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
14: Caraïbisch blauw
15: of tropisch groen.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: De 90's top 500.
17: Nummer 89.

0: Goh.
1: We waren allemaal niet voor opera, behalve toen dit uitkwam.
0: Why?
1: Andrea Bocelli en Conte Partiro op 89.
2: Het Prijzenpaleis.
3: Ja, het Prijzenpaleis, beste vrienden. Het is de laatste dag dat ons schitterende paleisje uit de jaren 90 vol prijzen opengaat. Tijl uit Aalst was gisteren de gelukkige winnaars. We waren op zoek naar Lien Wezenbeek. Het rad bleef hangen op een heel mooi bedrag, 60.000 Belgische frank. En heeft veel mooie prijzen kunnen kiezen. Een wijnkast, een ogendrukreiniger, een pastamachine, een robotstofzuiger. Maar kijk eens, Anke, er staat nog heel veel fraais in. Hè.
1: Ja, ik die dubbele airfryer, die zou ik pakken.
3: Ja, inderdaad.
1: Maar ik wil erin met twee van die mandjes.
3: En de TUI reischeck, die is ook nog niet weg. 150.000 Belgische frank. Een heel mooi winkeltje. Je kan binnenkijken bij ons helemaal in samenwerking met Euroshop, waar je veel van dit soort prachtige dingen kan winnen. Kijk, we mogen de laatste opgave aan jullie geven. De categorie is...
1: De categorie vandaag is...
3: 90's muziek. 90's, de muziek, hè? Inderdaad. We zoeken naar een woord met 14 letters en we mogen de allereerste medeklinker nu al prijsgeven aan jullie.
1: Dat is de eerste letter van de voornaam van de bekendste BV-imitator van de 90's.
3: BV-imitator.
1: Allerbekendste. Hè? Nu zou dat dan zijn Kuka Baoel.
3: Ja?
1: Maar toen...
3: Maar welke BV's imiteerden hij? Hij deed ook vooral zijn eigen typetjes toch, hè?
1: Ja, dat maar
3: toch...
1: ja, dat zijn daarna BV's geworden, hè? Camus
3: ja,
1: Pieces,
3: dat is... Ik wou net zeggen, ik vind de opdracht test niet gemakkelijk, test moeilijk, wou ik net zeggen.
1: Hoe heette die met z'n allen en ook alweer? Ja. Wie was dat?
3: Als je weet over wie het gaat, moet je die eerste letter van de voornaam van die fijne kerel al even opschrijven. Dat is een van de 14 letters die je nodig hebt. Straks bij onze vrienden de Kok en de Koning in de absolute finale straks van onze 90's Top 500.

0: Zajer.
1: Ecuador en Zajo in capitals geschreven en met een uitroepteken, want toen dachten we in de 90's dat hip was, we dat zo schrijven.
2: Ja, dat is helemaal. Ik heb een klein foutje gemaakt, potverdikke zeg. Ik heb gezegd 14 letters, maar iedereen is goed aan het tellen op het scherm. Ik had niet goed gelezen, ik heb me misrekend. Het zijn 15 letters.
1: Het is vrijdagochtend voor 90's iedereen.
2: 90's muziek, de eerste letter van de voornaam van de bekendste BV-imitator van de 90's. Die moet je er ook bij doen, maar 15 letters in totaal. Dus.
3: Zometeen in de 90's top 500.

0: zometeen na het nieuws van 9:30 dit hier. Ah, je kan alles krijgen in die 90's top 500 in de finale dag. Dus cap zometeen.
1: Het nieuws van 8:30. Of 9:30 in ons het we.
0: Ja, het is vrijdag. Iedereen maakt alles op.
1: Ik neem het op voor jou, jij neemt het op voor mij. Dat is ware vriendschap. Allee, Grim, doe maar.
2: Goedemorgen in Namen. Daar blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht na bedreigingen op sociale media. Aanleiding zijn de besparingen in het Franstalig onderwijs. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven. De vakbonden en directie van toeleverancier Plasman werken aan een akkoord. Door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil, omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, dan kan de staking stoppen. En de Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is nu 22,4 graden en dat is 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm als tijdens de zomervakantie. Dat komt door het extreem warme weer in het zuiden van Europa. Daardoor kreeg de zee geen kans om af te koelen. En dat is geen goed nieuws voor het zeeleven, want dat wordt zo helemaal verstoord. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien bij 22 graden.
1: File op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je door een ongeval 1/2 uur. En een kwartier richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord.
0: Ach, heerlijke muziek van bij ons, de Scabs en Hard Times.
3: 90's Top 500
4: met Sven en Anke. Nummer 87.

0: Een hele tijd geleden kwam Gies Winnen bij ons in de studio en hij vertelde dat de Scabs helemaal terug zijn. Ze hebben heel veel goesting om er deze zomer in te vliegen in heel wat festivals. De Scabs op 87 met Hard Times op deze finale dag van de top 500 van de 90s.
1: Komt zo meteen iets aan wat jij ook wel leuk vindt, denk ik, hè?
0: Zeker weten.
1: Hey. Zo meteen, Taxi Box.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
2: David Bowie forever. Vanaf morgen exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold. De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruis.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen. Dit is Joe.
10: Joe.
2: De 90s top 500. Nummer 86.

0: keer Backstreet Boys in jouw 90s top 500. Deze staat op 86, As Long As You Love Me. En het is nog niet gedaan, hè, voor BSB. Ze komen er nog twee keer aan. I Want It That Way heb je nog te goed. En deze staat in de top 10.
1: The 90s, top 500.
2: Yep, die andere van de Backstreet Boys in de top 10, want er is inderdaad nog niet beslist in welke volgorde ze gaan staan. Dat kan jij nu nog altijd meestemmen op onze website, op joe.be. Laten weten waar deze moet komen. Dank je zal wel zeggen op nummer 1, graag, dank u wel. Maar er is goede concurrentie hoor, want dit zijn de andere 9 nummers die nog kans maken om hoog te eindigen vandaag in de finale dag van de 90s top 500. Deze van AC/DC bijvoorbeeld. Oh ja, dat is voor de hardrockers onder de luisteraars. Als je wilt dat de gitaren keihard scoren, moet je hiervoor stemmen. Thunderstruck van AC/DC. We begonnen dit uur met een Céline Dion en je maakt ook kans op de eerste plek. Komt My Heart Will Go On terecht. Jij beslist het. En de handjes in de lucht ook sowieso bij Tom en Rani voor Accession.
0: Mag ook op één?
2: Mag ook op één, zeg je? Oké, perfect. Accession.

0: heeft wel eens gestaan bovenaan. Dus wie weet, dit jaar opnieuw Angels van Robbie Williams. Of ga je misschien voor Rhythm is a Dancer? Die typische dans uit Europa, de Eurodance genoemd in de jaren 90. Rhythm is a Dancer van Snap of Metallica. Je hoort dus heel veel verschillende stijlen geweest in de jaren 90.
1: Veel slows, dit bijvoorbeeld, maar dan was er ook nog dit.
0: Always van Bon Jovi. Of dit hier van Bryan Adams. Everything I do it for you. Of de laatste van de 10 platen die bovenaan zou kunnen eindigen. En dat is er één van bij ons, dat is van Clouseau.
2: Laat me proeven van de hemel, laat me zweven van geluk.
0: Nobelprijs wordt dat de nummer 1 dit jaar in de 90's top 500. In elk geval, de groep uit ons land, de artiest uit ons land, die het meest genoteerd staat in de top 500, is Clouseau. Ik heb het gisteren op het antwoordapparaat even laten weten van Koen Wouters. En die heeft me gisteravond een berichtje teruggestuurd. Ik ga het zo meteen eens laten horen.
3: De 90's top 500.

0: weer of geen weer fluiten de dag door op deze finale dag van de 90s Top 500 bij Joe.
1: De 90s Top 500.
0: Het was Roxette uit 1991 met een Joyride. 4 plaatsen winst op 85 terechtgekomen. In totaal 7 keer in de lijst en het is nog niet afgelopen. Je hebt nog te goed in de loop van de dag bij een van de collega's. It must have been love.
2: Clouseau is de recordhouder dit jaar in de Joe 90's Top 500. 15 keer staan ze in de lijst en vandaag hoor je Clouseau 5 keer. En daarmee pakt Clouseau echt alle records. En jij had dat nog gisteravond laten weten aan Koen of wat?
0: Ja, ik had het even laten weten. Ik had eigenlijk ook wel het idee, misschien kunnen we erover bellen, maar hij zit midden in opnames, ergens in Nederland. Dus dat ging niet.
2: Voor dingen, hè.
0: Voor wat dingen?
2: Zo Belgium en Holland Got Talent.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja, dat is nu Got Talent. Heet dat.
0: Dus ja, dat kon niet, maar ik zei, ja, maar hij is wel belangrijk nieuws, Koen. Want jullie staan inderdaad zo vaak in en reageren inderdaad met een voicemailberichtje.
3: Amai, wauw. Clouseau 15 keer in de Joe 90's Top 500, zelfs 5 nummers in de Top 100. Ja, dat is fantastisch, hè? Want de 90's blijven heel speciaal, ook voor ons. In het begin van de jaren 90 waren we nog eendags vliegen en dan doopte Paul Jammers het om tot Clouseaumania. En dat heeft geduurd tot ergens halverwege jaren 90 voor alles zo'n beetje in de plooi viel. Nadien hebben we ook nog Nobelprijs kunnen uitbrengen, wat tot onze grote vreugde blijkbaar in de top 10 staat van de Joe 90's Top 500. Ja. Dus... Dankjewel aan iedereen die gestemd heeft. Heel blij om te merken dat de liedjes van toen, zoveel jaar later, nog altijd zo populair zijn. Merci, bye-bye.
0: Oh, zo bescheiden altijd, Koen. Ja, Nobelprijs kan je nog opstemmen, staat in de top 10. De plek moeten jullie nu nog bepalen. Bij ons deze ochtend geen Clouseau meer.
2: Nee, maar wel nummer 84. En dat is ook een heel mooi Nederlandstalig liedje. Magie van Philippe Robrecht.

0: beste Vlaamse love song ever. Stuur Tuur, Philippe Robrecht en Magie op 84.
1: Zometeen is dan Heidi. Het wordt ook een heerlijke, feestelijke dag vandaag. De 90's Top 500 finale. Dit komt eraan volgende
2: week. Zometeen
3: in de 90's Top 500.

0: zo goed is dat, Heidi? Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja! Yes, mijn 90s bitch, favoriete bitch Heidi is in de studio en we gaan ons nog één keer geven. Sven, jij ook, hè?
0: Jump for joy.
1: Alles wat die mama u heeft gegeven.
0: Dat is goed.
1: En papa André ook, ja. Er is Jump for joy.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een heel goeiemorgen. We hebben net heel zot meegedanst met Too Unlimited. En dan zou je denken, even op adem komen. Ho, het is de finale dag van de 90's Top 500. Dat wordt moeilijk. 10 uur nieuws met Serafien Smits.
3: Goedemorgen. In Namen blijven de scholen toe. Voorzichtig positieve signalen voor Volvo in Gent. En de Middellandse Zee is warm en dat is geen goed nieuws. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen verschillende scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten de besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Er is een akkoord in de maak bij Volvo toeleverancier Plasman. En dat is een eerste goed teken, want door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, kan de staking stoppen. Het is nog niet zeker of en wanneer dat zal gebeuren. En de Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is nu 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm als tijdens de zomervakantie. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
3: En dat heeft gevolgen voor de zeedieren en de koralen, want die kunnen bijvoorbeeld verdreven worden door parasieten die wel goed in warm water kunnen leven. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
2: Op dit moment nog een paar problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 23 minuten in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 6 minuten erbij tussen Ekeren en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent. 21 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Komt daardoor een ongeval. En op de Brusselse buitenring sta je 6 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Komt daardoor een defect voertuig. Y'all ready
0: for this? Dit is de 90's Top 500.
5: Met Heidi van Tielen.
2: Ja, het is zover. De finale dag van onze 90's Top 500. Sven en Anker hebben ook een uurtje meegedaan. En ook vandaag maak je natuurlijk weer kansen op fantastische prijzen uit ons Joe Prijzenpaleis voor de laatste dag. Maar wat je sowieso krijgt, dat zijn de heerlijkste platen uit de jaren 90. Nog 82 om precies te zijn. En daar hoef je niks voor te doen. Gewoon je radio laten opstaan. Het wordt geweldig. En deze jongen heeft eigenlijk ook heel goede smaak.
6: Hallo, dag Joe. Ik ben Aaron Blommaert en mijn ultieme 90s flashback is You'll Be in My Heart van Phil Collins. Natuurlijk bekend van de geweldige film Tarzan. Je hoort hem dit uur.

zoals zo'n beetje de rock and roll chick versie van Marilyn Monroe in de jaren 90. Prachtig blond haar en dan die typische rode lippen. Zo echt iemand die je wilde of die je wilde zijn. Een plaats hoger dan weer staat een vrijgevochten George Michael. Want dit is zijn Freedom 90 dit jaar op nummer 81.

0: Ook het favorietje, dat hoorde je daarnet van onze Vlaamse Tarzanboy, Aaron Blomhaart.
1: De 90s Top 500.
0: We hebben het deze week wel al vaker gehad over Eurodance, zo die typische jaren 90 dancemuziek, die zo populair was, die ook zo vaak gedraaid werd op de radio. Maar er was ook een groep jongeren die het in de jaren 90 graag nog wat sneller en nog wat harder had. De zogenaamde gabbers en gabberinnetjes. En daarvoor was Eurodance echt niet genoeg. Daarvoor moest het hardcore zijn. Happy hardcore ook vaak. Dat was dan echt een apart genre. En de volgende plaat is misschien niet de allerhardste hardcore die er toen gemaakt is, maar het is toch stevige shizzle en een onwaarschijnlijk grote hit uit de jaren 90. Dus hou je vast aan de takken van de bomen of in dit geval aan je bureaustoel of je autostuur, want dit hier is Scooter.
2: Nummer 79.

0: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans.
2: Als ik het voor het zeggen had, zou ik juist heel erg investeren in kunst en cultuur. Een schoonheid zien in het dagelijks. Ja, dat is denk ik het beste voor onze ziel.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Dit is Joe.
1: Joe, de 90's top 500. Nummer 8.

Het is de hoogst genoteerde, hoe kan het ook anders, van Alanis Morissette in deze 90's Top 500. Ironic op nummer 78. Ik had het daarnet even wat over hardcore en happy hardcore voor ik Scooter draaide. En ik zei er ook bij van ja, het is niet echt Eurodance. Er zitten ook wat die hardcore invloeden in. En dan kwamen er heel veel mensen, of heel veel berichtjes liever binnen via de Joe-app van mensen die zeiden oh, ik was vroeger een gabber, ik kan het weten. Dat was geen hardcore. Dat ging veel, veel harder nog dan dat. En ben eens even gaan kijken, maar ja, ik denk in die 90's Top 500 dat de echte hardcore er niet in staat. Bonsai heeft het ook niet gehaald dit jaar, maar mocht je toch daar verandering in willen brengen, volgend jaar doen we dit opnieuw en laat dan zeker van je horen. Wat zeker ook geen hardcore is, laat dat duidelijk zijn, dat is nummer 77 in de lijst. De vrouwen die vielen in de jaren 90 in zwijm voor Peter van Laat. Altijd heel chill, heel cool en hij had ook de perfect rollende R. Dit is Zover Weg. Als je...

0: Peter van Laat, Chouchou vroeger, maar ook duidelijk nu nog. Jamie Stuart, die krijgt nog altijd kippenvel van zijn warme stem. En Geraldine zegt, nu nog altijd mijn crush, de Peter met de rollende R.
1: Zometeen
2: in de 90s
1: top 500. Into a crisis.
0: Blond komen eraan voor 11 uur met WhatsApp en ook deze classic. Michael Jackson die het uitschreeuwt voor de aarde en het milieu. Het is 10:30 geworden. Er zijn een paar problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, klein half uur erbij tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland, 10 erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring, 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: De 90s top 500
2: met Heidi van Tielen. Nummer 76.

Gisterenavond hoorde ik nog Push van Universal Nation, wat ook natuurlijk een crazy instrumentale dance track was uit de jaren 90. Maar Children, net gehoord van Robert Miles, was ook zo straf. Geen tekst, enkel die ultieme 90s beats. En dan nu even uitblazen met nummer 75, want daar staat Bryan Adams die duidelijk iets mispeuterd heeft.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
8: Nee. Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech?
11: Wat?
12: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
11: Oh nee.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
11: Ja, hè.
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
11: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
17: Dit is Joe. Met de beste muziek van de allergrootste artiesten.

Linda Perry, de zangeres van Four Non-Blondes, die heeft al sinds de jaren 90 zo'n klein beetje de look van een vogelverschrikker. Ik bedoel dat niet slecht, maar het is wel zo. Ze is daarnaast wel een onwaarschijnlijk goede songwriter voor onder andere Christina Aguilera en voor Pink. Liquido had haar beter ook eens gecontacteerd in de jaren 90 voor wat extra hits, want het bleef bij deze ene narcotic, nummer 73.

0: en als er dan een feestje was en de DJ die riep door de microfoon en nu gaan we springen, dan wist je wat te doen op Liquido en Narcotic.
1: The 90s. Top 500.
0: Los van alle problemen van Michael Jackson was hij natuurlijk een muzikaal genie dat zich ook altijd wist te omringen met andere muzikale genieën. En dan krijg je gewoon songs die de tand destijds moeiteloos overleven. En dat is ook het geval bij de volgende song. Het was een aanklacht in 1995 tegen oorlog en ook al voor het milieu. Dat aan zich is al top. Maar dan die opbouw van dat lied. Zacht begin met een ontploffing op het einde. Met dank ook aan een geweldig gospelkoor. En de woede van Michael Jackson die je hoort en die je voelt. Kippenvel en misschien ook wel wat traantjes bij Earth Song nummer 72.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Net even geteld, nog 7 uur te gaan bij de 90's Top 500 hier bij Joe. En nog 71 waanzinnige songs. Zorg dat je er niks van mist. Je gaat het je anders beklagen. Het is 11 uur, Serafien Smits heeft het nieuws.
11: Goedemorgen. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. In Namen blijven scholen toe. En veel zelfstandigen blijven doorwerken, ook als ze ziek zijn. De politie van Brugge is massaal aanwezig rond het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Volgens onze informatie is een gedetineerde ontsnapt toen hij werd overgebracht naar daar. Hij zou aan een mes geraakt zijn en daarmee door de gangen gelopen hebben. De politie doorzoekt nu de omgeving van het ziekenhuis. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De man werd begeleid door twee cipiers. Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk hij precies is. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen verschillende scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten de besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Meer dan 6 op de 10 zelfstandigen blijven doorwerken als ze ziek zijn. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta. Je hoort onderzoekster Clara Dollander.
12: We zien dat zelfstandigen heel erg gedreven zijn en gepassioneerd, maar dat diezelfde drive er ook toe soms kan leiden dat hun gezondheid niet op de eerste plaats komt. Daarnaast zien we dat ook een hoge werkdruk, een hoge bereikbaarheidsdruk, het gevoel hebben altijd aan te staan en soms ook bijvoorbeeld financiële onzekerheid een impact kunnen hebben.
11: Vooral vrouwen en jongeren kunnen hun werk moeilijk laten liggen als ze ziek zijn. Het wordt droger vanaf de kust in de rest van het land, wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
13: Oei, die was even weg. Ik ga hem even terughalen. Het ging zo snel voor het machine. Maar een verkeerstune is wel handig.
10: Er zijn op dit moment 5 problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 22 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 12 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent ook 12 erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E19 richting Brussel 10 minuten in de file tussen Vilvoorde en Machelen. En op de Brusselse buitenring schuif je 5 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
14: Y'all ready for this?
0: Dit is de 90s Top 500.
15: Met Heidi van Tielen.
10: Oh, geweldige die berichten die binnenkomen via de Joe-app van wat die 90s Top 500 met jou doet. Erika die stuurt, ik hou zo van de jaren 90. Elk liedje is wel een verhaal uit mijn jeugd dat naar boven komt. Volop aan het genieten, groetjes vanuit Genève. Dus ook daar wordt die top beluisterd. En Jim uit Hechtel Heksel die zegt, de 90s mijn beste jeugdjaren. En alleen de echte knallers die komen nu nog. Het is zalig, constant kippenvel. De buren kwamen al vragen waarom mijn muziek zo luid stond. Ik zei, ja maar de 90s Top 500. Het is
13: bezig op Joe en ze gingen meteen naar binnen om zelf hun eigen zender op Joe te zetten. Zo moet dat, goed bezig. En dit uur ook een favorietje van een geweldige tv- en radiopresentator.
15: Hallo, mijn naam is Otto-Jan Ham en het komende uur hoor je mijn ultieme 90s flashback hier op Joe. En dat is Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Ik herinner mij dan nog zo goed dat ik die clip zag op MTV en ik vond dat fantastisch.

Floor, dat waren twee broers die de producers waren. En dan twee zangers op het podium, Desiree en rapper D-Rock. Al die jaren zijn die blijven optreden, maar een paar maanden geleden heeft de rapper toch besloten liever om te stoppen, omdat hij de ziekte van Parkinson heeft en het lukt niet meer. Die zangeres gaat wel nog alleen voort. Ja, gezondheid, echt alles. Hè. En eigenlijk hebben deze mannen gezien hun drank- en druggebruik in de jaren 90 daar geweldig veel chance al mee gehad. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

0: cover-artiesten bij Sven en Anke. Je moet het maar eens checken op onze socials of op joe.be. Ze leek wel de voice-double van Natalie Imbruglia met deze Thorn.
1: De 90s. Top 500.
0: Ja, ik heb daarnet al heel veel mensen kippenvel bezorgd. Ik had het zelf ook mega hard. Er waren ook traantjes die rolden, dat las ik in de Joe-app. En ik hoop dat je die zakdoek of dat tissue zo nog ergens in de buurt hebt. Want ik draai nu deze. Stef Bos, die schreef het voor zijn papa die ongeneeslijk ziek was. En hij zingt het niet alleen. Stef Bos, die vertelt ook echt elk woord heel persoonlijk. Dat kan hij. Zodat je het voelt tot in de topjes van je tenen. Dit is papa op nummer 68.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Digistardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
0: David Bowie Forever. Vanaf morgen exclusief bij Joe Gold. Good times, great music.
3: Joe Gold. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
13: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
14: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
15: De 90's Top 500.
13: Joe.
15: Nummer 68.

nog altijd een geweldige sfeermaker in voetbalstadions of feestjes, waar ook ter lande. Gala op 67. En een plaats hoger staat een classic rockband. 13 plaatsen omhoog op dit jaar. Guns N' Roses en het geweldige Knocking on Heaven's Door.

0: zometeen in de 90's Top 500.
1: Vanochtend bij Sven en Anke nog Don't Look Back in Anger. Wonderwall zit bij mij zometeen op 63. En Strike a Pose, want ook Madonna komt eraan. 2:30 op dit moment. Er zijn 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. Een kwartier in de file tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de E19 richting Brussel. Daar verlies je 12 minuten tussen Vilvoorde en Machelen.
0: De 90's Top 500. Met Heidi van Tielen.

0: 90's Top 500.
1: Je hoorde net de hoogstgenoteerde Take That Back for Good op 65. Maar Robbie Williams die heeft er nog wel twee die eraan zitten te komen vandaag. Dus op dat vlak zijn ze nog niet volledig uitgezongen. En ik kreeg in de loop van de voormiddag ook al een aantal berichtjes binnen via de Joe-app. Van mensen die vroegen, Heidi, wat staat er vandaag op jouw t-shirt? We zien dat het een boyband is. Is het Take That? Zijn het de Backstreet Boys? Twee keer nee. Je moet maar eens heel goed kijken. Ik heb mij eerder deze week ook al geout als fan van de band. Het gaat over Boyzone. En het is een t-shirt die ik in de jaren 90 zelf heb laten maken met een kaartje van een expo naar de drukkerij in het Wijnegem Shopping Center om dat erop te laten zetten en zo mijn eigen merchandise te creëren. Zo ver ging ik, jawel, in de jaren 90. En ik was nog maar, denk ik, 11 of 12 jaar. Maar de liefde voor muziek en voor Ronan Keating, die zat er al zeer, zeer vroeg in. Op nummer 64 in deze geweldige 90's Top 500 nu Robin S. en Show Me Love.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
7: Kessie, Keno, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
9: Dit is Joe.
10: De 90s Top 500. Nummer 63.

tegenzaagt. Dat merk ik ook wel in de show, dat zo wat de reacties zijn. Oasis en Wonderwall. Goed nieuws, als je er nog niet zo lang bij bent, ik heb mijn letter voor het Prijzenpaleis nog niet gegeven. Die komt er dus nog aan voor 1 uur en het is natuurlijk de laatste dag om mee te spelen. Ondertussen ook entertainment in de vorm van Robbie Williams op

Okay. Het ging over fashion, het ging over Hollywood en het was ook een dansstijl op zich dat voguing. Ik heb zelfs nog bij kandidaten een paar weken geleden bij de audities van So You Think You Can Dance dat voguing zien doen en we zijn meer dan 35 jaar later behoorlijk iconisch dus. En dit hier is een stevige stijger dit jaar. Wie op Instagram of TikTok zit, die heeft zonder enige twijfel van die flashback filmpjes gezien waarbij dit als muziekje werd gebruikt. De Goo Goo Dolls op 60.

0: goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.
8: Koffer gestolen in Kreta.
9: Oh nee.
8: Vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Goedemiddag, het is officieel vrijdagmiddag en het weekend gaat er zo snel zijn. Zeker als je luistert naar de 90's Top 500, dan vliegt de tijd. Zoals in het echte leven trouwens ook. 12 uur nieuws nu met Serafien Smits.
12: Goedemiddag. Klopjacht op een ontsnapte gedetineerde in Brugge. Leerkrachten ergeren zich aan te veel planlast. En tanken wordt morgen weer wat goedkoper. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Maar toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, vertelt Lien de Poorter van de politie.
13: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
12: Het gaat om een man met een Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
14: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraar zelf.
12: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. En dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïense president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een einde aan de oorlog tussen de twee landen. Maar oorlogsjournalist Robin Ramakers nuanceert het enthousiasme.
15: De Amerikaanse president Donald Trump lijkt te geloven dat beide partijen dit echt menen. Als er al sprake zou zijn van oprechte onderhandelingen over een permanent staakt het vuren, dan zal dat nooit gebeuren via dit soort van brief die eerder openbaar wordt gedeeld dan dat het de bestemming, namelijk de president van Rusland, Vladimir Poetin, bereikt.
12: En dierenpark Paradisa is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel diertjes geboren worden. Het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren, 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en ook 4 ringstaartmakies. En dat is belangrijk, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
11: Vijf files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Annelieke-Roever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt daardoor een defect voertuig. Richting Gent schuif je een kwartier aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. E19 richting Antwerpen 22 minuten in de file tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E313 10 minuten erbij tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Y'all ready
9: for this? Dit is de 90s Top 500.
16: Met Heidi van Tielen.
11: Je kan ook altijd stemmen op jouw ultieme nummer 1 in de 90s Top 500 door de top 10 die er is, maar die nog niet op de juiste plek staat, om die wat door elkaar te gooien. Surf gewoon even naar joe.be. Daar kan je erop doorklikken en jouw ultieme favoriet kiezen. En ondertussen, ja, we zijn bijna 5 over 12, ga ik door met de 59 beste songs uit de jaren 90. Zometeen met Clouseau, maar ook nog met een andere Belgische band.
17: Hey, hallo, ik ben Caroline. Mijn ultieme 90s flashback is Ik wil van de Kreuners, want dat is een tijdloze plaat. Je hoort hem straks.

Sowieso al de band van de 90s Top 500. Geen enkele andere artiest doet beter. 15 noteringen. Maar misschien worden ze dit jaar ook voor de allereerste keer de nummer 1. Dat beslis jij op joe.be. Daar kan je stemmen op deze mooie. Dat

hun parel uit de jaren 90 en misschien dus wel nummer 1 dit jaar. Je kan nog stemmen, maar haast je, doe dat op joe.be. En dan nu de vrouw die een paar weken geleden nog 80 werd en overladen werd met cadeautjes. Al wel, wij doen er hier bij Joe nog eentje bij. Enfin, jij hebt dat gedaan natuurlijk door te stemmen. Ze stijgt dit jaar 39 plaatsen. Dit is Cher.

De 90's Top 500. Dit is jouw nummer 57.

Afgelopen vrijdag, exact een week geleden, was er de grote finale van The Voice van Vlaanderen op VTM. En wat was het leuk om Walter Grootaars nog eens te zien optreden. Die bracht een liedje samen met de finalisten. En iedereen weet het wel, Walter Grootaars liever zwaar ziek geweest. En hij gaf zelf ook aan in een interview met Anne Lemmens van ik heb nog altijd wel serieuze problemen met mijn stem. Maar zijn humor was hij duidelijk niet verloren. Want als er één iemand zichzelf en zijn zangtalent kan relativeren, dan is het wel Walter Grootaars. En uiteraard mogen de kreuners niet ontbreken in die 90's Top 500. 4 keer genoteerd en niemand twijfelt eraan dat dit hun hoogst genoteerde is. Ik wil je, dit is nummer 6.

0: niet weglopen. Virtual Zone komt eraan.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperes van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
8: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat.
11: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Zee de Vos.
14: Ja, Lemmes.
13: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
14: Ah, de honey mustard. En ja?
13: Zonnebril.
14: Voor de zon.
13: De ribbekies.
14: Hoe?
13: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Radisson.
16: De Vos Lemmes.
17: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
18: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
19: Joao!
17: Dit is Joe.

En die drop ook in het midden van het liedje. Virtual Zone en Virtual Zone. Zoveel reacties in de Joe-app. Annick stuurt, oh, zillion time. Tina, dit is mijn nummer 1. Veel te laag genoteerd. Aline, wauw, voor mij is dit 90s muziek. Heerlijk deze muziek. Ook excuses aan de buren van Christophe. Inge krijgt er kippenvel van. Hier is ook haar ultieme nummer 1. En Ruud heeft gewacht in de auto tot het liedje gedaan is. Ik snap dat. Wat deed het deugd? Virtual Zone en Virtual Zone, Belgische trance. En nu naar iets alternatievers. Amai.

0: Pearl Jam en Alive.
1: Zometeen
0: in de 90s
1: top 500.
0: Ja, wij kunnen dat op 2 seconden switchen van Pearl Jam naar Get Ready. Die horen zo meteen met Deep. En ook Too Unlimited. Het is ondertussen ruim 12:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, 30 minuten in de file tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de Brusselse buitenring schuif je 10 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En nu gaan we naar de Heur.
1: De 90s Top 500.
0: Met Heidi van Tielen.

0: Coolio en Gangsta's Paradise.
1: Het prijzenpaleis.
0: Ja, sorry als jij sinds 10 uur op hete kolen zit voor die volgende letter voor ons 90s woord om prijzen te kunnen scoren op de laatste dag in ons prijzenpaleis. Je geduld wordt zometeen beloond. Het gaat niet lang meer duren. Je moet gewoon nog even diep gaan met Jimmy, JM, Koen en toen nog Glenn.
2: De ketelaren voor de bruine.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
0: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
0: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Met de mulch van Vitel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Vitel.
9: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: De 90s Top 500.

0: Hoe kan het ook anders? De hoogst genoteerde Get Ready Deep op 52.
1: Het Prijzenpaleis.
0: Dag 5 van de 90's Top 500 en meteen ook de laatste, de finale dag. De meest geweldige muziek die je hoort tot 6 uur vanavond. Maar vandaag ook je laatste kans om een prijs te kunnen uitkiezen. Of prijzen, meervoud, want ook dat is perfect mogelijk in ons prijzenpaleis. Gisteren was Tijl uit Aalst de gelukkige winnaar. Die draaide, of Rani deed dat voor hem, 60.000 frank aan het rad. En daarmee kon hij onder andere een wijnkast scoren, een hoge drukreiniger, de pastamachine en de robot. Stofzuiger. Dat was er allemaal bij. Maar het is nog altijd goed gevuld, hè, dat prijzenpaleis. We zitten nog met een prachtige reischeck van TUI ter waarde van 150.000 frank. Heel veel mooie bloemen dankzij groene van bij ons. En Euroshop heeft ook nog gezorgd voor een wasmachine, een relaxzetel, wat strandstoelen, een eettafel, een airfryer, een espressomachine. Je moet maar binnenkijken via joe.be of in onze Joe-app of via VTM Gold. En doe dat zeker, want dan heb je zo meteen weer een streepje voor bij de opgave. Want we zijn vandaag op zoek, dat weet je misschien al dankzij Sven en Anke, naar een woord in de categorie 90s muziek. Het is te zeggen, het is een woord dat bestaat uit 4 woorden. In totaal 15 letters. En ik ga jou, zoals beloofd, een tweede medeklinker meegeven. Eerder deze week was Aksana Keulemans de 90s gast bij Sven en Anke. Maar van welke groep was zij in de jaren 90 de zangeres samen met haar zus? Het is de eerste letter van die groepsnaam die jij nodig hebt. En die verschijnt nu ook in beeld achter mij. Dus als je binnenkijkt, dan heb je het gewoon al meteen weten. Noteren, doe er nog eventjes niks mee. Straks bij Karel nog een derde medeklinker. En vanaf 4 uur bij Tom en bij Rani natuurlijk ook nog de klinkers. En vanaf dan kan je ook dat woord doorsturen. Heel veel succes.
2: Die is Top 500.
3: Joe.
2: Nummer 51.
0: En dat moet Heal the World zijn. Die is eventjes verdwenen. Maar niet getreurd. Ik haal ze wel terug. Want uiteraard wil je dat niet missen in een top. Genieten van Michael Jackson. Want die staat ook in de lijst.

Veel mensen die al op het juiste spoor zitten vandaag in de categorie 90s muziek voor ons prijzenpaleis. Dus straks zeker meespelen bij Tom en bij Rani. Volledig tegen mijn eigen goesting moet ik nu de studio verlaten. Maar ik doe dat al dansend op de beat van Too Unlimited. Veel plezier zometeen met Karel en de rest natuurlijk van die zalige 90s top 500.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Welkom in de spetterende finale van de 90's Top 500. Ik mag zo meteen openen met een van de allerbeste hits van Queen. Het wordt zo geniet. Eerst het nieuws, want het is 1 uur geworden. Serafien Smit.
10: Goedemiddag. De klopjacht op een ontsnapte gedetineerde gaat verder. Busbedrijf Tros Beyaert komt opnieuw in opspraak. En tanken wordt weer wat goedkoper. De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met een Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
11: Die was opgenomen op een afdeling ter voorbereiding van de operatie. En tijdens de kledingwissel heeft hij de kans gegrepen om te ontsnappen. De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken.
10: En zo kon hij dus ontsnappen. Busbedrijf Tros Beyaert komt opnieuw in opspraak. Geen van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 9-10 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Tros Beyaert ligt al een kleine 2 weken onder vuur na het dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en Smart School vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
12: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
10: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan €2,06 per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan €2 per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. Een nieuw politieonderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen, omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
9: Er staan op dit moment toch ook 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord een half uur. Op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 11. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 14 minuten. De binnenring in Brussel dan een ongeval gebeurt tussen Wezenbeek-Oppenheim en Leonard 16 minuten. En op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppenheim en Diegem 11 minuten. Richting Brussel de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 10 minuten. En richting Hassel tot slot de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West 10 minuten.
8: Dit is de 90s Top 500.
13: Met Carol Schmidt.
9: Ja, het is zover de laatste dag van de 90s Top 500. Vanaf nu is het aftellen in het groot. Van vandaag gaan we via de allerbeste classics recht naar de nummer 1. De jaren 90, en ik neem je mee naar de tijd dat je cassetteke plot vastliep. Windows 95 eindeloos opstartte en de Nokia in je jaszak trilde. Blijf erbij, zet dat volume open. Vandaag kronen we de ultieme 90s track. En je kan trouwens nog tot 3 uur vanmiddag stemmen op de volgorde van de top 10. En dan straks bij de kok en de koning weten we wie de ultieme nummer 1 wegkaapt. Bernard zit ook al helemaal klaar, denk ik.
14: Hallo, ik ben Bernard. Mijn ultieme 90s flashback zijn Scorpions met het nummer Wind of Change omwille van de fantastische stem van Klaus Meine. Je hoort het nummer zo meteen.

0: kippenvel. Op plaatsen waarvan ik niet wist dat je daar kippenvel zou kunnen krijgen.
1: De 90s Top 500.
0: Innuendo, Queen nummer 48. De epische afsluiter van dat tijdperk waarin Freddie Mercury nog leefde met die geweldige flamenco-gitaar in het

0: Zo klonk de Queen of Pop, Madonna, in 1998. Frozen is gestegen dit jaar naar nummer 46.
1: De 90s Top 500.
0: Wie jaren 90 zegt, zegt ook automatisch Eurodance. En zo meteen een van de hoogvliegers uit dat genre, uit 1993 van Hathaway.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen. Sst, luister.
4: Summer deals!
2: Hoor je het ook?
4: Summer deals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
5: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Ik ben Pippa de kat.
7: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
8: Hallo!
6: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
7: Neem uw baasje eens mee.
6: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
7: Met de lage pladijzen.
6: Prijzen. Lage prijzen.
7: Wat zei ik?
6: Pladijzen.
7: Lage prijzen natuurlijk.
6: Ja. Nu bij Maxizoon. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be. Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Caraïbisch blauw
15: of tropisch groen.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
17: Joe.
18: Joe. De 90s top 500.

feest op nummer 45. En Hathaway. Annick Laurijsen stuurde een vraag in de app. Karel, tegen wie ben je aan het praten? Oei, ja, ik praat vaak tegen mezelf hoor. Nee, Annick, als je mijn lippen ziet bewegen en je hoort het niet op de radio, ik moet dat eerlijk zeggen, dan ben ik in gedachten aan het repeteren wat je bijvoorbeeld nu aan het horen bent. Dus die woorden waren er net ook al te liplezen. Als je kan liplezen, kan je gewoon volgen. Maar dan weet je gewoon dat ik af en toe ook in mezelf praat. De nummer 44 bijvoorbeeld, die begint met gefluit. En het werd de absolute soundtrack van het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur. De Duitse hardrockband The Scorpions schreef het nummer na een optreden in Moskou, waar ze ook de politieke veranderingen van heel dichtbij voelden hangen. Nu, er is ook een theorie over het nummer dat het zou geschreven zijn door de Amerikaanse geheime dienst, de CIA, als een vorm van propaganda om het communisme van binnenuit te breken. The Scorpions.

0: fluitend door de jaren 90 met op 44 de Scorpions.
1: Zometeen
2: in de 90s
1: top 500.
0: Cranberries en Zombie hoor je nog voor 2 uur vanmiddag, maar ook dit. Toe Fabiola. Zometeen al net na het verkeer. Er staan op dit moment 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen D19. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 42 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 19 minuten. In de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 19 minuten. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 14 minuten. Op de buitenring in Brussel. Tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 12 minuten extra.
1: De 90's top 500.
2: Met Karel Smits.
3: Goedemiddag, karaoke! Back to the 90s, de finale! Get the lap op bij karaoke, gas geven!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour. Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
15: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5732. Info op Volkswagen.be.

0: Ook zo klonken en klinken de jaren 90. Zombie en de Cranberries, nummer 42. 8 plaatsen gedaald in deze editie. Zometeen Roxette en It Must Have Been Love. Ah, ik ga het even opnieuw doen. Zo.
1: Het Prijzenpaleis.
0: Ja, de kop moet erbij. Het Prijzenpaleis. Ook vandaag maak je nog kans op fantastische prijzen uit dat Prijzenpaleis. Gisteren mocht Tijl Gijsens uit Aalst prijzen kiezen. Hij wist dat we op zoek waren naar Lim Wezenbeek. En het rad bleef hangen op een mooi bedrag, 60.000 Belgische frank. We rekenen in Belgische franken, maar dan heb je toch wel, zoals Thijs, mooie prijzen, zoals een wijnkast, een hoge drukreiniger, de pastamachine en de robotstofzuigers. En de prijzen zijn nog niet allemaal weg. De hoofdprijs zit er nog in, die reischeck ter waarde van 150.000 Belgische frank. Maar je kan ook nog gaan voor het mooie bloemenabonnement van Groen van bij ons. En zoveel andere dingen. Er zit een mooie eettafel bij. Allee, als je dat graag ziet, zo'n zwarte met zwarte stoelen. Wel erg 90's eigenlijk. Ook een comfortabele relaxzetel. Maar er zitten ook nog strandstoelen, de airfryer, een espressomachine of een wasmachine in. Het goede nieuws is, ik herhaal de opgave nog eens en je krijgt van mij ook een extra medeklinker cadeau. En die geef ik rond 14:15.
2: Dit is de 90's
3: Top 500.

0: was zijn hoogste van 7 noteringen in de 90s top 500. Op nummer 40 wel 10 plaatsen gedaald. Black or White, Michael Jackson.
1: De 90s top 500.
0: Maak je klaar voor een van de meest beklijvende vocale prestaties uit de rockgeschiedenis. Freddie Mercury was begin 1991 fysiek zo zwaar verzwakt door AIDS dat Brian May twijfelde of Freddie nog wel kon zingen. Maar Mercury dronk een glas vodka en zei: I'll fucking do it, darling. En hij zong de loodzware partij in één adembenemende take in. En jij bent ervan getuige nu op nummer 39. The show must go on.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Kessie, kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is jou.
9: We zijn samen onderweg naar de ultieme nummer 1 uit de 90's. We zitten aan nummer 38, zometeen net na het nieuws. Daar staat Domino of zo. Clouseau. Twee uur het Joe-nieuws krijg je van Serafien Smit.
10: Goedemiddag. De lijn wist niets van klachten over de chauffeur in Buggehout. Busbedrijf Rosbeijaard komt opnieuw in opspraak. En Frankrijk staat in rep en roer na de verdwijning van Liana. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggehout veroorzaakte. De afgelopen twee weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Ann Schoeps.
11: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitanten. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
10: De man reed voor Rosbeijaard een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen vier mensen om het leven. En net vandaag is er een andere chauffeur van datzelfde busbedrijf rijongeschikt verklaard door de politierechtbank van Dendermonde. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. In het verleden werd hij al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. In deze zaak gaat Rosbeijaard vrij uit. In Frankrijk heeft de minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samengeroepen. Ze gaan maandag vergaderen naar aanleiding van de zaak Liana. Het meisje van 11 verdween vorige week. Maar volgens de minister heeft de rechterlijke macht gefaald, omdat er eerder al klachten waren tegen de man die Liana het laatst zag, onder meer voor verkrachting van minderjarigen. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
9: En er staan op dit moment drie files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 19. In de richting van Antwerpen nog op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. Y'all ready for
12: this? Dit is de 90's Top 500
13: met Karel Schmidt.
9: Maar ook nog eens de opgave om straks aan het rad te mogen draaien in het Prijzenpaleis. Ik geef je ook een extra medeklinker cadeau. En je hoort toppers van Depeche Mode, Britney Spears, Good Shape en ook de favoriete plaat van, jawel, Joyce de Trog. En Joyce persoonlijk kennende, weet ik dat ze toen in de 90's ook al viel voor goddelijke DJ's.
14: Hey, ik ben Joyce de Trog. En dit uur hoort u mijn ultieme 90's flashback. Een ongelofelijke mega plaat. Ik ben er verliefd op, gegaan uit een bol. En we hebben destijds ontzettend veel gedaan. Faithless.

0: One more time. Ja, grofweg gezegd, het begin van de carrière, maar ook het begin van veel miserie van Britney.
1: De 90s.
2: Top 500.
0: En voor Britney, want onlangs werd ze toch weer gearresteerd omdat ze dronken achter het stuur zat. En dan wordt dat zo vaak bekeken, dat gaat dan allemaal de wereld rond. Of hij, om maar te zeggen, het is en het blijft een rollercoasterrit voor Las Pierce. Maar die eerste hit, die staat echt in het collectieve geheugen. Hè, Baby One More Time op 37. Daarvoor Clouseau en Domino. Hierna nog twee keer te beluisteren, want Koen en Chris staan in totaal 15 keer in de lijst. Zometeen hebben we Good Shape en Take My Love. En nu mijn favoriet. Nummer 1 zou ik hem zetten in de lijst als ik de baas was. Maar kijk, moet ik nog wat boterhammen voor eten, denk ik. Depeche Mode op nummer 36. Dit is Enjoy the Silence.

0: Ook dit is Joe, 90's Top 500 met Good Shape, Take My Love, nummer 35 dit jaar. Er kan tof bericht binnenkomen van Evelien de Poorter. Die zegt, Karel, ik was zo'n fan van Good Shape. Ik was 9 jaar en ik was verliefd op David. 9 jaar, Evelien. Kijk, op vlinders staan staat gelukkig geen leeftijd. Hopelijk goede herinneringen. Als je houdt van tranen, dan moet ik je waarschuwen, want Nothing Compares to You in de versie van Sinead O'Connor staat klaar. Zo meteen op nummer 34.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
2: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
1: David Bowie Forever. Vanaf morgen exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, rosé-weken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Dit is
1: de 90's
11: Top 500.
1: Joe.

0: Zoals je weet, we werden geschreven door Prince, maar het was deze versie die recht naar de harten ging. Sinéad O'Connor op 34, Nothing Compares to You.
1: Het Prijzenpaleis.
0: Ja. Ik ben dat niet vergeten hoor, het Prijzenpaleis. Straks bij de Kok en de Koning, dan mag je iemand voor de laatste keer aan het rad draaien en gaan shoppen in goede, oude Belgische franken. En als ik van jou was, ik zou aandachtig luisteren, want je krijgt nu nog eens een keer de opgave te horen. Want je weet het, hè, je moet puzzelen. Je moet een woord of een aantal woorden bij elkaar zien te halen. En die moet je dan straks doorsturen in onze app. En dat is jouw toegangscode, zeg maar, om echt de prijzen te mogen uitkiezen. En er zitten nog vette dingen tussen, toch? We zoeken vandaag 4 woorden. Het zijn 15 letters. En de categorie is gemakkelijk 90s muziek. Dus 4 woorden, 15 letters. Met de categorie 90s muziek. Straks geven Tom en Rani de klinkers weg. Maar met mijn medeklinker wordt het toch nog gemakkelijker. En die medeklinker is de laatste letter uit de groepsnaam van deze zotte dozen.
2: Ja!

0: dit was in 1996 de oerknal van de wereldwijde girl power. Spice Girls, Wannabe, nummer 33. Het straffen is, ze schreven de tekst op een kwartier tijd. En de opnames in de studio waren in minder dan een uur volledig in de sacoche. Ik vind dat straf.
1: Zometeen in de 90s top 500. Oh.
0: Feest of wat?
2: Ja, ja, ja.
0: Faithless God is a DJ, maar ook de hele andere kant van het spectrum.
3: Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
0: Bruce komt eraan. En nu een overzicht van de verkeersproblemen. Op dit moment staan er 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen, de E19, tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 25 minuten. In de richting van Frankrijk op de E403, tussen Roeselare, Rumbeke en Moorsele, 24 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 22 minuten. En ook een kwartier vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Tot slot in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, nog 16 minuten.
1: De 90s top 500
4: met Karel Smit.

0: De nummer 32 in de 90s, top 500, die ingetogen, hartverscheurende mooie ballade van Bruce. Uit de indrukwekkende film Philadelphia met Tom Hanks in de hoofdrol. Het leverde Springsteen trouwens ook terecht een felbegeerde Oscar op voor beste originele nummer. Dit was de nummer 32. Onze vrienden van VTM 3 programmeren ook nog vanavond en dit weekend grote kaskrakers uit de jaren 90. Vanavond bijvoorbeeld Apollo 13 met Tom Hanks en Kevin Bacon. Dat ruimtedrama over de NASA-missie uit 1970. En vanavond, iets over 11 uur, Basic Instinct. Met Michael Douglas en Sharon Stone. Ik onthoud toch vooral de manier waarop dat Sharon Stone in die zetel zat. Dat vergeet ik nooit. Dat was... Wat gebeurt daar? Wat zie ik daar?
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Beter wordt het niet. Het geluid van de 90s, Faithless.
1: Are we ready?
2: The 90s.
1: Top 500.
0: En muziek als religie met Maxi Jazz. Jammer genoeg al overleden 4 jaar geleden. Maar die muziek staat er als een huis. Hij geloofde er ook oprecht in dat muziek mensen kan verbinden en ook troosten. Net zoals religie dat kan. God is the DJ op nummer 31. Ben je klaar voor de bovenste beste 30 uit de jaren 90? Oh... Ik heb Aerosmith gezien. I don't want to miss a thing. Zometeen.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En mijn gast van deze week is Clara Kleinmans. Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Dus ik ben kickboxlessen gaan.
4: Nee, maar dat is toch zalig.
3: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
5: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleinmans.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman?
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
12: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
14: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
13: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
14: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
13: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
15: Humo!
16: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
17: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
18: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
19: Peugeot.
20: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
21: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
20: Echt? Oh, merci.
22: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
23: Bebad.
22: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
24: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: nummer 30 is voor Aerosmith. Met een nummer dat zij zelf niet schreven. Geschreven door Diana Warren. En die had eigenlijk iemand anders in gedachten. Het was bedoeld voor Céline Dion. Maar die zei nee. En dus werd het aan Aerosmith gevraagd. En een gigantische wereldhit is.
1: De 90s. Top 500.
0: Ga toch even terug naar 2026. Want er is vanmorgen in de buurt van de kerncentrale van Doel een gebonden bultrug gespot in de Schelde. Dat is trouwens ook bevestigd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor de Natuurwetenschappen, het KBIN. Het is de eerste keer dat het dier zo ver de rivier inzwemt. Het gaat om een gewonde bultrug. Dus in de buurt van de kerncentrale van Doel. Er zijn ook foto's van. Het is redelijk groot en imposant. En zo zwemmen we nu samen naar 1996 met Tu Fabiola op nummer 29.

feest gaat door met Two Fabiola Lift You Up, nummer 29 dit jaar. Dit is de voorlaatste notering voor Backstreet Boys. I Want It That Way op 28. You

0: Everybody heb je nog te goed. En dit was dus de voorlaatste Backstreet Boys op nummer 28.
1: De 90s Top 500.
0: Marco Borsato scoorde in 1994 een monsterhit in de Lage Landen. En hij haalde de inspiratie bij een Italiaans nummer van Riccardo Fogli. En dat klonk zo. Story di tutti i giorni. Zeg ik het goed? Maar wij kennen het toch vooral als dromen zijn bedrog. Hij staat dit jaar op nummer 27.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Dit is jouw... De finale van de 90's top 500 en zo dadelijk de ultieme vocale uithaal van het hele decennium. Op naam van Whitney Houston. En nu het nieuws, want dat is ondertussen 3 uur. Serafien Smits.
5: Goedemiddag. Opnieuw leerlingenprotest in Brussel. De lijn krijgt nooit klachten over de chauffeur van het drama in Buggenhout. En Stankovic keert terug naar Inter Milaan. In Brussel is het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie al tussenkomen. Er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren komen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest daar nog zwaar uit de hand. En in Namen blijven daardoor zelfs verschillende scholen dicht. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Anne Schoeps.
6: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitanten. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
5: De man reed voor Tros Beijaard, een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Alexander Stankovic van Club Brugge keert terug naar Inter Milaan. Dat heeft Club zelf bekendgemaakt. Stankovic was sterkhouder bij Club. Hij pakte mee de landstitel. Vorige zomer kwam hij voor iets minder dan 10 miljoen over van Inter. En nu keert hij terug naar Inter voor 23 miljoen. Een terugkoopclausule die zo in zijn contract stond. Club boekt dus ruim 13 miljoen winst op Stankovic in een jaar tijd. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
4: Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E403 tussen Roeselare, Rumbeke en Moorseel een ongeval gebeurt en 41 minuten extra. Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14 minuten. Richting Antwerpen de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 23 minuten. En voorlopig de laatste, de E313, tussen Massenhoven en Mommelgem 18 minuten. Y'all ready for
7: this? Dit is de 90's Top 500.
8: Met Carol Smit.
4: Zometeen op 26 Whitney Houston, haar versie van de Dolly Parton klassieker I Will Always Love You. Maar ook Fiocco, Elton John en George Michael. En hier zit mijn goede vriend Reggie.
9: Hallo, ik ben Reggie van Mil King en mijn ultieme 90s flashback is Faithless met Insomnia. Wow. Omdat dankzij Insomnia de wereld voor mij is opengegaan.

Whitney Houston deed meer dan alleen maar zingen. In dit geval was ze gewoon het nummer I Will Always Love You. Giga-hit uit 1993. Staat op nummer 26. Dit begon eigenlijk als een compleet verrassingsduet tijdens een concert van George Michael in Wembley, de buurt van Londen. Elton John kwam onaangekondigd het podium op. Het publiek werd laaiend enthousiast en het werd uitgebracht. Dit is jouw nummer 25.

0: waren ook in het echt twee dikke vrienden. Dat voel je gewoon. Elton John, George Michael op nummer 25.
1: 90's Top 500.
0: Don't let the sun go down on me. Welkom op de finale dag. We zijn onderweg naar de nummer 1 en die bereiken we vanavond rond 6 uur bij de Kok en de Koning. Voor die tijd mag er ook nog iemand aan dat rad draaien en prijzen kiezen uit het prijzenpaleis. En er zitten nog vette grote dingen tussen. Dus luister, straks krijg je alle klinkers op een rij. We zoeken 4 woorden, 15 letters en vier woorden met de titel of bezoek iets uit de 90s muziek. Ja, er komt net iemand voorbij de prijzenwinkel gewandeld. Die me even de aandacht helemaal van mijn melk brengt. Goed, we gaan naar Tine. Wat denk je? Dat lijkt me een goed idee, Smit. Jan Vervloed, Belgische techno- en trance-producer. En zijn grootste hit scoorde hij met Fioco. En die staat klaar. Aflito op nummer 24.
1: De 90's Top 500.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Kessie, kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
10: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
11: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
12: Wit-wit?
13: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Dit is...
15: De 90's
16: Top 500.
15: Joe. Nummer 23.

Uit de hele Clouseau-catalogus. Afscheid van een vriend staat in de 90s top 500 op nummer 23. En een bericht van Els Vrijt die zegt: vorige maand mijn beste vriendin moeten afgeven. Dan pakt dit liedje toch wel. En zo zijn er zoveel berichten binnengekomen. En dat is ook, ja, hard en ook mooi, want dat kan muziek ook veroorzaken, die emoties. En het is een rollercoaster trip. Van het afscheid van een vriend nu naar Meatloaf. Met een clip die eigenlijk op een halve bioscoopfilm geleek. Deed me wat denken op Beauty and the Beast. Het nummer, het originele van de cd, duurde liefst 12 minuten. En in zo'n geval beginnen de platenfirma's te zweten. Want dat wordt niet gedraaid op de radio. Dus dan zetten ze daar de schaar in. En het duurde in de singleversie 5,5 minuut. Maar die gaan we ook helemaal draaien, hoor. Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. Op nummer 22.

0: Zo goed dat die ook in de lijst staat. Op 22, Meatloaf. I'll do anything for love, but I won't do that.
1: Zometeen
2: in de 90s.
1: Top 500.
0: Rob de Nijs en zijn banger hart. Maar ook de hoogste notering van U2. Van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 16 minuten. Richting Antwerpen de E19 21 minuten vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 19 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord een kwartier. En nog eerder in de richting van Frankrijk, de E403, komt door een eerder ongeval tussen Roeselare, Rumbeke en Moorsele 20 minuten.
1: De 90s Top 500
2: met Karel Smits. Nummer 21.

90s wordt het niet, denk ik. Fateless en Insomnia, ook de ultieme 90s flashback van onze goede vriend Reggie. Insomnia staat op nummer 21 en die legendarische openingszin, I can't get no sleep, komt trouwens niet voort uit een wilde nacht in een of andere club. Maxi Jazz schreef de tekst terwijl hij wakker lag van een pijnlijk tandabces en noodgedwongen bij kaarslicht zat omdat zijn elektriciteit was uitgevallen. Stel je voor, heb je ongelooflijk tandabces en dan valt een elektriek ook nog uit. Dat is pas pech. Dit zijn de bovenste beste 20. Er is U2. One.

0: Burger.
1: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
0: Oh.
1: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
0: Ja, samen wakker worden.
1: De krant lezen in bed.
0: Oh ja.
1: Met een perfect gezette koffie.
0: Mm.
1: Gezellig, klassiek.
0: Ja, klassiek.
1: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
0: Hè?
1: Die zijn ook gezellig klassiek.
0: Ah ja, klassiek.
2: Graag klassieke bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
4: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
5: Je kunt ook vriend worden.
4: Van Maxizo.
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Dan krijg je de specialetjes.
5: Plezante tips, eerste klas advies.
4: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
5: Daar zijn vrienden voor.
4: Ah ja.
5: Ah ja.
6: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
4: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
12: Volkswagen.
13: De 90s op 500.
14: Dit is Joe.
15: Nummer 19.

Wat wordt hij toch gemist? Rob de Nijs met een van zijn nummer 1 hits. Deze kwam uit 1996 en bangerhard. Die staat op nummer 19 in deze 90's Top 500. En een speciaal moment nu, echt waar. Zet je even neer als je kan. Doe je gordel aan. Leg ook alle breekbare voorwerpen uit de buurt. Want hier komt dat moment waarop je plots weer aan die ene ex van die ene dramatische sms of aan die ene regenbui denkt. Die regenbui waar je expres toen ging instaan, weet je nog? Céline Dion doet niet aan een beetje emotie. Céline Dion doet het gewoon. Helemaal alles. Nu meteen, met een koor, met een bliksem en met een refrein dat je auto in een arena verandert. It's all coming back to me now, op nummer 18.

werd meegezongen in het land. Ik heb het tot hier gehoord. Op nummer 18, Céline Dion. Later dit jaar maakt ze haar fel begeerde comeback, zeg maar. Dit was It's All Coming Back To Me Now op nummer 18. Dit is Bon Jovi. En John Bon Jovi met zijn open overhemd en zijn wapperende haren. Achter een vleugelpiano zingend over A Bed of Roses. Veel plezier in die finale. Zometeen bij de kok en de koning. Benieuwd wie er op nummer 1 zal staan.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosé-weken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
10: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: We hebben onze Chippy, Oilini, Oxbow en Zino en Judy aan. De Nike Air Maxen, de Globes en de Buffalo's zijn opgeblonken. De videocassettes teruggespoeld en het Peizen Paleis. De vers geswifferd, we zijn klaar voor de grote finale. Eerst Aline Koutreel... Amai.
13: Aline, ja, bedankt.
12: Koutreels met het nieuws van 4. Rustig, Tom.
13: Goedemiddag. De staking bij de Volvo-toeleverancier is afgelopen. In de Schelde bij Doel is een bultrugwalvis gespot en er waren opnieuw opstootjes in Brussel. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is met 45% goedgekeurd. Maar om de staking verder te kunnen zetten, moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. En dat is dus niet behaald. De staking begon dinsdag, omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent. Lag ook daar de productie liever stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een gewonde bultrugwalvis gespot in de Schelde. Het dier werd vanochtend in de buurt van de kerncentrale van Doel gezien. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. Maar het is wel erg bijzonder dat de bultrug op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marienbioloog Jan Helters.
14: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn. Maar heel kort, die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag... is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
13: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het dier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. En in Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen en er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte toen 14 mensen op. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
15: Een heel goedemiddag. 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar vertraag je 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 21 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de A12 12 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En 11 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring 13 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. 11 op de buitenring tussen Wezenbeek-Ophem en Zaventem. Op de E19 richting Brussel vertraag je ook nog 10 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En op de E429 ook 10 minuten trager tussen de ring rond Brussel en de Bergense Steenweg.
12: Wij moesten even lachen met Ronnie Mostuze die een gekke bek kwam trekken aan het raam. Voilà, dus spreekspieren zijn gesmeerd. We kunnen eraan beginnen. Y'all ready for
4: this? Dit is de 90s Top 500.
16: De kok en de koning.
15: Ja, op weg naar hier voelde ik mij meermaals een echte Johnny. Tijdens die uptempo nummers bij Karl ging het volume vol een bak de hoogte in. En dat linkerarmke net niet op de portière.
12: Je Golf GTI, ja, ja, heerlijk.
15: Wie heb jij dit jaar op nummer 1 gestemd? Misschien ook een uptempo nummer of toch maar weer een ballad. De top 10 staat nu in steen gebeiteld, want je kon stemmen tot 3 uur.
12: Ja, Louis geeft ons 1 kans. Die luistert normaal gezien naar Q-Music. Ja? En als Celine Dion niet op 1 staat, dan blijft hij bij Joe. Echt heel benieuwd, heel benieuwd.
15: Pressure.
12: Tegen 6 uur gaan we het weten. Nirvana komt eraan dit uur. En ook Gorky. Maar ook de favoriete flashback 90s hit van luisteraar Tine uit de stad waar de 90s eigenlijk nooit echt geëindigd zijn. Aarschot.
17: Hey, ik ben Tine uit Aarschot. Mijn ultieme 90s flashback is George Michael samen met Queen. Het liedje Somebody to Love, omdat het gewoon een topnummer is en ik ben al heel lang fan van George Michael. En je hoort hem dit uur. Geniet ervan.

0: het einde. Wacht, we gaan luisteren. Ja, die laatste 16 krijg je echt tot aan het gaatje. Mm-hmm. Jasmin was dat, die zal niet op 1 staan dit jaar in jullie 90's Top 500. Want dit was de laatste keer dat we haar passeerden. Maar ze is wel 19 plaatsen gestegen in jullie achting sinds vorig jaar.
1: Heel goed dat je zo aan onze artiesten van eigen bodem hebt gedacht. Straks passeren er nog zo. Even een berichtje van Tanja uit Middelkerke. Door te luisteren naar die zalige 90's muziek is mijn wasmand plots leeg. Woehoe. Dat gebeurt 1 keer maximum 2 keer per jaar. Dankjewel, Joe.
0: Ja, mag je toch eindelijk proper kleren om aan te trekken, die Tanja. Beste vrienden, deze lijst gaat door. Het gaat genieten zijn. Het gaat alle kanten uit. Van Jasmin.

0: 90's Top 500. Het is ook je laatste kans om in de prijzen te vallen. Dus te zeggen, deze week dan toch.
1: Ah ja, want achteraan staat het rad van het prijzenpaleis waar we deze week serieus aan gedraaid hebben. Rani heeft al 1 keer 100.000 gedraaid, wat het hoogste bedrag is. Maar vandaag heb jij een wens eigenlijk, een harte wens.
0: Ja, oh, ik wil zo graag iemand gelukkig maken met de reis.
1: Ja, je hebt 2 kansen, want ze staat er zowel van boven als van onder op het cirkeltje. Oh. Staat ze erop, de reis op het rad.
0: Ja, maar dat floept daar iedere keer voorbij.
1: 150.000 Belgische frank is die reis waard. Wordt die van jou of ga je aan de haal met een hoog bedrag dat je in ons winkeltje mag uitgeven, het prijzenpaleis? Dat nog vol leuke prijzen zit. Dat is voor straks. Zelfs als je niet hebt meegespeeld met letters verzamelen vandaag, maak je nog kans. Straks krijg je van ons de klinkers. En als je dan nog naast een prijs schrijft, hé, niet erg, want wij zijn de kok en de koning. Wij stoppen nooit met uitdelen. We hebben leuk nieuws te vertellen. We gaan dat maandag vertellen, dat nieuws. En om dat nieuws wat kracht bij te zetten, sturen wij een reporter, een jong talent dat je misschien nog van TMF kent, Stijn Smets, naar de Krijnbar in Eppegem station. Nu maandag om 4 uur wil je daar zijn. Als je van Eppegem bent of van de ruime omstreken, ga daar naartoe, want je krijgt daar gratis ijs.
0: Mm-hmm.
1: Je krijgt daar gratis Stijn Smets. Ja. En je krijgt daar misschien ook nog gratis iets anders.
0: Ja, maar dat mogen we nog niet zeggen.
1: Nee, dat leggen we maandag dan weer uit. Maar zet het in je agenda. Ja. Maandag, na het school, even pauze nemen van voor de examensblokken of na het werk. 4 uur, de Krijnbar, Eppegem station. Als iedereen dat heeft, kunnen wij door met onze lijst.
2: De 90's op 500.
3: Dit is Joe!
1: 2 groten der aarde in 1.
0: Nummer 14.

0: Natuurlijk zijn het twee grote der aarde in één plaatje, maar het is wel de laatste keer dat we ze allebei tegenkomen in deze lijst. Dus bye bye Freddie en Queen en bye bye George Michael. We jagen nog op de hoogst genoteerde Clouseau bijvoorbeeld. Kunnen we nog prijsgeven dat hij erin zit? Er moet ook nog iets van AC/DC passeren. De Backstreet Boys zijn ook nog niet geweest.
1: Nee, en Gorky. Oh,
0: dat wordt nog zo genieten van nu tot zes.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
2: David Bowie forever. Vanaf morgen exclusief bij Joe Gold.
5: Good times. Great music. Joe Gold. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Dankoe, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
2: De 90s
10: Top 500.
2: Dit is jouw nummer 13.

0: Lidl.
1: Nee.
0: Nee, oh, sorry.
1: Afbluffen.
0: Mag het nu?
1: Nee. Ja, we zitten in de finale.
0: Mag het nu dan? Nou, mag het, ja. Mag.
1: Gorky en Mia, één plaats gestegen in jouw 90s top 500.
0: Er moet nog zoveel heerlijke muziek komen. En je krijgt zometeen ook nog de klinkers, helemaal gratis, yes, van ons. Voor dat lange, veeldelige woord dat je zoekt. En dat je misschien wel een reis of een andere mooie prijs kan opleveren. Maar eerst de hoogstgenoteerde voor Reggie en Linda.

0: 1999, toen Reggie nog heel hard op zijn zangeressen leek, qua dreadlocks.
1: Echt? Ja. Ik zou die nooit herkennen op die...
0: Hij stond hier op de platenhoes samen met de toenmalige zangeres Anneke Vervoort.
1: Ja?
0: En je kon ze eigenlijk niet meer uit elkaar halen. Het had ook wel met het gebrek aan pixels toen te maken hebben.
1: Wellicht, ja.
0: Die hadden ze heel weinig in de 90s. Zometeen, voor mensen die van lengte houden, de long version van onze nummer 11. Maar welke dat is, ontdek je zo meteen. Eerst even langs Aline, wat gebeurt er?
2: Goedemiddag. De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd niet gevat. Het gaat om een Russische man van in de 30. Hij kon ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie zoekt met man en macht verder. De lijn wil dat al haar onderaannemingen voortaan alle klachten registreert, bundelt en doorgeeft. Aanleiding is natuurlijk het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet genoeg op de hoogte gehouden van klachten over de chauffeur. En dat wil de lijn in de toekomst dus vermijden. En in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel, is een bultrugwalvis gespot. Het dier lijkt gewond, maar het zit niet vast. Want een paar uur geleden werd het alweer dichter bij zee gezien. Het is wel erg uitzonderlijk dat een bultrug zo ver de Schelde is opgezwommen. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden.
3: 13 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Brusselse Binnenring. Een uur extra tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard. Een kwartier tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan. Op de Buitenring 18 minuten trager tussen Grimbergen en Zellik. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent vertraag je een half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E19 ook een klein half uur tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 22 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 11 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E313 18 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de B401 10 minuten tussen Ledenberg en Gent-Centrum. Richting Brussel op de E19 10 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En tot slot op de Gentse ring richting Destel. 10 minuten erbij tussen Gent-Zeehaven en Heusden.
4: De 90s Top 500.
5: Met de kok en de koning. Nummer 11.

0: En de regen die krijg je er gratis bij, voor zover je die buiten nog niet gekregen had natuurlijk. De lange versie van November Rain, zoals het hoort in jullie lijst met favoriete plaatjes uit de 90s, Guns N' Roses. En als je van lange platen houdt, als lengte voor jou telt,
1: ja, dan zijn
0: wij je man en vrouw.
1: Ja. Klopt, bij de Kok en de Koning kan je op dinsdag altijd een extra lange plaat horen, want dan zitten wij met Duurt Lang Dinsdag.
0: Ja, en 9 minuten, daar draaien wij ons hand niet voor. Oh. We zijn al over de 13 geweest zelfs.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, dus volgende week dinsdag, laat maar komen.
2: Het Prijzenpaleis.
0: Ilse stuurt, is de laatste kans voor het Prijzenpaleis al geweest of maak ik nog kans?
1: Je maakt nog kans.
0: Dat antwoord is ja.
1: Ja, ja. Ja, ons 90's Prijzenpaleis gaat vandaag voor de allerlaatste keer open. Er staan nog heel veel mooie prijzen van Euroshop bij, die wij heel graag aan jou willen geven straks. Gisteren heeft Tijl uit Aalst een hele grote buit gescoord. Een wijnkast, hoge drukreiniger, pastamachine, robotstofzuiger, Dyson Airwrap, Google Smart Speaker en een waterkaraf. Allemaal voor 60.000 Belgische frank. Maar dat Prijzenpaleis van ons is weer netjes aangevuld. Dus wat valt er vandaag nog te winnen, Pierre?
0: Wel, Rani, we pimpen je interieur met een design kledingrijk of een strakke eettafel met strakke stoelen voor jouw strakke lichaam. Je wasgoed zal niet weten wat het overkomt in je gloednieuwe Samsung wasmachine. Terwijl het kind in jezelf zich nuttig bezighoudt op de Nintendo Switch of met de drone of de VR-bril. Fleur de boel op met een jaar lang elke week verse snijbloemen. Laat Joe door de hele wijk knallen op je JBL Party Speaker. Terwijl jij probeert te relaxen in je luxe relaxfauteuil met poef. Of wordt het palmbomen, stranden en een vakantielief genaamd Conchita Mirabel Lopez de Cortez de la Mancha Cortada. Met onze hoofdprijs een exotische reis ter waarde van 150.000 Belgische frank. En dat is nog maar een greep uit ons waanzinnige aanbod. Oud.
1: Ja, en vandaag mag jij misschien wel prijzen uitkiezen als je weet welke 90's muziek we vandaag kiezen. We zoeken liever 4 woorden, 15 letters in totaal, dat is niet mis. De klinkers, die krijg je nu van ons cadeau en ze staan meteen op de juiste plaats. De klinkers van vandaag zijn alweer de Epsilon, de I in het tweede woord, in het derde woord een A en het vierde woord een A en een E.
0: Ik zal er misschien nog eens doorgaan met alles op de juiste plaats. We zoeken dus I, en dan het volgende woord I, dan het volgende woord is gewoon A. Ja, dat krijg je dan al gratis. En het laatste woord is A, E.
1: Ja.
0: Voilà, dat is hem.
1: Dat is hem.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans. Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Dus ik ben kickboxlessen gaan.
2: Maar dat is toch zalig?
1: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezoute recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belle operis van een Aldi.
7: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
9: Humo!
0: Ciao! Dit is Joe, met de beste muziek van...

0: was met de hoogst genoteerde Clouseau Nobelprijs. Bye bye, Koen en Chris. Ja, als die niet op één staan, wie dan wel? Daarmee is de top 10 ook gewoon helemaal opengebroken.
1: De 90s top 500.
2: Ja, en jullie zijn echt op de gekste plekken aan het volgen deze finale. Ja, herinner u Yves die op zijn luchtmatras dreef?
0: Ja, rustig aan het dobberen in Turkije tot wij Nirvana draaiden.
2: Voilà, hij zegt, je vroeg of ik nog op mijn luchtmatras lag. Wel, de muziek van Joe staat nu op via het entertainment team.
0: Oei, oké. Okay. Dus hello, Turkey!
2: Hi! Ja, Jaël uit Oostende die is aan het studeren en dat gaat veel vlotter met de muziek van mijn jeugdjaren, zegt hij.
0: Dat versta ik dus niet, hè. Mensen die studeren met muziek op.
2: Ik kan dat ook niet.
0: En dan zeker met onze zever. Allee, concentreer je nu toch eens. Paul in Londerzeel, die zit niet in Londerzeel. Die zit op een prachtige camping in Cahors. En die zegt dat de 90's super zijn en we krijgen er een kus bij. Oh, kus terug, Paul. Ja. Vind ik leuk.
2: Jorien uit Brasschaat, die zit in Spanje, Malaga, op onze burleske retreat in Casa Mijo.
0: Ja, en Carla, die is van Oostende. Ik weet niet waar ze zit, maar ze is wel Serrano ham aan het snijden voor vanavond. Met pan catalan, dat gaat smaken. Ja, ik heb een klein hongerknal.
2: Ja, Els staat ook in haar keuken. We gaan zometeen nieuw patatjes eten uit onze tuin. Mm. En Fabrizio, die zit op het werk in Zinne Clark. De Max, die 90's stuurt hij.
0: Oh, en Sabine uit Sint-Truiden, laat weten hoe het afloopt. Die zit in de auto te wachten met onze muziek, terwijl haar zoon voor het allereerst een sollicitatiegesprek heeft voor een vakantiejob.
2: Oh,
0: dat is echt... Ja. Oh, mijn hartje gaat daarvan gloeien.
2: Ja.
0: Laat ons weten of hij de job heeft. Hè. Als hij de job niet heeft, bellen wij zelf naar die mensen om te zeggen dat ze zich vergissen.
2: Ja, en Terry uit Herzelen, die is een plafond aan het steken.
0: Ja, of hij daarmee gaat voortdoen tijdens de volgende plaat, dat weet ik niet. Want dit is er eentje die, denk ik, op elke bouwwerf in Vlaanderen veel harder gaat. Hè. Misschien gewoon in jouw keuken of in de auto of waar je zit ook. Beste vrienden, geniet van jullie nummer...
3: Nummer 9.

0: Wauw, je zegt goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Zeg, De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
4: Oei, wat doet je er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: We zijn Stabilac melk en Punica gaan kopen in de GB. We hebben een doos Raiders uit de Nopri opengetrokken. Van ons mogen ze komen. De 8 beste liedjes van de jaren 90. Niet bewegen, eerst is er Aline met het nieuws van 5.
9: Goedemiddag, de lijn wil meer weten van de klachten bij onderaannemers. Lanaken verzet zich tegen de komst van Freddy Horion en een verdwaalde bultrug in de Schelde in de buurt van Doel. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Schoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
10: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
9: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Horion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou, volgens de burgemeester toch, de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is met 45% goedgekeurd. Maar om de staking verder te zetten, moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel. Het dier werd er vanmorgen opgemerkt. Maar het is erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marinebioloog Jan Helters.
11: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. De dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
9: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug wel de grens met Nederland overgezwommen. En voetbalbondscoach Rudy Garcia tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar hij is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
12: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20-30 minutes et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
9: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begin deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelfs scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, maar daarna krijgen we buien. Het wordt dan zo'n 22 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
2: Er staan 8 files op onze snelwegen. 8 plaatsen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. Ik heb het op een kwartier gezet, dan kunnen we sneller weer naar die muziek. De langste file die vinden we op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 3 kwartier extra daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E19 32 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 A12, een half uur tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring ook een dik half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. 17 minuten op de buitenring tussen Grimbergen en Jette. En op de E17 richting Franse grens 19 minuten tussen Destelbergen en Zwijnaarden. Y'all ready for
5: this? Dit is de 90s Top 500.
6: Met de kok en de koning.
2: Nergens meer naartoe zappen nu, want we gaan samen genieten van de 8 beste plaatjes uit een van de beste muziekdecennia ooit, de 90s. En dit was de top 3 van vorig jaar.
8: Met op 3 Metallica. Op 2 stonden toen de Backstreet Boys. En nummer 1 was toen voor Robbie Williams. Het mooie is, die moeten nog alle drie passeren. Ze staan dus al zeker in de top 8. Maar waar, dat weet geen man. Dat gaan wij samen ontdekken. We hebben ook nog iets van Bryan Adams te goed, bijvoorbeeld. Om er maar eentje te noemen.
2: Ja, en ook de favoriete 90s flashback van James Cook. Linda van Milk Inc. En eigenlijk ook wel van mezelf. Die mag nog voor 6 uur in de lijst opduiken.
13: Hey, ik ben James Cook.
14: Hey, ik ben Linda van Milk Inc.
13: En mijn ultieme 90s flashback is
14: Rhythm is a Dancer van Snap.
13: Rhythm is a Dancer van Snap. Je hoort hem dit uur.
8: Maar waar? Dat is de vraag.

De 90's Top 500. Joe. Nummer 7.

0: klap. Carla Kwaad, want die wou dat dit op nummer 1 stond. Ja. En Stefanos en vele anderen ook.
1: We kunnen niet iedereen een plezier doen natuurlijk. Dat zou een beetje moeilijk zijn.
0: Ja, Jean doet het wel ongeveer 150 plaatsen beter dan vrouw Lief Christel.
1: Oh.
0: Die stond gisteren ergens in onze lijst met K3. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant, zij vult dan weer 48 Sportpaleis. Klopt. Dus laten we zeggen dat ze wint. Ja. Ja.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.
1: Ja, en na deze finale, de nummer 1, die hoor je rond 6 uur. Daarna neemt Jan Bosman het roer van ons over. Met nog meer 90s muziek. Als jij toevallig net jouw ultieme favoriet uit die 90s top 500 hebt gemist, omdat je schoonmoeder plots belde of omdat je heel dringend naar het toilet moest, dan kan je die misschien bij Jan

0: mensen die vragen, zou het kunnen dat Céline Dion er nog in zit?
1: Het zou kunnen, hè? Die stond in die top 10, hè?
0: Dat, ja, fijn. Ja, die hebben we inderdaad nog niet gehad, hè? De top 10 heeft op Joe.be gestaan. Rhythm is a Dancer van Snap. Dat was het favorietje van James Cook en van Linda Mertens. Hebben we ook nog niet gehad.
1: Nee, klopt.
0: Ja, en dan nog één of twee. Enfin, we ontdekken het samen.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. De 90's Top 500.

0: Sophie stuurt in de Joe-app. Willen jullie langs deze weg mijn collega's van de Zeeman in Diest, Leuvense Steenweg, bedanken dat ze speciaal voor mij op Bon Jovi gestemd hebben. Jammer genoeg op 6 gestrand. De hoogste van John Bon en zijn vrienden Always was dat. Kiekevel, ongelooflijk.
1: Ja, het was wel een grote hit in 94. Maar het was filmmuziek. En de film was een complete flop. Romeo is Bleeding was dus een gepaste titel. ook vanavond kan je nog naar 90s films kijken trouwens. Op VTM3 doen ze dat al de hele week. Echte filmklassiekers uit de 90s nog eens van onder het stof halen. En dat zal ook nog tijdens het weekend gebeuren. Vanavond kan je kijken om 5:30 naar Apollo 13 met Tom Hanks.
0: Oh, dat is een van mijn favorietjes. Kevin en nu net op de dag dat ze in het ISS hierboven problemen hebben langs de kinderkrant.
1: Ja,
0: inderdaad. Oh, toepasselijk. Ja.
1: En dan ook nog een iconische erotische thriller met Sharon Stone, Basic Instinct.
0: Is dat die van Beentjes Open, Beentjes Toe?
1: Dat is die van Beentjes Open, Beentjes Toe. Ja, 5:55 als je die beentjes nog eens wil zien gaan.
0: Als de kindjes in bed liggen. Oké, Rani, ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Ja, maar het gaat gebeuren, hè. We gaan ervoor, hè.
1: Ik weet het.
0: Komt-ie.
2: Het Prijzenpaleis.
1: We gooien de deuren van ons Prijzenpaleis nog een allerlaatste keer open. Je kon weer heel de dag lang letters verzamelen tijdens deze 90's Top 500. De eerste medeklinker en de nieuwe opgave kreeg je zoals elke dag van Sven en Anke. Ook Heidi en Karl hebben je nog één medeklinker cadeau gegeven. En de klinkers krijg je altijd van ons. Vandaag zijn dat de Y, de I, de A, A en E. We zoeken vandaag 4 woorden met in totaal 15 letters uit de categorie 90s muziek. En als jij daarnet iets hebt doorgestuurd via de Joe-app, opgelet, want we gaan iemand bellen.
3: Hallo, met Shirley.
1: Is dat Shirley uit Bilzenhoezelt?
3: Dat is Shirley uit Bilzenhoezelt.
0: Dag Shirley uit Bilzenhoezelt.
1: Hey Shirley, de kok en de koning hier. Wie mag er straks voor jou op nummer 1 staan in de 90's Top 500?
3: Ja, ik had eigenlijk op Clouseau gestemd. Dus die kans is al bekeken.
1: Ja, en van wie er nog overblijft?
3: Wie blijft er nog over? Thunderstruck zeker.
0: Nee, die hebben we ook al geweest. Gehad. ACDC kan ook niet meer. Nee.
3: Oh, zeg. Mijn lievelings zijn er al.
0: Ja, dan zal hij straks naar een andere zender moeten luisteren. Hè. Ja. Ja, kijk, zo simpel is het.
1: Maar, blijf luisteren, want misschien pakt het nog verrassend uit voor jou. Maar nu, beste Shirley, voor de laatste keer in deze 90's Top 500. Welk woord uit de categorie 90's muziek zoeken wij?
3: Rhythm is a dancer.
1: Ja, yeah, dat is een volledig goed antwoord.
3: Yippie.
1: Shirley, dat wil zeggen dat jij uit onze winkel mag kiezen. Maar wat staat er vandaag zoal in ons prijzenpaleis, Pierre?
0: Wel, Rani en Shirley, een design kledingrijk. Een strakke eettafel met 6 stoelen. Een gloednieuwe Samsung wasmachine. Een misschien 1 keer door mij gebruikte Nintendo Switch. Een niet voor oorlog geschikte drone. Of een VR-bril die zowel propere als vuile prentjes kan weergeven. Een jaar lang elke week verse snijbloemen. Een dikke vette JBL party speaker. Een luxe relaxfauteuil met poef of wordt het palmbomen, stranden en een vakantielief genaamd Hernán Hector de Santa Cruz con la Polla Giganta. Met onze hoofdprijs een exotische reis ter waarde van 150.000 Belgische frank. En dat is nog maar een greep uit ons waanzinnige aanbod.
1: Ja, Shirley, pas op, dat zijn nog niet alle prijzen.
0: Sorry, ik heb een beetje op u getuft ook.
1: Dat geeft niet. Ik schrijf het wel af zo meteen.
0: Sorry.
1: Ja, dat zijn nog niet alle prijzen uit dat prijzenpaleis van ons. Staat er iets op jouw verlanglijstje wat je ziet in onze winkel, beste Shirley?
3: De reis zoals iedereen natuurlijk. Maar ik had ook net masker gehad.
1: Wat? Het ledmasker, ja.
3: Het ledmasker, ja. En misschien voor mijn metekindje nog een Nintendo Switch.
1: Oké, we gaan ons best doen. Nou, dit is te zeggen,
0: dat moet het doen zijn.
1: Ik ga mijn best doen. Ja. Als jij nu roept, draai maar, dan geef ik een laatste keer een stevige ruk aan het rad.
3: Top. Rani, draai maar!
0: Amai, het ligt er bijna af. Kom aan, hè. Wordt het de reis of wordt het heel veel geld? De reis is net gepasseerd en het wordt Oh, oh, hij is net, nog net eentje verder gedraaid. Het is...
1: 40.000 frank.
0: Oh.
1: Dat is een behoorlijk hoog bedrag. Wat ga je kiezen, Shirley?
3: Ik had graag het wasmachine dan.
1: Ja, en voor hoeveel was dat?
3: Het was 22.000 Belgische frank.
1: Ja, 18.000 frank over.
3: Ja, en dan... dan heb ik net niet genoeg.
1: Ja, wat stond er op, wat stond er op ja, wat, je lijstje?
0: Nog, waar heb je net niet genoeg voor, Shirley?
3: Ja, voor de switch en de LED-mask.
4: Hoeveel is dat alles samen? 6.500 en de switch is 12.000.
0: Dat is 500 frank bij. Ik leg die 500 persoonlijk bij. Huppla, zet dat maar allebei mee op de lijst, jongens.
3: Dankjewel.
1: Ja, je valt een beetje weg, maar we gaan ervan uit dat jij waanzinnig gelukkig bent met die prijzen. We gaan nog eens luisteren naar wat jij allemaal gewonnen hebt, Shirley.
0: Wel, Shirley, het is voor goed verleden tijd. Voor al die vergeelde t-shirt-oksels, alcoholvlekken en bruine strepen op vervelende plaatsen. In deze hypermoderne Samsung wasautomaat past zoveel wasgoed dat je je hele kleerkast in één keer onder handen kan nemen, terwijl jij in je blootje staat te wachten. Deze vakantie wordt episch, want de kinderen op de achterbank weten eindelijk wat doen. Op deze Nintendo Switch is het Pokémon's vangen, Mario Karten en Fortnite in hoge resolutie. DPG Media is niet verantwoordelijk voor eventuele verslavingen of game-ellebogen. Dit soepele LED-gelaatsmasker doet je huid weer stralen. En je kan het ook opzetten als je partner weer eens rare fantasieën over Scream heeft. Veel plezier daarmee, Shirley!
1: Proficiat, Shirley! Geniet van al jouw prijzen en ook het weekend. En natuurlijk de laatste rechte lijn van deze 90's Top 500. Bye!
3: Ja, voor jullie ook een...
0: Dag, Shirley!
1: Oh,
0: het is gedaan.
1: Oh. Nummer 5. Wat doen we nu met die reis? Gaan we nu zelf op reis of hoe doen zit dat hier?
0: Bouwen dat bij voor volgend jaar tijdens die top 500 van de Nike's.
1: Goed plan. Oh, ja. En hij is er al.
0: Ja,
1: okay, ik
0: ja
1: ben
0: wat
1: nou
0: een
1: weg,
0: toeval he. Zeg dat
1: ben
0: hij
1: nou
0: nu
1: weg,
0: hier passeert.
1: Oh.
0: Het juiste antwoord op 2 vragen. Welke woord zochten we vandaag? Ja. Of welke reeks woorden? En wie staat er op 5 en dus niet op 1?
1: Ja.
0: Het is Snap.
1: Rhythm is a dancer.
0: Met Rhythm is a dancer.

0: Dat wil zeggen dat we er nog 4 te gaan hebben. Ja, Tineke heeft dikke pech, zeg. Die zegt, verdomme, ik moet de winkel binnengaan, maar ik wil niet. Maar ja, anders hebben de kinderen geen eten. Ja. En ze zegt ook, schandalig, want ze draaien hier geen Joe. En het is de winkel waar Karel Smits zijn boodschappen doet.
1: Och ja.
0: Dan moet Karel wel eens regelen dan. Potverdorie.
1: Moet ze heel diep in de winkel juffrouw haar ogen kijken.
2: De 90s. Top 500.
0: Guido is aan het luisteren in Kroatië. Bart is aan het luisteren in Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Stefanie in haar taxi onderweg naar Zaventem.
1: Ja, dat is ook altijd een avontuur.
0: De wereld is er klaar voor. Ja, dat is bijna even exotisch eigenlijk.
1: Ja.
0: We hebben nog 4 plaatjes te gaan.
1: Mm-hmm.
0: De top 3 van vorig jaar is nog niet gepasseerd.
1: Nog steeds niet.
0: Maar er is hier nog 1 vreemd eentje dat ook nog moet passeren. Ik weet niet of jullie het aan het bijhouden zijn. Wij gaan het niet zeggen.
1: Nee.
0: Zometeen ontdekken we samen jullie nummer 4. De 90's Top 500 gaat door. Maar eerst naar Aline met het nieuws van deze dag. Wat gebeurt er, Aline?
3: Goedenavond. Het internationaal ruimtestation ISS zit met luchtlekken. Die bevinden zich in het Russische gedeelte. Dat is al langer een probleem. Maar NASA riep de astronauten daar straks op om te schuilen en zich klaar te maken voor een eventuele spoedevacuatie. Intussen werd al 1 lek hersteld en de astronauten mogen ook hun schuilplaats verlaten. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Maar zijn komst zou de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen, klinkt het. En koers in de Giro voor vrouwen heeft de Franse Celia Géry de 7e rit gewonnen. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e, de Italiaanse Chantal Pegolo 3e. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel aan de leiding. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond de 13 graden. Morgen geleidelijk buien, zondag overwegend droog en telkens maxima tot 19 graden.
1: Ja, Sophie zegt dat ze aan het poetsen is met alle muziek van haar jeugd. Van 11 tot 21 in de jaren 90. Mijn pubers worden compleet zot. En Natalia Reten is klaar, maar toch zal ze moeten wachten op nummer 1. En nog even de files daartussen ook nog. 9 files maar, gelukkig op onze snelwegen. 9 plaatsen waar je 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een half uur aanschuiven daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een dik kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E19, 22 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12, 12 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Ook 12 op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Franse grens op de E17, 21 minuten tussen Destelbergen en Zwijnaarden. Op de Brusselse buitering 13 minuten trager tussen Grimbergen en Jette. Op de E411 richting Brussel tussen Jezusijk en de VUB. 12 minuten erbij en op de Gentse ring richting Zelzate. 10 minuten tussen de Brugse Vaart en Evergem.
0: Johan heeft daar geen last van, want hij is aan het luisteren in Gran Canaria. Els in Portugal, Jan in de Ardennen, Sabrine op Tenerife en Benny in Herend.
1: Is er eigenlijk nog iemand thuis?
0: Ja, inderdaad. Oh, zet het maar allemaal luid waar je ook bent, want dit wordt genieten. Maar in welke volgorde gaan wij genieten?
2: De 90's Top 500. Met de kok en de koning.
0: Vorig jaar op 3, Metallica met Nothing Else Matters. Op 2, Everybody van Backstreet Boys. En op 1, Angels van Robbie Williams. We hebben er nog 4 te gaan. En we kunnen nu al zeggen...
1: Nummer 4.
0: Dat het niet helemaal hetzelfde zal zijn als vorig jaar. Want kijk eens. Daar heb je ze. 6,5 minuut lang.

0: volgen zowel in Lanzarote, waar Erik aan het luisteren is, als tijdens de aardbeienpluk hier in Vlaanderen bij Stijn. Geweldig de moeite, er is veel gelucht gitaard, maar ook traantjes.
1: Ja, en er wordt gevloekt in de Joe-app. Benny uit Herent heeft echt gevloekt. Shana uit Aarschot die zegt, zonde, dat hoort minstens op 1 of 2 te staan. En Annelies zegt, auw, Metallica had op 1 moeten staan.
0: De nummer 3 van vorig jaar is de nummer 4 van dit jaar. De nummer 2 van vorig jaar was... Ja, die moet nog komen.
1: Yes.
0: De Backstreet Boys. Nummertje 1 vorig jaar was... Angels van Robbie. Ja. Ook nog niet geweest. Maar we hebben er nog 3 te gaan, hè. Dus we weten al zeker. Een Backstreet Boys. Mm-hmm. Een Robbie.
1: In welke volgorde?
0: Heb je kunnen zien dat die in de top 10 zaten? Je hebt er hele week op kunnen stemmen. Maar dat wil zeggen dat er ergens iemand de top 3 verstoord heeft dit jaar.
1: Ja, er is een nieuwkomer.
0: En nieuwkomer,
1: wat voor een.
0: Ja, de nieuwkomer is eigenlijk een oudkomer die nieuw gekomen is dit jaar.
1: Ja, klopt.
0: Enfin, het comeback effect heeft gewerkt voor... My heart will go on and on. My heart will go on. Als je je hele Titanic-trauma nog eens wil herbeleven, dan kan dat straks... Maar in welke volgorde? Dat ontdekken we samen na dit.
2: Vanavond bij VTM, K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM 2 is Ryan Reynolds op geheel eigen wijze de Hitman's Bodyguard. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.
3: Zeg, Jasmin.
4: Uh-huh.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. De 90's
7: Top 500.
2: Nummer 3.

0: comeback-effect van Céline Dion. Ze is 34 plaatsen gestegen tegenover vorig jaar. Ja. De reacties daarop zijn uiteenlopend, laten we zeggen. Letterlijk, want Tom zegt, hier krijg ik, en ik niet, maar een andere Tom in de Joe-app. Dankzij dit nummer krijg ik spontaan diarree. Wat een shit. Lutgaard zegt, amai, zalig. Het had nog 2 hoger gemogen. En Bob zegt, ik heb er 497 beter gehoord deze week.
1: Ik dacht dat jullie de nummer 1 al hadden gedraaid.
2: Nee,
0: zo brutaal.
1: Nee.
0: Dat jij hier al bent.
1: Dat is toch de song van de 90s?
0: Wel heel schoon.
1: Film.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Enfin, Jan, straks gaat Club 90s weer open. De nummer 1 gaan we straks draaien. En wat gebeurt er daarna nog?
1: 4 uur lang op verzoek. Dus mensen die nummers uit de jaren 90 hebben, die ze graag nog eens willen terughoren, die ze eventueel gemist hebben tijdens de lijst, of van ze denken van, godverdomme, staat dat niet in de lijst? Hoe kan dat toch? Dan kan je dat de komende 4 uur aanvragen.
0: Of mensen die het echt niet genoeg Céline Dion vonden, die kunnen het hele oeuvre aanvragen, want Jan gaat het graag in volgorde draaien.
1: Ik draai de hele CD als het moet zijn.
0: Oké.
1: Ik heb nog zo wel een paar groepen uit de jaren 90.
0: Laat maar komen, zo meteen om 7 uur. Ja. 6 uur, sorry. 6 uur begint Jan eraan. Mag er gewoonte.
1: Ja, stuur ze nu allemaal door wat je graag wil horen, dan kan ik ze al een beetje klaarzetten.
2: Mogen ze ook berichtjes inspreken?
1: Absoluut, tuurlijk.
2: Dat is minder werk voor jou dan.
1: Maar niet zo van die berichtjes waar ze Céline Dion afbreken.
0: Van die voice notes van 8 minuten. Ik heb zo vrienden die dat doen.
2: Enthousiast.
0: Hou het kort, vrienden.
3: De 90s top 500.
0: Er wordt geluisterd op Lanzarote door Erik. Op roadtrip door de USA door Jean-Pierre. Er wordt getraind voor de marathon met ons in de oren door Luc. Kom aan, Luc, harder! Bernadette zit thuis in Almeria in Spanje. Is appelkompot aan het maken. Sandy in de auto in Sint-Niklaas. Sandra bij Maison Ella in de winkel waar de klanten aan het meezingen zijn. Matthias heeft de frituur in Wakken.
2: Ja.
0: Daar vliegen de frietjes in het rond. Sophie zit aan de kassa van de Spar in Sint-Katelijne. Danny in Hurghada in Egypte. En Sabrine met een oortje in de wachtzaal van de dokter met haar zoon. Mm-hmm. We hebben nog 2 platen te gaan. Vorig jaar op 2 Backstreet Boys en op 1 Robbie Williams, Angels.
2: Hebben ze haasje overgedaan, ja of nee?
0: Of zijn wij gewoon conservatief en is het hetzelfde
4: gebleven? Doen wij elk jaar hetzelfde.
1: Ik zou gewoon stoppen nu en ze zien op 1.
0: Of op 2 en op 1 ook nog eens. Ja, jullie hebben al heel gekke dingen gedaan met de top 3, dus hulde daarvoor. We gaan luisteren.
3: Nummer 2.
0: Dat is geworden...
4: Backstreet Boys!

0: Op nummer 2 vorig jaar en ook dit jaar opnieuw de Backstreet Boys en Everybody. Dankjewel allemaal voor jullie vele reacties. Alle gevoelens, zowel positieve als negatieve. Veerle die zit thuis in de zetel in haar pyjama en haar badjas en haar relax.
1: Die zijn er ook.
0: Onder warme kersenpitkussentjes en een dun vliesken en de kat er bovenop en de radio staat naast mij, laat ze weten. Wel Veerle en natuurlijk iedereen die nog luistert, geniet van jouw nummer 1.
2: De 90's Top 500.
3: Nummer 1.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, rosé-weken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Motorpech in Nice.
6: Oh.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Johan die stuurt net nog in de Joe-app. Ik denk dat jullie terug vanaf nummer 500 moeten beginnen. Dat gaan we niet doen, maar wel 4 uur lang op verzoek. Allemaal 90s hits die jij vanaf nu via de Joe-app dus mag aanvragen. Titels en uitvoerders, je mag ze zeker en vast nu beginnen door te sturen. Ondertussen is het ruim 6 uur geworden. Nieuws met Aline Koutreels.
10: Goedenavond. De politie deelt details van de ontsnapte gevangenen. Astronauten in het ISS moesten even schuilen. En de burgemeester van Lanaken is tegen de komst van Freddy Horion. De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation ISS moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
11: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
10: Intussen werd al 1 lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Schoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
12: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
10: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Horion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. En de Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e, de Italiaanse Chantal Pegolo eindigde als 3e. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen bewolkt met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
9: 4:30 over 6 en de eerste die klaarstaat is Fats & Small, aangevraagd met Turnaround. Komt eraan na 8 files waar je 10 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland, daar gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten extra reistijd. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 1 kwartier extra. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Sint-Joop in het Goren en Antwerpen-Noord, 1 kwartier. En ook 1 kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. In de richting van Frankrijk op de E17 gaat het traag tussen tussen Brugge en Zwijnaarden. Ook daar verlies je een kwartier. En je raadt het al, ook een kwartier op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Op de binnenring staat file tussen Dilbeek en Jette en daar verlies je 10 minuten. En dan ook nog op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Ook daar komt er een kwartier bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
13: Y'all ready for this?
14: Dit is Club 90's.

0: Karel wilde graag Fats & Small voorstellen met Turnaround. Karel was er eigenlijk al voor 6 uur bij om deze aan te vragen. Dus meteen meegenomen in het programma. Verzoeknummers.
1: Dit is
2: Club 90's.
0: Verzoeknummers dus echt tot vanavond 10 uur. Dus jij kan insturen wat je graag wil horen. En deze is al een paar keer binnengekomen omdat een aantal mensen deze hebben gemist. Vanochtend zat hij nog in het programma, stond dus ook in de lijst. Deze 4 Non Blondes en What's Up.

Stond op nummer 282 in de 90s top 500. Deze Soul Sister en Through Before We Started. Maar Magnus, die erop gestemd had, die heeft hem dus gemist en vroeg om deze nog eens opnieuw te draaien bij Deze Gebeurt. Heel veel mensen vragen nummers aan van Margriet Hermans. Ik ga haar zo meteen even draaien. Gewoon nog als eerbetoon aan Margriet, die we dus afgelopen week zijn verloren. Jammer genoeg, dat nummer komt eraan. Eerst nog een voorstel van Bert, die schrijft: hey Jakke, ik heb al direct een dikke schijf voor u om te draaien. De Space Brothers met Forgiven. Zeker doen, hè Jan. Allee, om dat je niet aanbouwt.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf.
0: David Bowie Forever. Vanaf morgen exclusief bij Joe Gold. Good
3: times. Great music. Joe Gold.
0: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar joe.be en win de mulch van Fritel.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Shh, luister.
6: Zomerdeals!
5: Hoor je het ook?
6: Zomerdeals!
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: Code Yellow!
18: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
19: Echt? Een heel jaar?
18: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Club 90's.

0: Heel veel mensen vroegen een eerbetoon aan Margriet Hermans. Ik heb gekozen voor Laissez rouler le bon temps, Jacqueline. Zowat alle nummers van Margriet werden voorgesteld, maar ik heb er dan eentje uitgepikt als eerbetoon dus aan Margriet, die we afgelopen week jammer genoeg zijn verloren na een vreselijke ziekte die haar leven en het einde van haar leven heeft bepaald natuurlijk. Verzoeken, dat kan toch tot 10 uur vanavond, want ik draai alles op verzoek. Alle nummers die je hier hoort worden voorgesteld door jou. Dus jij maakt eigenlijk het programma. Het moeten alleen nummers zijn uit de jaren 90, want dat geldt zo als afsluiter van de 90's top 500. Dus wat mag het eventueel voor jou zijn als je nog aan leuke nummers denkt die misschien niet in de lijst stonden of die je hebt gemist in die lijst, net op dat moment niet geluisterd bijvoorbeeld, kan je die altijd aanvragen. Titels, uitvoerders, nu doorsturen via de Joe-app. Ondertussen zijn er wat minder files, maar toch nog altijd redelijk wat fileleed. 7 files waar je 10 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 25 minuten erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne komt een kwartier bij. Richting Antwerpen op de E313 verlies je tijd tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten daar. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord is dat een kwartier. De Brusselse buitenring, daar gaat het traag tussen Grimbergen en Jette, 20 minuten extra reistijd daar. Op de binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette komt een kwartier bij. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg, daar verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Club 90's met Jan Bosman.

Enrique Iglesias met Bailamos. Jullie weten misschien dat ik grote fan ben van Dua Lipa en dan vooral ook van dit nummer. Het is duidelijk dat ze daar een sample in gebruikt in deze Love Again. En die werd nu net ook aangevraagd door Douwe. Die schrijft, kan je misschien nog eens White Town draaien met Your Woman? En kijk, vanaf het eerste begin hoor je al meteen dat die Love Again van Dua Lipa er heel dicht heeft tegenaan geleund. Hopelijk heeft ze gevraagd of dat ze het mocht gebruiken, deze Your Woman.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans. Als ik het voor het zeggen had, zou ik juist heel erg investeren in kunst en cultuur. Schoonheid zien in het dagdagelijks. Ja, dat is denk ik het beste voor onze ziel.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
9: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
10: En ook uw budget vakantiepech?
9: Wat?
10: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
9: Oh nee?
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Wienerberger.
14: Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
15: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
16: Wienerberger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Pa, check deze. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
18: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen?
19: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
20: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
21: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Club 90's.

Lieve is grote, grote fan van Texas. En deze Black Eyed Boy stond hoogste notering voor Texas op 253. En Lieve die vindt dat, wat had je gedacht, veel te laag. En wil graag een oproep lanceren voor de volgende keer, als er nog zo'n 90's Top 500 komt, dat veel meer mensen op Texas gaan stemmen. En ik hoop dat ze het gehoord hebben en dat ze het inderdaad gaan onthouden natuurlijk. En dan eindigt Texas misschien volgende keer wel een pak hoger. Je weet maar nooit. De volgende is offerte aangevraagd door Anne en Nathalie. Omdat Nathalie ook schrijft, hey please, Espen Lintraai met Wences and a Cries. Die heeft gisteren nog de swipe verloren. Merci alvast daarvoor, Jantje. Klopt inderdaad, zat in de swipe en heeft het niet gehaald. Dus ik draai die nu even. En daarna gaan we leren tellen in het Duits.

0: Salte kek, Zevenaar, Utenaar.
1: Het is voorgesteld door Elise om deze modo nog eens te draaien met Ein, zwei Polizei. Ze zegt, ofwel heb ik hem gemist in de lijst, ofwel stond hij er helemaal niet in. Ik vermoed het laatste, beste Elise. Maar kijk, ik heb het dan helemaal goed gemaakt met die nog eens te draaien. Ik krijg heel veel berichten binnen van luisteraars. Bonsai, Bonsai Records, Bonsai, wat is er? Thunderball van Bonsai Channel 1. Kan je dat eens draaien? Maar mannen, kom aan. Het is 7:10. En dan zou ik dit... Allee, dat is echt, dat is toch echt voor in het midden van de nacht zoiets. Better.

Ja, bonsai, ja, tuurlijk. Iedereen doet dan mee. Maar ik denk dat het nog te vroeg is om dat te draaien. Ik denk dat heel veel mensen daar nu nog niet klaar voor zijn voor Thunderball van Bonsai Channel One. Misschien als allerlaatste plaat in het programma. Misschien, hè, want goh, ik weet niet of ik achteraf dan klachten ga krijgen. In ieder geval, ik neem het in overweging voor alle mensen die het hebben doorgestuurd. Ik hoop dat dat kleine stukje al een beetje deugd heeft gedaan. Club 90's. Good time.

0: Anneke had deze gemist, Salt and Pepper en Vogue met What a Man. Ondertussen krijg ik hier van alles naar mijn hoofd geslingerd. Pussy, slappeling, dat soort dingen allemaal, omdat ik bonsai niet helemaal draai. Maar anderzijds krijg ik ook berichten van mensen van, het is goed dat je dat niet volledig draait. Ja, wat zal het zijn? Misschien moeten we straks eens een poll organiseren om te zien wat het gaat worden. Draai ik vanavond nog bonsai, ja of nee? Nog niet antwoorden, ik zal de poll klaarzetten en dan mag je straks stemmen.
1: Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo.
3: Hallo. Hallo!
1: Beste katten en honden.
2: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
1: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
1: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
2: Ze zal het wel doorkrijgen.
1: Tot binnenkort.
4: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Dit is
0: Vier uur lang draai ik 90's nummers op verzoek, maar je weet het, 1 uur is al gepasseerd, dus als je jouw verzoek nog bij wilt krijgen, zeker en vast doorsturen via de Joe-app. Ondertussen is het 7 uur geworden, tijd voor nieuws, je hoort Aline Koutreels.
8: Goedenavond, de politie verspreidt een opsporingsbericht van de ontsnapte gevangenen. Het was even stressen in het ISS en we kennen de mannenfinale op Roland Garros. De politie heeft beelden verspreid van de ontsnapte gevangenen in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend uit een ziekenhuis weglopen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation ISS moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
9: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
8: Intussen werd al 1 lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de mannenfinale op Roland Garros. Hij haalde het in 4 sets van de Tsjech Jakub Mensik. Zverev zal het opnemen tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die stoot door omdat zijn tegenstander, de Italiaan Matteo Arnaldi, ziek is en forfait moest geven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden. En zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
0: Shania Twain komt eraan na de files op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. 10 minuten komen erbij. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne verlies je 5 minuten. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette 10 minuten. En dan de buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette gaat het traag. Komen 5 minuten bij. En ook 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Richting Antwerpen de file op de E313 tussen Ranst en Antwerpen Oost zorgt voor een vertraging van 10 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Kleine Bareel komen 5 minuten bij. En nog eentje, op de E429 tussen de Welkomstlaan en de Bergische Steenweg, daar komen op dit moment 5 minuten bij.
10: Y'all ready for this?
11: Dit is Club 90's. Club 90's.

Stond op nummer 259 in de 90's Top 500 is That Don't Impress Me Much van Shania Twain. Maar volgens Eva moet die veel hoger staan. Ook daar een oproep naar komende 90's Top 500'en waar die plaat dus hoger mag staan. Claude is grote fan van Blue Blood en wil al jaren of probeert al jaren hen in de lijst te krijgen. Tot nu toe nog niet echt gelukt, maar de muziek blijft wel geweldig goed. Dit zijn ze met Hold the Line.

Een voorstel van Kevin om Will Smith te draaien met Getting Jiggy With It. Niet echt een reden, maar hij wilde het gewoon graag nog eens opnieuw horen. En dan kreeg ik van Evie een bericht en ze schrijft van hey, een groep die eigenlijk altijd wordt vergeten uit de jaren 90 en die toch wel een aantal hitjes hebben gescoord. Ook in ons land, dat is de groep Worlds Apart. Kan je van hen nog eens I'm Dreaming Of You, Quand Je Rêve De Toi van hen draaien? Ik heb even een stukje zitten beluisteren en eigenlijk is dat zo'n nummer. Je hoort daar een paar noten van en je kan dat meezingen. Dus misschien voor de volgende 90's Top 500 deze van

0: internet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wit-wit?
15: Of net niet-wit?
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Dr. Alban stond met twee nummers in de 90s top 500. En dat waren Sing Hallelujah en It's My Life genoteerd. Maar die Look Who's Talking die ik net draaide, die heeft... wie was het ook weer? Jacob. Ja, Jacob had dat gestuurd. Ik heb die gemist. Je hebt die niet gemist, beste Jacob. Die stond gewoon ook niet in de lijst. Dus dat is misschien ook iets voor de volgende keer. Er komen heel veel verzoeken binnen. Dat vind ik ongelooflijk tof. Ik ga er zoveel mogelijk van proberen te draaien. Maar het lukt niet allemaal natuurlijk. Maar ja, probeer toch maar nog te sturen. Mocht het zijn dat je jouw favoriete plaat uit de 90's gemist hebt of niet gehoord of wat dan ook. En misschien komt die in de loop van de avond nog wel voorbij. Want ik draai dus tot 10 uur vanavond op verzoek. De volgende is een paar keer al binnengekomen. Een aantal mensen hebben deze gemist. Nummer 206 uit de 90's top 500. Emilia en Big Big World.

0: geen GLF te vinden in de 90s Top 500. En dat vond vooral Katrien Boeks heel erg jammer. Daarom vroeg ze deze Last Train to Trent Central nog eens aan. Drie files staan er op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland. Nog eentje tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Schuif je eraan. Daar verlies je 20 minuten. 5 minuten in de richting van Brussel op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Agatha-Berchem. En nog eentje waar je ook al 5 minuten verliest. Die staat op de E313. Die file tussen Randst en Antwerpen Oost.
1: Club 90s met Jan Bosman.

Dit jaar gezakt naar nummer 239 in de 90s Top 500. Deze Désenchanté van Mylène Farmer. En er hoort eigenlijk een grappig verhaal bij, want Marleen die stuurt... Ik ging eigenlijk Mylène heten, maar mijn papa vond dat te moeilijk. Dus die is mijn naam gaan aangeven op het gemeentehuis en toen is het Marleen geworden. Maar dat liedje blijft voor eeuwig en één dag aan mij verbonden. En blijft ook een geweldig goed nummer. Dus daarom vroeg ze het nog eens aan. Groot gelijk. Straks ga ik bellen met Pat Crimson, want ik bel daar eigenlijk al de hele week mee om het te hebben over de 90s. En vandaag ga ik dat dus ook nog één keer doen. Die komt er straks sowieso aan. Met hopelijk weer leuke, fijne verhalen. Eerst het verzoek nog van Tineke, want Tineke die stuurde van... Hey Jan, wat er afgelopen week met Margriet Hermans is gebeurd, is heel erg jammer. En daardoor is er ook geen aandacht meer geweest aan iemand anders die ook nog is overleden. Een eerbetoon graag aan een overleden zanger. En dan heeft het over deze Peebo Bryson, die samen met Regina Bell dit nummer de hitlijst inzong in de 90s.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
5: Club 90s.
6: Good times.

0: Dit is Club
1: 90s. Ik vind het nu eigenlijk al heel erg jammer, want het is het laatste gesprek voor deze week dat ik zal voeren met Pat Crimson. Van Too Fabiola, van Nunca, van Leopold 3. Allemaal projecten die hij in de jaren 90 heeft bedacht. Maar laat het ons eens hebben, Pat, over de muziek in de jaren 90. Wat vond jij nu extreem goed? Wat vond je complete bagger?
2: Ik was helemaal gek van die Belgische trance, hè. Ja? Alles wat die Belgische trance die is uitgekomen, gelijk de Mackenzie, Virtual Zone. Maar ik was niet zo de commerciële shit van toen. Vond ik ietsjes minder. Bijvoorbeeld, ik was nooit niet zo zot van de Venga Boys of zo. Mm-hmm. Je zou het mij niet geven als het geen Too Fabiola zijnde. Too Fabiola was natuurlijk ietsjes zwaarder. Maar ik was niet zo van die echte foute platen, die ze nu de foute muziek noemen. Mm-hmm. Die hele foute dingen, dat was zo niks voor mij eigenlijk.
1: Zeg, en heb je in de jaren 90, kan je dat nog herinneren, met groepen opgetreden waar jij toch ook wel naar opkeek?
2: Ik moet zeggen, in de jaren 90 heb ik heel veel bekende groepen en mensen tegengekomen. Bijvoorbeeld een van de groepen waar ik het meest naar opkeek was Snap. Ja? Die hadden mijn Rhythm as a Dancer, dat was voor mij de top 90s plaat aller tijden. Maar bijvoorbeeld, we hebben een keer Bettine om te zien. Met het eten is een keer in een sandwich gevecht met de Spice Girls gezeten. Enrique Iglesias bijvoorbeeld. Ze hebben in Spanje regelmatig tegengekomen. Mm-hmm. Dat zijn toch wel grote artiesten die waar ik dan aan terugdenk als ik aan de jaren 90 denk.
1: Maar vond je dat dan dat het er in de jaren 90 een beetje losser aan toe ging? Misschien onderling bij de artiesten dan?
2: Het was natuurlijk anders, hè. Er verscheen niks. Allee, ik heb dan ook in Ibiza en zo gewoond, in de jaren 90. Er was geen social media. Alles wat wij uit hebben gezet of wat wij getoerd hebben, Je vindt heel weinig beelden terug. En dat is natuurlijk wel jammer, maar niet jammer. Want ik heb natuurlijk ook wel dingen gedaan die niet op beeld stonden. Ja,
1: is dat op streams te zien ondertussen, die beelden?
2: Die zijn misschien op streams te zien, ja, een stukje. Ja. Maar ik wil maar zeggen, Jan, het waren heel andere tijden. Als ik nu, we zijn met Too Fabiola nu pas in Bangkok kan optreden in januari. Ja, dezelfde dag kon iedereen dat nog zien hier op het thuisfront waar wij er allemaal hebben uitgezet. Ja. En vroeger in de 90s was dat niet, hè. Als jij niet naar de club ging en je wou en je maakte die avond niet zelf mee, dan had je daar geen idee van wat er die avond, wat voor sfeer dat er was, welke platen er gespeeld waren, wie daar aanwezig was. Ja. Maar nu kun je op hetzelfde moment dadelijk zien, want ik sta nu op Tomorrowland en die mensen zijn daar, die muziek draait er, die DJ is dit bezig. Ja. Dat was in de jaren 90, was dat niet, hè? En ook platen die gespeeld werden, nu Shazam je die. Vroeger, dat was niet, hè? Ik kwam dan aan een DJ-boot kijken. Mm-hmm. Dan hadden we die white label afgeplekt met tape. Niemand kon dan zien welke plaat dat was. Want ik ging bijvoorbeeld aan een platenwinkel in Londen. En ik draaide die plaat aan een Hasselt. En je was de king in de ganse maand. Want ik had daar twee platen meegebracht die niemand niet had. En dan waren je echt een top DJ. Of dan draaide je topplaten op het moment die niemand kon vinden hier. Hè.
1: En wat vind je van die evolutie?
2: Die nostalgie mis ik wel natuurlijk. Want ja, nu shazammen ze dat. En het is, alles is veel gemakkelijker terug te vinden. Ik vind het wel leuk van tijd bijvoorbeeld dat ze nu parties geven waar ze de telefoons afplekken, waar je niet mag filmen. Waar je echt voor de muziek moet gaan en waar je moet concentreren op de sfeer. En waar je volledig in de sfeer op gaat en niet het filmen. Van, ja, want je ziet soms beelden uit Ibiza nu dat iedereen met zijn gsm'tje in de lucht staat. Ja. En ze zijn niet aan het dansen eigenlijk, ze zijn met een gsm bezig. Hè.
1: Ja. Misschien een slotvraagje nog, Pat. Wat moeten we doen hier in België om terug de hype te zijn wereldwijd qua muziek en qua uitgaan?
2: Ik denk meer samenwerken met elkaar. Producers meer samenwerken en iedereen elkaar meer steunen. Als ik dat zie, gelijk die Nederlanders dat doen, die steunen elkaar veel veller. Mm-hmm. En ik denk dat we Belgen dat in de 90s heel goed gedaan hebben, maar dat nu ietsjes minder doen.
1: Ja, jammer. Okay. Pat, heel bedankt voor de uitleg de hele week lang. Heel fijne verhalen gehoord. En mensen die meer willen weten over jou, moeten dus inderdaad bij streams gaan kijken naar jouw docu-reeks daar. Hè?
2: Bigger and Bolder.
1: Bedankt, hè.
2: Goedjes.

0: House of Doom.
1: House of Doom van Nunca uit 1998. De volgende is in de 90s top 500 66 plaats gezakt naar nummer 187. En dat is iets wat Jasmina heel erg jammer vindt. Dus daarom vraagt ze deze nog eens aan om nog eens helemaal te draaien. En niet te vergeten, Tupac en Changes.

0: zijn.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
1: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Dit is jouw. Voilà, we zitten op de helft. Dat betekent dat je nog 2 uur de tijd hebt om jouw favoriete 90s plaat nog eens aan te vragen als afsluiter van de 90s top 500. Het is precies 8 uur, tijd voor nieuws. Je hoort Aline Katreels.
11: Goedenavond. Nog altijd rellen in Brussel. De man die 20 wagens ramde op de snelweg blijft in de cel. En het lichaam dat gisteren in Frankrijk werd gevonden is dat van het vermiste meisje. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Collega Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
12: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt, ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
11: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De bestuurder die begin deze week 20 wagens aanreed op de snelweg tussen Zelzate en Maldegem had een psychose. Dat bevestigt een advocaat. Bij het incident raakten een aantal mensen gewond. De bestuurder, een Poolse man van 40, was ook onder de invloed van alcohol. De man is ook ontoerekeningsvatbaar. Zijn aanhouding is wel verlengd. En het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Lianna. Dat blijkt uit de autopsie. Lianna verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden. En zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
10: Dankjewel Aline, geen files op dit moment.
3: Dit is Club 90s.

Het is duidelijk dat ze graag gezien blijven, die van Roxette, want heel veel mensen hebben alle nummer van Roxette aangevraagd, maar ik moet er dan uiteindelijk eentje uitpikken en het is die Sleeping in My Car geworden. Ondertussen heeft Inge mij een bericht gestuurd en die schreef: ik had zo graag Blur gehoord. Ik weet niet of ik hen gemist heb of dat ze er niet in stonden in de 90s top 500 met Girls and Boys. Dat zou mijn vrijdagavond zo goed maken, met heel veel uitroeptekens erachter. Ik heb gekeken, beste Inge, ze stonden niet in de 90s top 500. Heb je ervoor gestemd, is mijn vraag dan.

0: Ellen stuurt het was waarschijnlijk met het niet zo goede weer van de afgelopen week dat iedereen vergeten was om Ritmo de la Noche van Lorca in de lijst te stemmen. Het zou best eens kunnen, want niet terug te vinden in de 90s top 500, maar Ellen heeft hem dan nog maar eens extra aangevraagd. Ik heb twee nummers, Nederlandstalig nu, Nederlands en Vlaams. En we beginnen met de Nederlandstalig. Laat ons zo beginnen, maar zo meteen is er echt ook een Vlaamse meezinger van een dame die regelmatig werd aangevraagd vanavond al. Eerst nog Volumia voor Steve met Hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

Ja, en dan krijg je zo onmiddellijk reacties van eindelijk de nachtegaal, eindelijk Dana winner op Joe. Maar als er dan zoveel mensen zijn die dat aanvragen, dan ja, verbaas ik mij erover dat ze niet in de 90's top 500 is terechtgekomen. Dus toch te weinig stemmen gehaald. Dus misschien allemaal eens groeperen en iedereen oproepen daar, onder andere in de campen, om voor Dana winner te stemmen, zodat ze er volgend jaar wel in staat.

gemist door Edna in de lijst. Blijkbaar Wham Do Project. En daarom nog eens aangevraagd deze King of My Castle. De volgende werd voorgesteld door Mario. De Chocolate Salty Balls van Chef uit 1998. Of dat ik dat ook nog eens kon meepikken. Want blijkbaar ook niet in de 90s top 500. Ik heb het nagekeken. Nee, die ontbreekt daar helemaal.

0: Els die stuurt, hey, ik heb Ultrana gemist in de 90s Top 500 met Free. Stond er nogthans in op nummer 458, dus je moest er eigenlijk al snel bij zijn om hem toch te kunnen horen. En dan was er Carla die schrijft, er is een reden waarom sommige liedjes niet in de top terechtkomen, schrijft ze. Ik vraag me af welke liedjes je bedoelt, beste Carla.
1: Club 90s met Jan Bosman.
0: Bjorn heeft net nog een bericht gestuurd met een fijn nummer erin dat ik na 9 uur ga draaien. Ik beloof het, Bjorn. Eerst deze van Erwin.

Dat waren Simple Mind, man. Nee, Simply Red. Ik was hier gewoon ergens in de computer bezig aan het schuiven, alles aan het klaarzetten. Vooral ook omdat dus Bjorn net een liedje had voorgesteld waarvan ik dacht van, oh, ik wil dat gewoon draaien na 9 uur. Nu heb ik heel de computer binnenstebuiten gekeerd en ik vind het nergens terug. Nee, het zit niet in de computer. Dus ik ga gewoon even een stukje laten horen vanaf het internet. Dus misschien is de kwaliteit net iets lager, maar het zou gaan over dit liedje.

0: break it on the speaker, on Johnny, the top.
1: Johnny Vicious en Lula, daar gaat het ook over met deze Ecstasy en Take Your Shirt Off. Oh, ik vind het zo geweldig. Ja, lang geleden, maar ik vind hem dus niet. Ja, nee. Dus ik zou hem alleen van het internet kunnen draaien, maar ik weet niet of de kwaliteit daarvoor goed genoeg zou zijn. Bjorn, ik blijf zoeken en wie weet gaan we straks allemaal onze kleding nog uitdoen, want dat hoort zo bij die Johnny Vicious en Lula. Ondertussen is er wel een bericht binnengekomen van Saskia, die vraagt om de 92 version van Temple of Love nog eens te draaien. Liever van Sister of Mercy samen met Ofra Haza. Omdat ze dat ook niet heeft teruggevonden in de 90s top 500. Denk niet dat die erin stond, jammer genoeg. Te weinig stemmen, maar het is ook eerder een 80s nummer. Maar oké, deze versie kan er ook nog bij.

Ja, ik kan even niet meer aan mijn boekhouding uit, zeg maar. Sash was dat en Stay. En dat werd gevraagd. Ik heb het net op tijd teruggevonden door Gino. Die wilde die graag nog eens opnieuw horen. Blijf maar doorsturen, hè. Ik krijg heel veel verzoeken binnen. Ik probeer er zoveel mogelijk te draaien. En mijn boekhouding, zoals gezegd, dat is af en toe een beetje een rompslomp. Een wandeling door allerlei papieren om namen terug te vinden. Maar het lukt voorlopig nog allemaal. Ik ga door met jouw favorieten tot 10 uur vanavond. Dus misschien kan ik jouw favoriet nog wel draaien als je hem nog even hebt doorgestuurd via de Joe-app.

Ik was deze al bijna helemaal vergeten. Nicolas kwam er nog mee op de proppen in de Joe-app om deze nog eens te draaien. Ook uit de jaren 90. Hè? Pop in Wonderland en Grow a Baby. Heel Belgisch. Helemaal Belgisch is dat liedje ook. Dus fijn dat die er nog eens tussen zat. Heel veel mensen, of ja, toch wel een aantal, hebben deze nog eens gevraagd. Voor onder andere Carla zat erbij. Ik zie ook velen staan. Christophe heeft hem aangevraagd. En nog een paar anderen willen graag deze New Radicals nog eens horen. You Get What You Give, ook een van die hits toch wel uit de 90's waarop je kan meeschrijven.

0: Dat waren de New Radicals and You Get What You Give. Na 9 uur nog een uur lang op verzoek. En als ik het zo zie, heel veel dansmuziek dat er wordt aangevraagd. Dus ik denk dat we een uurtje de benen gaan kunnen strekken, ja. Eerst luisteren naar het nieuws van 9 uur. Je hoort Aline Koutreels.
1: Goedenavond. De onrust in Brussel houdt aan. De Vlaamse advocaten doen de Belgische staat een proces aan. En er komen nachttreinen naar Brussels Airport. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Collega Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
2: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt, ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
1: Een tiental jongeren is ook al opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. En vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden. Ook zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
3: Y'all ready for this? Dit is Club 90's. Club 90's.

0: Marco Borsato en je hoeft niet naar huis vannacht. Dat is nog niet de bedoeling. Ik blijf tot 10 uur bij jou met al jouw verzoeken en deze mensen die ook graag iets willen zeggen.
1: En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disc jockey. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme.

Ja, heel veel dansmuziek, heb ik gezegd, hè, maar dat is wat jullie op dit moment allemaal doorsturen nog via de Joe-app. Je kan nog tot 10 uur 90s nummers aanvragen die je misschien gemist hebt in de 90s top 500, die er zelfs niet in stonden. Alles is goed, zolang het dus maar uit de 90s komt. Carla die stuurt bijvoorbeeld, oh, de tv blijft uit vanavond, de radio die staat vrij luid, hier geniet ik nu eens helemaal van. Maar ik ben ook alleen, kan je daarom nog eens All By Myself draaien van Céline Dion? Maar ja, kan ik dat doen?

Ze stond daar straks nog op nummer 3 in de 90s top 500 met het Titanic-liedje natuurlijk. Maar dit was All By Myself van Céline Dion. Aangevraagd door Carla Lambricht. Maar dan is er een andere Carla, Koen, die schrijft... Hey Jan, graag, ik schreeuw het van de daken. Dan ga je mijn dag echt goed maken. Snappie. Ja, ik had hem onmiddellijk door, beste Carla. En we gaan het luidkeels meezingen.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans. Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Dus ik ben kickboxlessen gaan.
2: Maar dat is toch zalig.
1: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en

0: Open Sesame Easy.
1: Nummer 271 in de 90s. Top 500 was die. Leila K. Open Sesame. En volgens velen was dat veel te laag in de lijst. Moet de volgende keer veel hoger staan volgens haar. Mensen overtuigen om dan te stemmen voor dat nummer. Dat is misschien wel eens een goed idee. Brenda die had onder andere deze voorgesteld

0: Say Yeah van Accession.
1: Club 90's met Jan Bosman.
0: Accession die trouwens op nummer 7 stonden met On & On in de 90's Top 500. Maar Stefanos die schreef van oh, zo jammer dat die Say Yeah niet in de lijst stond of ik die nog eens kon draaien. Met veel plezier gedaan natuurlijk. En nu Tom Jones samen met Moustie. Dit is Sex

Kim had erop gestemd op deze seksbom van Tom Jones en Moesti stond op nummer 389, maar had hem gemist in de lijst. En dus vroeg hij of zij, Kim, ja, dat is een dubbele naam, om dat nog eens voor mij opnieuw te draaien in deze Club 90s, Tom Jones en Moesti. En met de volgende, die Steve aangevraagd heeft, ben ik ongelooflijk blij. My love will surround you.

Ik heb de indruk dat er op dit moment overal feestjes bezig zijn en dat er gesprongen wordt naar hartelust op deze Liquido en Narcotic. Heel veel dansmuziek, heel veel stevige beats. Maar af en toe zo is een beetje rust in het programma. Dat kan toch ook deugd doen. Wat dacht je van deze rock voorzien? Voor de sloken thuis, I'll always be there. You.

Aangevraagd door Astrid, deze rockvoorzin en I'll Always Be There. Carleen die is nu nog aan het werk en die schreef... Kan je misschien Aqua met Dr. Jones nog eens draaien? Zo'n leuke herinneringen dat ik daaraan heb. Ik heb ze gezien op Isle of the 90s. Het moment dat ze op het podium verschenen, was iedereen mij plots kwijt. Want ik stond op de eerste rij voor het podium. Ik moet dus nu nog werken, dus kan je die tijdens het werken nog snel even draaien? Zo gaat het een beetje sneller vooruit. Ondertussen zijn ze wel gesplit, jammer genoeg, die van Aqua.

Dr. Jones van Aqua. Oh, maar ik ging deze nog even wachten. Wacht. Ik moet eerst iets vertellen. Jij kreeg nog net het bericht. Ga je nu Bonsai en Thunderball draaien? Ja of nee? Ik had er eigenlijk al over gezegd. Want ik dacht van, ik ga dat niet doen. Want dan vergeet iedereen het. Maar dus nee. Mensen vragen, kan je als laatste plaat toch die Bonsai en Thunderball nog eens draaien van Bonsai Channel 1? Ik heb nu een poll klaargezet. Voilà, ik heb die nu gestart in de Joe-app. En jij mag daar aanduiden of ik dat inderdaad moet draaien of niet moet draaien. En je mag dat aanduiden. En je kan ook meteen zien of hoe er gestemd wordt. Dus je kan de resultaten meteen zien. En is er meerderheid ja, dan ja, ga ik dat toch moeten draaien, denk ik. En minderheid of een meerderheid nee, dan draai ik hem niet. Dus voilà, je kan dat nu aanduiden in de Joe-app. Liefst massaal, zodat ik weet wat jullie willen. Als laatste plaat vandaag wordt dat dus die Thunderball van Bonsai Channel 1. Of toch nog iets anders. Je hebt één plaat de tijd om

5 voor 10 werd het met Gala en Free From Desire. Een paar berichten die zijn binnengekomen. Draaiend is weekend begot. Wat was er hier nog? Houd ons jong, al zijn we oud. Als we dit kennen en kunnen willen. Ik probeer te blijven duwen op nee. Stuurt er ook iemand, maar dat lukt niet. Over bonsai voor alle duidelijkheid. Gewoon draaien. Ik heb de stemming gevraagd. Hè, dus. En de resultaten zijn ernaar. 81% van jullie zegt op dit moment om die Thunderball van Bonsai Channel 1 te draaien. Ja, kijk. De meerderheid wint altijd en heeft het altijd voor het zeggen. We zijn een democratie. Als ik hier ontslagen word, dan ja, kom ik bij jullie aankloppen. Ik heb al die namen van mensen die gestemd hebben. Dat zijn er redelijk wat. Maar ik kom kloppen aan jullie deur. Hè. Maar ja, kijk, het is echt pure jaren 90. Het heeft ook in de hitlijsten gestaan natuurlijk. Deze heel hoog zelfs. En

0: Ja, duw alle barbecues uit de weg, want anders ja, geeft dat alleen maar ongelukken, ben ik zeker. Allee, deze. 80% van jullie wil deze horen. Thunderbolt, dit is Bonsai Channel 1. Hier bij Joe.
1: Hey, I know. Mantronic is really great. But my style is much...

0: Ja, zoveel fijne reacties in de show-app, echt waar. En nu zijn we allemaal groot mee geworden met Thunderball en Bonsai Channel 1. Dit is Joe! Feestje op vele plaatsen bezig en dat gaat zo meteen natuurlijk ook nog verder, want Joe Party komt eraan zo meteen na het nieuws van 10 uur. Je hoort Aline Koutrails.
1: Goedenavond. De ontsnapte gedetineerde is niet aan zijn proefstuk toe. Het lichaam dat in Frankrijk werd gevonden is dat van het vermiste meisje. En er komen nachttreinen naar Brussels Airport. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had alleen zijn ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt collega Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in zijn muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Lianna. Dat blijkt uit de autopsie. Lianna verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41, maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. En vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen. En ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel. En zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en dan wordt het opnieuw 19 graden.
0: Dankjewel Aline. 2:10. 1 file is opgedoken in de richting van Gent. Staat hij op de E40. Schuif je aan tussen Groot-Bijgaarden en Ternat. Je verliest daar op dit moment een kwartier.
3: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in zijn muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids-ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
3: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een kids-ID.
1: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.
0: Dit is Joe.
4: Joe

0: Good times.
1: Great music.
0: Joe.
2: Aye.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De zomerbobcampagne is officieel van start gegaan. De hele zomer lang wordt er gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Vorig jaar raakten zeker 4700 mensen gewond door een ongeval met alcohol. Dus extra controleren blijft nodig. Zeker met de festivals en het WK voetbal in aantocht, zegt de politie. Je hoort Bart van Tienen, korpschef politiezone Aarschot.
2: Bovenop de controles die op de weg gebeuren, staat er wettelijk ook de mogelijkheid om iemand te controleren vooraleer die vertrekt. Er volgt dan geen boete uit, want dat is wettelijk niet voorzien. Er volgt wel een rijverbod. Dus dat is een nieuwe extra strategie die mijn collega's van die politiezones gaan toepassen.
1: Er zijn ook nieuwe popsleutelhangers met de festivals erop waar je moest blazen. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben een visa gekregen om de VS binnen te mogen voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de visa er kwamen. Iran zit op het WK in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt dan opnieuw 19 graden.

0: Good times, great music.
1: Dit is Nieuw Beetje.
2: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
1: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.